0: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
1: BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerp 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drukst bevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: B-L-L. Bewust niet geluisterd.

0: hold it down now.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: BNL.
6: Bewust niche luisteren.

0: BNL Nieuws.
1: De Vlaamse luchthavens moeten meer gaan samenwerken en krijgen de komende jaren ook een kwart minder subsidies. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door meer samen te werken moeten ze efficiënter en goedkoper kunnen werken. En verder maakt de regering het ook eenvoudiger om vergunningen aan te vragen en er komen extra plaatsen voor kort verblijf in woonzorgcentra. En grote sportwedstrijden zoals die van de Rode Duivels of een bekerfinale moeten op een gewone tv-zender te zien zijn, niet enkel via een app. En ook het kernkabinet van de federale regering heeft belangrijke knopen doorgehakt. Zo komt er een berekening van de werktijd per jaar en niet meer per week. Bedrijven die seizoensgevoelig zijn, zoals het toerisme, de tuinbouw of de evenementensector, kunnen de werktijd zo anders indelen, zonder tijdelijke werkloosheid. Ook werknemers zelf kunnen hun werktijd anders indelen. En de vliegtaks stijgt minder, 7 euro in plaats van 10 euro, voor vluchten langer dan 500 kilometer. Het is een drukke zaterdag op de Europese wegen door de vakantieuittocht. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is grote verkeersdrukte verwacht met mogelijk lange files. Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring raden aan om mogelijk pas morgen te vertrekken. En ze waarschuwen ook voor zwaar onweer in de Alpen. De VS hebben nu al 7 nachten op rij Iran bestookt met raketten. Daarbij zijn gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen ingezet. En opnieuw heeft Iran geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in de buurlanden. Er zijn ook 2 schepen gebombardeerd in de straat van Hormuz. En in Gent zijn de Gentse feesten gestart, maar het podium van Poli Poli bleef de eerste uur leeg, omdat het afgekeurd was. Het podium staat op het water, maar het bleek te zwaar. Er zijn gisteravond nog aanpassingen gebeurd en daarop is het vrijgegeven. De komende 8 avonden kunnen de concerten daar gewoon doorgaan. Afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje, al zal het plaatselijk blijven, maximaal rond de graad of 26. Morgen nog iets frisser dan 23 graden. Ook de komende week temperaturen vooraan de 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi en Cheers tot Friends en Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. Welkom, dit is episode 3, De Gouden Jaren, The Cheers School.

We horen hier onder andere George Wendt. Choose your words. George Wendt gaf gestalte aan Norm Peterson, een van de beroemdste stamgasten van een buurtkroeg in Boston. En dan heb ik het uiteraard over Cheers. Wie ook aan de toog hing, dat was zijn goede vriend Cliff Clavin, gespeeld door John Ratzenberger. En later kwam er ook nog Fraser Crane bij. Woody Boyd, eerder coach, bediende de jonge heren en de bar. Patroon, dat was uiteraard Sam Malone, gespeeld door Ted Danson, die wat later hulp kreeg van Diane Chambers. Uiteraard liep Carla Torchelli er ook rond, die werd gespeeld door Rhea Perlman. Cheers is een van de meest geliefde Amerikaanse sitcoms aller tijden. De reeks liep op NBC van 1982 tot 1993, telt 11 seizoenen en 275 afleveringen. Ze werd gecreëerd door Glenn en Les Charles en James Burroughs. De sitcom speelt zich voornamelijk af, zoals ik al zei, in de bar Cheers in Boston. De vaste klanten en medewerkers komen er samen om te praten, ontspannen en hun dagelijkse problemen even te vergeten. Het idee van de bar als een plek where everybody knows your name werd iconisch dankzij ook het bekende openingslied. Opmerkelijk genoeg was het eerste seizoen geen grote kijkcijfersucces en eindigde het bijna onderaan in de ranglijst. Later groeide de serie echter uit tot een kijkcijferkanon en behoorde ze jarenlang tot de 10 populairste programma's van de Verenigde Staten. In seizoen 9 stond ze zelfs op nummer 1. De laatste aflevering van 20 mei 1993 was een enorm televisiemoment en behoorde tot de meest bekeken tv-uitzendingen van de jaren 90 in de Verenigde Staten. Veel fans beschouwen Norm Peterson en Cliff Clavin nog steeds als een van de grappigste tv-duo's ooit. Terwijl de relatie tussen Sam en Diane vaak wordt genoemd als een van de bekendste will-they-won't-they romances uit de televisiegeschiedenis.

We horen hier Luna de Fuego van Charo. En Charo, zij speelt zichzelf als een zangeres in Coochie Coochie, een aflevering van The Tortellis. The Tortellis was de eerste spin-off van Cheers, jaren voor het veel succesvollere Frasier. Maar dat is een volgende episode. De serie draaide rond Nick Tortelli en Loretta Tortelli, personages die ook regelmatig in Cheers opdoken als respectievelijk de ex-man van Carla Tortelli en zijn tweede vrouw. De serie liep slechts één seizoen van 13 afleveringen op NBC van januari tot mei 1987, waarna ze werd stopgezet wegens tegenvallende kijkcijfers en matige kritieken. Veel fans vonden dat Nick en Loretta leuke bijfiguren waren in Cheers, maar niet sterk genoeg om een volledige serie te dragen. Daarom wordt The Tortellis vaak genoemd als een van de minst succesvolle sitcom spin-offs uit de jaren 80.

We horen de Melt for May met het nummer Pick Yourself Up. Het verband tussen Melt for May en Night Court is veel groter dan een gewone gastrol. Hij werd een terugkerend onderdeel van de serie en een running gag. In Night Court is rechter Harry Stone, gespeeld door Harry Anderson, een enorme fan van Mel Torme. Zijn bewondering voor de jazzzanger is vanaf het begin een terugkerend komisch element in de serie. Vanwege die verhaallijn verscheen Mel Torme meerdere keren als zichzelf in de serie. Hij maakte uiteindelijk 9 gastoptredens als zichzelf. De relatie tussen Harry Stone en Torme ontwikkelde zich door de seizoenen heen. Harry probeert steeds zijn idool te ontmoeten, maar die ontmoetingen lopen meestal uit op hilarische misverstanden, waardoor Torme vaak geïrriteerd raakt door zijn grootste fan. Night Court is de serie die liep van 1984 tot 1992 op NBC, telde 9 seizoenen en 193 afleveringen en speelde zich af tijdens de nachtdienst van een rechtbank in Manhattan.

0: résistance.
1: We all hear invocation to the gods and instructions to the audience. Dat komt uit de musical The Frogs. The Frogs is een musical van Stephen Sondheim en Bert Shieldlove, gebaseerd op de gelijknamige komedie van Aristophanes. Het openingsnummer Invocation to the Gods and Instructions to the Audience dient als een humoristische inleiding waarin de goden worden aangeroepen en het publiek wordt toegesproken. Dit nummer hier werd ons gebracht door Roger Rees en Jane Carr. En het is die Jane Carr die een rol speelt in de sitcom Dear John. Dear John liep van 1988 tot 1992 op NBC. De serie was gebaseerd op de gelijknamige Britse sitcom van John Sullivan en telde 4 seizoenen en 90 afleveringen. De hoofdrol wordt gespeeld door Judd Hirsch, die we nog kennen van Taxi, als John Lacey, een sympathieke leraar uit New York. Op een dag komt hij thuis en ontdekt een zogenaamde Dear John-brief. Zijn vrouw Wendy verlaat hem voor zijn beste vriend. En na een pijnlijke scheiding verliest hij vrijwel alles, inclusief zijn huis en grotendeels het dagelijks contact met zijn zoon. Om zijn leven weer op de rails te krijgen, sluit John zich aan bij de One-to-One Club. Dat is een steungroep voor gescheiden en alleenstaande mensen. De serie draait vervolgens om de vriendschappen, romances en ongemakkelijke situaties binnen deze groep.

We horen hier Steven Weber met het nummer Mary Jane Mary Lane uit Reeve Madness, de movie musical uit 2005. Die Steven Weber speelt in de film de rol van Jack, een van de hoofdpersonages. Maar het is ook diezelfde Steven Weber die samen met Tim Daly, Crystal Burnett en Thomas Hayden Church de belangrijkste acteurs zijn in Wings. Wings is een van de leukste en meest onderschatte sitcoms van de jaren 90. De serie liep van 1990 tot 1997 op NBC, telde 8 seizoenen en 172 afleveringen en werd gemaakt door David Angel of Angel, Peter Casey en David Lee. Dat is hetzelfde creatieve trio dat eerder ook aan Cheers werkte en later ook Frasier zou creëren. De serie speelt zich af op het fictieve vliegveld Tom Nevis Field op het eiland Nantucket. De hoofdpersonages zijn de broers Joe Hackett en Brian Hackett, die samen Sandpiper Air runnen, een kleine luchtvaartmaatschappij met 1 vliegtuig. Veel afleveringen spelen zich af op of rond het vliegveld. Joe is verantwoordelijk en serieus, terwijl Brian impulsief en charmant is. Hun onderlinge rivaliteit en vriendschappen vormen het hart van de serie.

Who hear Valerie Harper met Broadway Baby in The Muppet Show. Het is diezelfde Valerie Harper die na twee seizoenen uit de serie The Hogan Family wordt geschreven, omdat er een geschil is met het producenten over salaris en winstdeling. Zij wordt uiteindelijk vervangen door Sandy Duncan, die Sandy Hogan speelt. De tante van jongens die het moeten rooien met een alleenstaande moeder, uiteindelijk een alleenstaande tante. Een van die jongens wordt gespeeld door Jason Bateman. En Jason Bateman, die kennen we uiteindelijk nog van Arrested Development en Ozark. The Hogan Family was een familiesitcom uit de jaren 80, vroeg jaren 90. De serie liep van 1986 tot 1991. Eerst op NBC en later op CBS. En telt 6 seizoenen en 110 afleveringen.

could the stars see only you? Mm-hmm.

Desert Stars is een instrumentaal muziekstuk dat voorkomt op de soundtrack van de televisieserie Lodge 49. Uitvoerder is Eric Allen Kramer. Eric Allen Kramer speelt Drew McCorry in Down Home. Down Home is een weinig bekende maar charmante sitcom die werd uitgezonden op NBC van 1990 tot 1991. De serie telde slechts 2 seizoenen en 19 afleveringen, waardoor ze tegenwoordig vooral bekend staat als een verborgen parel onder echte sitcom-liefhebbers. De serie draait rond Kate McCorry, gespeeld door Judith Ivy, een succesvolle zakenvrouw uit New York die terugkeert naar haar geboorteplaats Hadley Cove, een klein vissersdorpje aan de Texaanse golfkust. En wat begint als een kort bezoek verandert in een langdurig verblijf wanneer ze probeert de aas- en hengelsportwinkel van haar vader te redden van projectontwikkelaars. MUZIEK

lang voordat hij bekend werd als detective Elliot Stabler in Law and Order SVU, speelde Christopher Maloney Frankie Finelli. Joe Pantoliano, die we kennen uit The Sopranos, The Matrix en Memento, speelt in de serie de sluwe maar vaak hilarische Dom Finelli. Zij zijn een paar van de Finelli Boys. The Finelli Boys is een sitcom die slechts één seizoen liep op NBC van september 1990 tot februari 1991. De serie draait om de Italiaans-Amerikaanse familie Finelli uit Brooklyn, New York. Nadat vader Finelli overlijdt, wil weduwe Theresa Finelli naar Florida verhuizen en het familiebedrijf, een uitvaartonderneming, overlaten aan haar oudste zoon Anthony. Die plannen vallen echter in duigen wanneer haar andere zonen weer thuiskomen.

Rock is een sitcom die van 1991 tot 1994 werd uitgezonden op het Fox-netwerk. De serie werd bedacht door Stan Daniels en telde 3 seizoenen en 72 afleveringen. In de hoofdrol speelt Charles S. Dutton, Charles Rock Emerson, een gevuilnisman liever uit Baltimore die probeert zijn gezin en gemeenschap bij elkaar te houden. Een van de meest opvallende experimenten in de Amerikaanse televisiegeschiedenis vond plaats tijdens het tweede seizoen. Nadat 1 live-aflevering een succes bleek, besloot Fox om vrijwel het hele seizoen live uit te zenden. Dat was uitzonderlijk. Sinds de jaren 50 was er geen Amerikaanse primetime dramaserie of sitcom meer die een volledig seizoen live opvoerde. De cast had een sterke theaterachtergrond, waardoor de live-uitzendingen opmerkelijk soepel verliepen.

0: Goedemorgen.
1: BNL
2: Culture Coded
1: met Wim Willems.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Jawel, het is zaterdag. Dat betekent dat het Culture Coded is. En mijn gast is vandaag Ken Bastij. Je zal zeggen, Ken Bastij. Wie is Ken Bastij? Wel, Ken Bastij is een man van de dynastie Bastij uit Antwerpen. En die man is zo voetbalgek. En vorig jaar heeft Michel Schepers het boek uitgebracht, De Dynastie Bastij. En Ken is daar iemand van. Goedemorgen, Ken.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Ken, hoe gaat het met jou?
2: Goed.
1: Pas terug van vakantie?
2: Ja, inderdaad. Net 14 dagen Kreta gezeten en genoten.
1: Ben je klaar voor een nieuw seizoen?
2: Wij zijn altijd klaar voor een nieuw seizoen.
1: Want jij bent nu coach van de U...
2: Ik ben vooral talentmanager op Antwerpen. En we begeleiden de jongens in de ochtend op de topsportschool in Wilrijk. Topsportschool Antwerpen. Mijn rol is eigenlijk het coördinerende eigenlijk. Dus in de voormiddag geven we de trainingen, individuele trainingen aan de jongens op topsportschool. En in de namiddag zijn we daar om administratief alles wat in orde te maken en coördineren, alles wat te coördineren. En dan worden daar ook nog jongens individueel uitgenodigd om eventueel mee te werken. En dan in de vooravond gaan de jongens naar hun coaches en daar bekijken wij en volgen wij de trainingen op. Wij contacten met spelers, met de trainers, met ouders soms. Dus eigenlijk een soort, het zijn de jeugdcoördinator zoals men het vroeger noemde. En dan de individuele training in de voormiddag.
1: Ben jij met de bal groot geworden? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, en als je het boek gelezen hebt, zou je weten dat we inderdaad al vrij lang op Antwerp zijn. Dus inderdaad, we zijn met een bal. De familie Bastijn is groot geworden met een bal. We zitten ondertussen al 114 jaar op Antwerp. Dus ja, voetbal is altijd een groot ding geweest in ons leven, hè?
1: Ja. Vertel me eens, wat is er zo speciaal aan het stam nummer 1?
2: Ja, in onze ogen is dat natuurlijk de mooiste club van de wereld. Dat is logisch. Uiteraard rol je ermee in met de familie. 1911 is mijn overgrootoom daar beginnen te voetballen. En momenteel zijn we 2026 en zijn we daar nog altijd. Ik denk dat we het vooral eerst en vooral heel trots en heel fier mogen zijn. Het is een uniek verhaal. Want ik denk niet dat er in heel de wereld niet, dat heb ik al eens gezegd, dat er ergens een familie is die al 115 jaar bij éénzelfde club dagelijks aanwezig is. Dus uiteraard, we hebben de goede momenten meegemaakt. We hebben ook de mindere momenten meegemaakt. Maar wij, de familie Bastijn, zijn er wel elke dag geweest. En ik denk dat toch een speciale band is tussen een familie en een club.
1: Ja, je bent wel even weg geweest, want je bent ook in hoogstraat, dacht ik.
2: Ja, ik ben uiteraard. Ik heb net niet het profvoetbal gehaald, dus ik heb tot het tweede elftal gespeeld. Het jaar van Wembley zat ik in het tweede elftal. Heb ik alle wedstrijden gespeeld, maar we kregen geen profcontract. Dat is niet zoals nu, dat vele jongeren vrij snel contracten krijgen. Die een tijd was dat niet. Er mochten 3 buitenlanders spelen in die tijd. Die kregen een groot contract. Er waren jongens van hier. Dus naar de jeugd werd er op dat moment minder gekeken. Dus toen heb ik mijn verhaal wat verder geschreven. Ik heb in turnout nog 2 jaar in tweede klasse gezeten. Waar ik ook in tweede elftal gespeeld heb. En dan via Oude God in bevordering, vierde klasse van toen, gevoetbald. En Maccabi, eigenlijk een Joodse club in Antwerpen, waar ik een 10 jaar gevoetbald heb. Dus ik ben geen profvoetbal geweest, maar ik heb al altijd tot mijn 33 jaar in eerste elftal gespeeld. En dan ben ik uiteraard trainerscursus gaan volgen. En dan ben ik me daarin gaan specialiseren. En heb ik eigenlijk een mooi parcours gereden als coach. En die periode was mijn vader wel op de club. Dus er is altijd wel iemand van de familie op de club aanwezig geweest. Maar dat was inderdaad een periode dat ik zelf even mijn eigen pad heb gereden. En dan via mooie clubs. Ik heb ik ben Racing Mechelen coach geweest, assistent coach bij Reggie van Akken. Dan zijn we naar Hoogstraat geweest. En uiteindelijk werd ik daar een coach op 4, 35 jaar. Werd ik hoofdcoach in tweede klasse daar. Dus daar heb ik ook een mooi parcours gereden. En zodoende ben ik iets later op Antwerpen terechtgekomen. Dus,
1: je noemt de naam Reggie van Akker, is ook bij Antwerpen lang geweest, hè?
2: Ja, Reggie is heel lang op Antwerpen geweest, ook in twee periodes. Was goed bevriend met mijn papa, die toen teammanager was. Dus in die periode heb ik hem vrij goed leren kennen. Ben ik begonnen aan mijn cursussen. De Heizelschool noem dat nu. Nu is dat de federale trainerschool. Om dus de diploma's te gaan halen. En Reggie was daar ook mijn mentor. Ik kwam regelmatig trainingen zien. Zelfs op een laag niveau. Dus ik begon als jeugdtrainer. Was hij daar om tips te geven. En zoals een rode draad is mijn carrière blijven volgen. En uiteindelijk ben ik dan bij hem terechtgekomen. Racing Mechelen als assistentcoach. Op Hoogstraten. Waar we iets fantastisch hebben neergezet. Om met die ploeg de eerste keer in hun geschiedenis naar tweede klasse te gaan. Dus
3: Dat is een mooie, mooie periode.
1: Ja, Antwerpen heeft het stamnummer nummer 1 eigenlijk. Hè.
3: Ja,
1: is ook de oudste club van het land.
3: Yes.
1: Als ik dan toch één mening mag geven, dat is geen kritiek, maar dat is opbouwende kritiek. Ze zijn veel te weinig kampioen geweest.
3: Als je heel de geschiedenis bekijkt van onze club, zeker en vast, er zijn periodes geweest waar Antwerpen mee het voetbal gedomineerd heeft, maar om bepaalde redenen toch niet de titel niet heeft gehaald. Begin jaren 1900 hebben bijvoorbeeld Beerschot een periode gehad dat een paar keer kampioen zijn geweest achter elkaar. Daarna is dan het Union gekomen die dan lange tijd het voetbal hebben beheerst. Later dan Anderlecht en dan de laatste jaren dan Club Brugge uiteraard. Dus als je heel de geschiedenis van Belgisch voetbal ziet, denk ik inderdaad dat we nu 5 landstitels, dat hadden er wel enkele meer kunnen en mogen zijn. De meest frappante is misschien dat Antwerp zelf voorstelt om een wijziging te doen in het bondsreglement, waar ze zeggen van we gaan naar de doelpuntensaldo willen we afschaffen, we willen naar wie heeft de meeste gewonnen wedstrijden. En het jaar erop, ik denk in de jaren, was in de jaren eind de jaren 14, jaren 15, het jaar erop, komt er een einde van de competitie. Antwerpen en Standaard zijn samen op de eerste plaats. Antwerpen heeft het beste doelsaldo, maar Standaard heeft een match meer gewonnen en Standaard wordt kampioen. Dus één keer hebben we ons eigen zelf in de voet geschoten. Maar als je heel de geschiedenis van onze club bekijkt, van 1880, van 1895 voetbal echt begonnen is, tot vandaag, hadden we misschien wel net iets meer titels kunnen behalen.
1: Kan het zijn dat Antwerpen iets te veel clubs had? Ik bedoel ermee, je pakt juist over Maccabi, maar Bergen heb je ook nog gehad.
3: Ja,
1: Oude God ook, dat was allemaal derde, vierde klasse.
3: Ja.
1: Ja, zij halen ook natuurlijk het volk, zij halen ook natuurlijk het geld. Zou het daar kunnen mee te maken hebben, dat er te veel clubs waren in Antwerpen?
3: In Antwerpen heb je altijd heel veel en goede voetbalclubs gehad. Hè. Uiteraard spreekt men in Antwerpen meestal over Antwerpen en Beerschot. Maar inderdaad, zoals u zegt, de tijd dat in de Berchem Sport heeft ook altijd Eerste Nationale gespeeld. Ook een fantastische traditieclub binnen het Antwerpse Oude God. Inderdaad, de club waar ik vroeger speelde, Maccabi ook op het tweede niveau gespeeld. Merksem, waar nu de City Pirates
1: klopt,
3: zijn, van Jeff Mermans, ook jaren in de tweede klasse gespeeld. Dus in Antwerpen zijn veel, Tubantia Borgerhout, ook een ploeg die altijd op de tweede, ik denk zelfs eerste en ook in het tweede niveau gespeeld heeft. Als je ziet hoeveel mooie clubs er in Antwerpen zijn, is inderdaad wel een... Ja, er waren veel goede en mooie clubs. Dat klopt.
1: Ja, 3 jaar geleden, denk ik, pakten ze de titel. De laatste 10 seconden.
3: Ja.
1: Bouten Franke was kampioen en de laatste 10 seconden gaat dat dan weg.
3: Klopt.
1: Hoogstwaarschijnlijk ben je wel 2 dagen op stap geweest.
3: Misschien nog wel iets langer ook. Hè. We waren zelf ik was niet op Racing Genk. Ik was in het stadion Antwerpen, dat ook helemaal uitverkocht was. Dus dat was natuurlijk...
1: Wat deed dat met jou, Ken?
3: Goh. Ja, dat was zeer emotioneel, hè, natuurlijk. Ik was met mijn zoon in het stadion. En dan, die zaten een beetje verder in het stadion. En dan valt die goal. Uiteindelijk komt iedereen op dat hoofdveld terecht. Dat is kippenvel. Dat is elkaar vastnemen. Dat is emotie. Dat is, zoals ik zeg, dat is de eerste keer dat ik het live meemaakte. Dat mijn club, de club waar je zo lang en gevoetbald en getraind hebt, de club waar heel de familie gewerkt heeft, dat ik het zelf meemak, dat ze landskampioen worden. Dus ja, die knal van Toby blijft een fantastische knal natuurlijk. Hè.
1: Ja, wie is de beste voetballer waar jij mee samen gespeeld hebt, denk je? Sisse Severens? Want dat is iemand waar je heel veel sympathie voor hebt. Hè?
3: Jawel, Sisse ken ik ook persoonlijk vrij goed. Dat begint natuurlijk van vroeger af aan. Toen ik als jeugdspeler deed ik het best aardig op Antwerp. Bij onder 13 is het nu, bij de minime werd ik al opgeroepen voor het nationale elftal, voor de selecties in Brussel. En eigenlijk hadden we op Antwerp twee jongens die de club vertegenwoordigden bij de nationale selecties in Brussel. En dat was ikzelf voor de minime. En bij de scholieren was dat Sisse Severens, die toen al ook al zijn kwaliteiten etaleerde. Dus we waren regelmatig dus samen in het Brusselse, toen we moesten trainen, want die groepen volgden elkaar op. Dus vandaar zei ik hem, ik had enorm veel bewondering voor hem natuurlijk, omdat hij ook het jaar erop werd hij UEFA en zo, dat was wel een van de betere jeugdvoetballers op Antwerp. Dus ik heb wel niet echt samen, want ik ging naar het eerste helftal, ik heb in het tweede helftal gespeeld, dus niet dat we samen hebben gespeeld, maar... Uiteraard is Cissé Severijns hij is topschutter van België dan geworden dat eerste jaar dat hij in het eerste elftal komt. He, dan daarna verzilverd met een transfer naar Pisa. Ook nog teruggekomen, dus hij is een Antwerpie gewoon. En we zien hem nog regelmatig. Af en toe zijn er nog wedstrijden met de legends, noemen ze dat dan, met de oudspelers. Jongens die in het eerste en tweede elftal speelden met Van Antwerp. Dat is dan meestal voor een goed doel. En dan zijn we allemaal daar aanwezig. Dan spelen we twee keer 35 minuutjes voetballen we nog eens. Dat is natuurlijk nog trager dan vroeger. En daarna wordt er nog iets gegeten en gedronken. Dus dat is altijd leuk elkaar weer te zien.
1: Ja, je hebt het tweede elftal gehaald.
3: Ja.
1: Vind je het spijtig achteraf dat je het eerste elftal niet hebt gehaald? Want wat is er? Want jij was een goede voetballer.
3: Ja. Ja.
1: Wat is er dan misgelopen? Jouw lengte of
3: nee, ik denk jouw snelheid? Een combinatie, dat is een combinatie van vele zaken. Hè. Eerst en vooral, die tijd werd er inderdaad veel minder naar jeugdvoetbal. Zoals je nu ziet, al die clubs, we zien niet enkel Antwerpen, ook alle andere clubs grijpen enorm naar de jeugd. Er zijn goede academies. Ik moet zeggen, in de tijd op Antwerpen, ik denk dat ik één of twee trainers heb gehad die ons wel zaken hebben bijgebracht. De rest, wij waren straatvoetballers. Hè. Wij speelden heel de dag op straat met een bal. Ik mag zeggen dat ik technisch zeer begaafd was. Maar wij hebben dat voor een stuk op straat verder geleerd, verder ontwikkeld. Op een bepaald moment komt het dan bij Antwerpen bij de UEFA, bij het tweede elftal. Tot onder 18 ben je eigenlijk altijd, was ik altijd vast in het nationale elftal. Dus ik was best een aardig voetballer, maar dan komen er toch wel wat andere zaken bij zien. Ook zo aan het begin van, ik was een echte ouderwetse nummer 10. Dat was ook zo het moment dat een echte ouderwetse nummer 10, er moest wat meer gelopen worden. Ik was niet dat loopwonder, daar moet ik ook eerlijk in zijn.
1: Messi loopt ook niet zo.
3: Nee, maar die was wel iets beter als ik. Dus. dus dat zijn wel zaken die dan meespeelden. Het heeft zijn voordeel dat je iemand van de club bent, dat je met de familie er al lang bent, maar dat heeft ook al wel af en toe wel eens nadelen, want er zijn ook wel mensen die...
1: Ja, want jouw vader was op dat moment... teammanager.
3: Hij zat mee in het jeugdbestuur eigenlijk op dat moment nog. Dus
1: gaf dat druk voor jou?
3: Ja, uiteraard was er wat druk. Bij die naam zal er een aantal altijd wel wat druk zijn. Misschien had je ook niet echt genoeg kwaliteit om echt dat eerste elftal te halen. Op dat moment staan er dan de posities die je zelf speelt lopen met een Tscherniatinski, met Severijns, met Lenov. Dat waren jongens van een ander kaliber. Die waren veel beter, moet ik ook eerlijk in zijn. Dus dat is een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Je bent dan 18, 19 jaar te worden. We gaan ook wel eens een keer op pad. Ik ben wel een levensgenieter altijd geweest. Dus dat zal er ook wat te maken mee hebben gehad. Dus eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Uiteraard, als je het later bekijkt, is het misschien is het wel jammer dat je niet dat profcontract hebt kunnen halen, want die mogelijkheden moesten er wel geweest zijn. Op een bepaald moment heeft er ook een belangstelling van Club Brugge geweest. Ben ik op Brugge geweest, dus werd er daar een contract van 4 jaar voor gesteld op club, waar ik van de UEFA naar de tweede elftal en dan ging doorschuiven naar de A-kern. Ik moest dan in Brugge gaan wonen. Ik moest bij Brugge mijn laatste jaar op school gaan volmaken. Ik heb dan zelf gekozen om dat niet te doen. Ik wilde bij Antwerpen blijven voetballen. Dat is ook een ding dat ik in het boek heb genoteerd. Van misschien is dat wel één puntje in mijn leven dat ik misschien anders had moeten doen. Ik had misschien wel de stap moeten zetten. Want ik speelde met veel van de jongens van Club Brugge in het nationaal elftal. Ik werd daar gerespecteerd. Ik had misschien wel die stap moeten zetten. Had ik misschien wel daar kunnen voortgroeien als profvoetballer. Oké, uiteindelijk is het er niet van gekomen. Heb ik mijn eigen pad gelopen. En gedane zaken neem ik geen keer. Het is nu helemaal zo. Het is me niet gelukt. Maar je moet, denk ik, altijd naar jezelf kijken. We gaan niet liggen wijzen naar anderen. Ik heb het zelf niet verwezenlijkt. Punt.
1: De Beerschot was geen optie, denk ik.
3: Nee, dat was geen optie. Nee.
1: Hoe komt die veter eigenlijk? Van Antwerp en Beerschot bedoel ik dan. Hè? Hoe, waar is dat ontstaan?
3: Dat is ontstaan binnen de geschiedenis uiteraard van Antwerp zelf in 1900. Dus Antwerp is in 1880 gesticht. In 1895 is eigenlijk het Belgisch voetbal een beetje op gang gekomen. En in 1900 is er een deel van de groep, van de spelersgroep van Antwerp, is eigenlijk opgestapt. Omdat er een conflict was binnen de club. Een van de zaken was, zij wilden na de wedstrijd wilden ze warm eten in plaats van een broodjesmaaltijd. Ze wilden wijn in plaats van bier, enzovoort. Die waren konden zich niet meer vereenzelvigen met de genuchten van Antwerpen. Dus zij hebben zelf een ploegje opgericht. Antwerpen speelde toen ook op het Kiel, want Antwerpen is eigenlijk altijd in de
1: eerste
3: 20 jaar Olympische stadion hebben ze nooit gespeeld, Antwerpen zelf. Maar ze zijn in Broodstraat bijvoorbeeld ook een plek in Antwerpen, aan het Kiel. Dus eigenlijk heeft de eerste 20 jaar gevoetbald aan de kanten van het Kiel. Dus die jongens zijn in 1900 die de club verlaten. Die hebben een andere ploeg opgestart. Dat was dan Beerschot geworden. Dus ja, van daaruit is eigenlijk al het begin van de Veta. Ja, en dan zoals in veel steden, Milaan, Glasgow, noem maar op.
1: Feyenoord, Ajax.
3: Dat is dan wel niet dezelfde stad, maar
1: dat is verder uit elkaar. Natuurlijk, ja.
3: Maar je hebt in vele echte steden, grote steden, zoals Antwerpen een grote stad is, heb je inderdaad twee verschillende clubs, twee verschillende kleuren. En uiteraard brengt dat wel... haat is een groot woord, maar het is een gezonde vorm van elkaar niet echt houden van elkaar.
1: Want jij hebt ooit wel eens een winning goal gemaakt, hè, tegen Beerschot.
3: Ja, toen ik in onder 21 voetbalde op Antwerpen, speelden we eigenlijk een heel jaar vooraan. Beerschot stond mee vooraan, Tubantia Borja speelde ook mee vooraan. Rupo Boom op dat moment, dat was eigenlijk een vrij goede competitie. Lierse speelde toen ook mee, met Bob Peters bijvoorbeeld. Dus het was een competitie met best wel wat kwaliteit in. En de laatste twee wedstrijden, Beerschot stond vooraan. Ze speelden een keertje gelijk bij Tubantia Borja. We komen samen, de allerlaatste wedstrijd is Beerschot Antwerp. Op Beerschot, op de Wilrichse pleinen. Beerschot had genoeg aan een gelijk spel om kampioen te spelen. Uiteraard, wij waren ook allemaal jongens van 18, 19 jaar. Wij kenden elkaar allemaal, want je zit op dezelfde scholen, je gaat zelf in de stad komt elkaar eens tegen, dus je kent elkaar van vroegere clubs en zo. Dus heel veel jongens op het veld kenden elkaar gewoon persoonlijk, waren ook soms vrienden bij de andere ploeg. Natuurlijk, dan is het Beerschot Antwerpen, dat is dan al de vete. Dan komt er nog eens bij dat dat gespeeld voor een titel onder 21, toch wel mooi is in België. De wedstrijd is zeer lang 0-0, ik denk tot minuut 91. En ja, ik krijg de bal vooraan, ik schakel een tegenstrijver aan, ik trap overhoeks binnen. Dus we winnen die wedstrijd met 0-1. Op het moment dat ik die goal maak, ja, dat is een ontlading. Dan tegen de vijand, we mogen zeggen zoals het is. Dat veld was met een piste rond. Ik denk dat ik daar het wereldrecord heb verbroken, hoewel ik niet heel snel ben. Heb ik het wereldrecord 400 meter sowieso verbroken op dat moment. Rond de veld, niemand kon me pakken, tot op het moment de scheidsrechter er stond. Hij toonde mij de rode kaart, want ik had ook mijn trui uitgegooid en ik had de tegenstrever en supporters en bestuur toch wel een beetje uitgescholden, om het vriendelijk te zeggen. Dus ik had bepaalde woorden gebruikt die niet echt op een voetbalveld thuis hoorden. Die kreeg daar de rode kaart. Ik heb die ook aanvaard. Ik heb tijdens scheidsrechter gezegd, meneer, het is mijn mooiste rode kaart die ik in mijn leven gekregen heb en zal krijgen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd is dan afgefloten. We hebben 0-1 gewonnen. We zijn kampioen gespeeld. We zijn naar het stadion gegaan. We werden door ouders en andere jeugdelftallen onthaald. En ja, dat was uiteraard een hele mooie. Hè. Dus dat is een anekdote die voor altijd gaat bijblijven.
1: En die Beerschot supporters, dat waren talrijk dan, denk ik.
3: Want
1: ik
3: ja, dat was veel volk.
1: Ik kan me wel voorstellen, ja. Zo'n wedstrijd, dat de echte hooligans, dat die daar naartoe komen.
3: Want alhoewel het geen wedstrijd was van het eerste elftal, was er toch enorm veel volk op het Kiel. Omdat dat toch, ja, onder 21 was toen na het eerste elftal een vrij belangrijke reeks. En dan, ja, die wedstrijd, waar heel veel mensen ook dachten dat Beerschot een titel, want ja, hadden misschien in de fond wel een net iets beter elftal dan wij. Op het einde sloeg ik toe en heb ik mijn club een titeltje kunnen bezorgen. Dus dat is leuk.
1: En wie was coach toen bij jou?
3: Bij ons was coach, denk ik, Paul Degenaars. Die later ook nog assistentcoach is geweest bij het eerste elftal. Dat was onze coach. Die heeft
1: ook een heel lange carrière bij
3: Anderlecht. Ja, die heeft een vrij lange carrière gehad. En die heb ik eigenlijk vrij lang gehad ook. Omdat ik al 15, toen was dat de cadet, dan werd hem scholier. En die ging eigenlijk mee, want die was ook zijn carrière wat aan het opbouwen. En die ging meestal mee. We hadden wel een redelijke goede lichting op Antwerpen in ons. De jongens van 72. Dus die is lang met ons meegegaan. Ik heb die jaren 4, 5, 6 denk ik op Antwerpen gehad. Tot in het tweede elftal heb ik Paul als coach gehad.
1: Oké, Ken Bastij. Welkom hier bij Culture Crowd. Je hebt echt wel heel veel te vertellen, hè?
3: Ja, we hebben als het over voetbal gaat, toch hebben we een rijk gevulde rugzak.
1: Ja, je hebt ook muziek gekozen. We gaan beginnen met The Strangers, Antwerpen.
3: Ja, ik denk dat dat... Dat hoort er een beetje bij. Ik ben een senior in hart en nieren. Ik ben geboren in Pieter van Oobokenstraat in het centrum Antwerpen. Ook mijn ouders zijn alle twee senioren. Dus last nog, we zijn woensdag teruggekomen van Creta, donderdag een dagje vrij. Met mijn vrouw naar de stad wandeling gaan doen. Op de Groenplaats terrasje gaan doen. Genieten van een ongelooflijk mooie stad, Antwerpen. En ja, als echte Antwerpenaar moet je er gewoon enorm fier en enorm trots op zijn.
1: Ja, wat is het mooiste in Antwerpen voor jou? De Bosuil?
3: Ja, de Bosuil is in het brede Antwerpen natuurlijk. Antwerpen is natuurlijk de Bosuil voor me persoonlijk een mooi ding. Maar ik denk gewoon dat de stad Antwerpen enorm veel mooie plaatsjes heeft. En een goede vriend van mij maakt regelmatig wandelrallies. En dan ontdek je zelf, ik ben 53, dan ontdek je toch nog mooie plaatsen in Antwerpen die ik denk van, oh, dat is hier ook, dat is hier ook. Dat is een stad met enorm veel mooie, gezellige, leuke plaatsjes om te eten en te drinken en te wandelen. Dus ik kuier graag door onze mooie stad.
1: Ja, ik ga toch één vraag stellen over het nieuwe Antwerp. Paul Gijsens, hoe blij was jij als die man Antwerp overnam? Want die kwam met Mark Overmars. Die man heeft enorm veel betekend voor Antwerpen.
3: Jawel.
1: En nog altijd vandaag. Hè?
3: Natuurlijk. Hè. Ik denk dat is altijd een nieuwe investeerder is er toen gekomen. En Antwerpen heeft er gewoon 10, 11 enorm mooie jaren mee meegemaakt. Hè. Dus ik denk dat we alleen maar dankbaar kunnen zijn daarvoor.
1: Ja, oké. Okay. Meer ga ik niet vragen. Hier zijn de Strainers en Antwerpen.
4: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank, de straat waar ik

0: Ja, hij zingt over de Groenplaats en de Meer, waar jij nog pas geweest bent met jouw vrouw, hè?
1: Inderdaad.
0: De Strangers, waren zij fan van Antwerpen eigenlijk?
1: Ik ken ze uiteraard niet persoonlijk, Leveer. Ik weet dat er een Antwerp supporter bij was. Ik weet ook dat er een Beerschot supporter bij was. Ik weet dat er ook een Berchem supporter bij was. Dus ik denk dat dat alleen maar leuk is. Hè. Dat is de beste groep, die Antwerpse volksgroep die hier geweest is. Die alles in het Antwerps hebben omgezet. En als er dan van elke van de drie clubs iemand vertegenwoordigd is, dan vroeger is er ook een voetbalclub geweest. In Antwerpen, dat is een entente en versoirs, en die brachten de beste voetballers van Antwerpen, Beerschot en Berchem, tezamen. En die gingen dan exhibitiewedstrijden spelen. Dus laat ons dan de Strangers een entente en versoirs noemen vanuit de muziek. Dus dat is alleen maar mooi voor onze prachtige stad.
0: Ja, want als je het nagaat hoeveel Antwerpse voetballers, grote voetballers, hè, ik denk bijvoorbeeld aan Vic Mees, die komt van Antwerpen, denk ik.
1: Vic Mees heeft...
0: Maar Jeff Mermans, zoals je juist zei, ook die man heeft ook...

0: drie grootheden, iconen van purper en wit. En ik denk dan bij ons op Antwerpen, Vic Mees, ja, uiteraard moet ik ook Dries Bastin uiteraard erbij zeggen. Ja, dat zijn toch ook jonge mensen die, Bob Pavrik, dan later, oké, dat waren dan wel de jongens, als ik dan praat over Fazekas en Leenhoff, die niet uit het Antwerpse komen, maar die we echt zijn gaan halen. Nu, Toby Alderweireld, die ook toch ook een Antwerpenaar in hart en nieren is, die onze club toch mooie zaken heeft bijgebracht. Dus Antwerpen, de stad Antwerpen, heeft inderdaad vele goede en bekende voetballers
1: ja, Jan Vertonghen bijvoorbeeld.
0: Jan Vertonghen ook, ja. Want zeker vast.
1: Zijn zoon speelt nu bij Beerschot, denk ik.
0: Ja,
1: dus,
0: ja ook Jan Vertonghen, een mooie carrière, denk ik.
1: Dat is ongelooflijk. Nu, maar goed, we gaan het eens hebben over die dynastie, hè, van Bastin. Ja. 1911 is dat begonnen?
0: 1911 is men, dus ik noem het dan generatie 1. Daar had je Louis Bastin, is de oudste van de vier broers. Heeft nooit in het voetbal gezeten. Was een van de weinige Bastins die niet veel met voetbal had. Dan had je Mon Bastin, wat mijn overgrootvader is. Was op Antwerpen ook altijd aanwezig. Hielp mee daar in het logistieke van de club. Dan kreeg je Warre Bastin die in 1911 de eerste aansluitingskaart. Want toen was dat zo. Je tekende een kaart voor de club. Die ging dan voetballen. Eerst in het tweede elftal. En dan kwam hij daarna later in het eerste elftal. En dan ja, eigenlijk in 1914. Dus toen Warre in het eerste elftal van Antwerpen speelde. Is de oorlog uitgebroken. De Eerste Wereldoorlog. Louis, Mon en Warre moesten in België blijven. Moesten ook het land gaan dienen. Maar vader en moeder zijn dan met de jongste zoon, Dries Bastin, naar Londen getrokken. Die zijn gevlucht uit Antwerpen voor de oorlog. Die zijn naar Londen getrokken, waar het iets veiliger was. En eigenlijk in het zuiden van Londen was dat een grote wijk met veel Belgen, maar vooral Vlamingen, vooral Antwerpenaren, waar ze dan terecht konden. Vader Bastin ging daar werken. Moeder zorgde voor kleine dis. Tot een bepaald moment heb ik gezegd van ja, ik wil voetballen. Hij werd dan ook opgemerkt daar dat hem wel wat kwaliteiten had. Hij is op zijn 15 jaar is hij dan terechtgekomen bij Chelsea voetbalclub. Ja. Heeft daar zich aangesloten en heeft dan ja, van 1915 tot 18 tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft hij gevoetbald in de jeugd elftal en tweede elftal van Chelsea voetbalclub. Ja, de oorlog is ten einde gekomen en dan is de familie Bastin terug naar Antwerpen gekomen. Waar ging terug voetballen bij Antwerpen. En tijdens de Eerste Wereldoorlog is er eigenlijk ook een ploeg ontstaan van de Front Wanderers. Ja. Dat waren eigenlijk allemaal oorlogs mensen die in de oorlog moesten vechten tegen de Duitsers. Die op rustige momenten ja, toch een beetje vertier moesten hebben. En dan gingen voetballen lokaal. Dan werd er een ploeg voor gemaakt. Waar Bastin zat dan in. Die werd dan geselecteerd voor die Front Wanderers. En een van de eerste wedstrijden na de Wereldoorlog was Antwerpen tegen de Front Wanderers. Waar dus Warre Bastin voor de Front Wanderers ging spelen. En Antwerpen kwam eigenlijk door de oorlog, veel mensen overleden, kwamen ze eigenlijk aan een speler tekort. En Warre sprak daar de profetische woorden van pak de kleine maar. Hij is maar 18 jaar, maar pak hem maar, laat hem maar meespelen.
1: Dies
0: Bastin. Ja, net gekomen vanuit Engeland teruggekomen. Hij zei, pak de kleine maar. En de kleine doet mee. Antwerpen vindt 4-1 en de kleine maakt 4 golen. Dus op dat moment zeggen de mensen van Antwerpen van ja, Warre, je komt gewoon terug bij ons voetballen en de kleine blijft bij ons. Dus zo is het ontstaan. Dus die heeft dan een kaart getekend bij Antwerpen. Ja, en 2 jaar later werd hij opgeroepen voor het Olympisch team.
1: Die wereldkampioen
0: zijn geworden. Ja, ja. En waar hij ook dus een enorm belangrijk was voor het land, voor België. Hè. Dus daar is eigenlijk ontstaan dat de dynastie Bastin is daar ontstaan. Daar is het begonnen. Dus, en dan 2 jaar later inderdaad is België voor velen officieus de eerste wereldkampioen voetbal.
1: Ja, hoe bekijk jij dat, Ken? Want ja, we erkennen dat niet echt. Terwijl dat Uruguay dat wel doet.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Hoe zie jij die zaak?
0: Het allereerste echte wereldkampioenschap was 1930 in Uruguay. En werd gewonnen door Uruguay. Dus men gaat ervan uit dat het echte, de eerste wereldkampioen was. Nu heb je nog Olympische Spelen. De reglementen zijn wel anders. Want nu gaat het over jongens onder 23 op de Olympische Spelen. Maar toen in 1920 in Antwerpen, de Olympische Spelen. Waar België dan goud haalde en ja, werd men toen eigenlijk door de kranten, want toen waren dat ook al de kranten die dat citeerden, en werd België eigenlijk uitgeroepen tot officieus de eerste wereldkampioen voetbal. Dus ja, België heeft mondiaal ooit één prijs gewonnen. Van 1920 tot nu hebben we één prijs gewonnen. Dat is goud in 1920. En daar is Dries Bastin enorm belangrijk geweest voor het nationaal elftal. Voor die

0: die Rode Duivels.
1: En hoe lang heeft hij bij Antwerp gespeeld?
2: Hij heeft bij Antwerp gespeeld van 1918 tot 32.
1: Dat is wel een lange carrière.
2: Ja, 14 jaar bij Antwerp gespeeld. En hij heeft dan ook ongeveer in die periode van 20 tot 31, denk ik, heeft hij voor het nationaal elftal gevoetbald. Met 35 officiële caps. Natuurlijk, toen had je België-Nederland en Nederland-België op één jaar. En dan kwam er nog eens heel af en toe een wedstrijd tegen Luxemburg gespeeld. Dat was het. Als je dat nu zou pakken en je speelt 11 jaar voor het nationaal elftal, ja, dan kom je ook boven de 100 caps uit. Hè. Dus, ja.
1: Met wie kan je dit vergelijken vandaag de dag? Is er een vergelijking mee mogelijk?
2: Een vergelijking, ik denk dat voetbal in periodes enorm moeilijk te vergelijken zijn. Men heeft het soms, is Messi beter dan Maradona, is Cruyff beter. Dus het is allemaal heel moeilijk te vergelijken, omdat je het voetbal evolueert. Wat ik wel weet van Dries Bastien, dat hij een enorm snelle linksbuiten was, met een fantastisch hard afstandsschot. Dus op zijn snelheid maakte hij eigenlijk het verschil tegenover de tegenpartij. En hij had een ongelooflijk linkervoet en scorend vermogen. Dus in het hedendaagse voetbal, dan moet je gewoon kijken naar een nummer 11, die enorm snel, razendsnel is, een goede voorzet heeft. Ik denk niet dat hij de technische bagage had van de Lamine Yamal bijvoorbeeld, maar hij maakte op zijn snelheid maakte hij de verdediging van de tegenstander enorm lastig. Dus dat was zijn kwaliteit.
1: Natuurlijk, het voetbal van toen kan je niet meer helemaal niet. Hè, want vandaag, als je niet in de fitness zit, kom je er gewoon niet. Hè.
2: Nee, dat klopt.
1: Ook de atletiek trainingen en zo.
2: Ja, dat is veel atletischer geworden. Het voetbal van nu is veel meer een loopsport en atletische sport geworden. Maar toen nog meer op techniek en op snelheid iets kon verwezenlijkt worden.
1: Ja, je had dan Dis, maar wat is daarmee mee?
2: Die heeft ook een 200-300 wedstrijden voor Antwerp gespeeld. Hè. Dus die heeft ook van
1: hebben samen gespeeld?
2: Ja, die hebben samen gespeeld in de eerste afval. Ze zijn samen kampioen gespeeld. Dus die hebben inderdaad, denk ik, een jaar of 10 samen het eerste afval van Antwerp gespeeld. Dus wel vele foto's van die jaren, in de jaren 20 zult u, voor de groepsfoto's van toen, zullen die twee Bastien zien staan. Dat is Warren en Dis Bastien. Hè.
1: Ja, dus, ja. Want die naam Bastien, ja, dat klinkt niet echt Antwerps, dat klinkt niet echt Belgisch. Hè?
2: Nee, we hebben dat wel eens gaan opzoeken. In Wallonië zijn er wel wat families die Bastien heten, dus komt het daarvan. En ook in de Verenigde Staten zijn ook veel Bastiens. Dat is geweten. Voor de rest zou ik niet weten hoe de naam verder zich gesitueerd heeft. Binnen welke grenzen. Dus,
1: Want als je twee broers, dat is ook uniek, hè, in het voetbal, denk ik.
2: Ja die samen dan gespeeld en succes behaald hebben.
1: Niet veel eigenlijk.
2: Nee, je hebt de broers, de boer nog. Hè,
1: de boer,
2: bij Ajax. De broers Koeman, die hebben ook nog, dat weet ik. Dat is dan recenter natuurlijk allemaal. Voorheen weet ik niet direct of dat er twee broers zijn die samen veel verwezenlijkt hebben voor een club.
1: Ja, en die Warre, hoe lang heeft hij gevoetbald?
2: Ja, ik denk ook tot zijn, dus die is in 95 geboren, in 11 heeft hij zijn kaart getekend. En ik denk dat hij ook tot 26 voor Antwerp gevoetbald heeft. Tot 1925, 1926 heeft hij voor Antwerp gespeeld.
1: Ja, wie komt er dan? Wie is dan de derde?
2: Dan krijg je de generatie 2 eigenlijk. Dus daar de twee zonen van Mon, dus mijn overgrootvader. Mm-hmm. Die had twee zonen. Dat was Louis Bastien, nonkel Louis zoals we hem uiteraard noemen. En dan mijn grootvader, Philippe Bastien, Théophile Bastien. Die hebben ook samen dan voor Antwerp gespeeld. Want Théophile was de oudere. Die heeft dan ook samen met Désiré ook nog samen gespeeld. Dus dat was eigenlijk zo'n oom. Dus ze hebben ook nog samen in het eerste elftal gespeeld. Dus je ziet dat er altijd op het wedstrijdblad van Antwerp, gedurende die 115 jaar, staat altijd wel een Bastien op. Dus die hebben nog samen gespeeld. En die hebben mijn grootvader, vooral in de jaren 30, begin jaren 40, net voor de Tweede Oorlog. En dan onkel Louis, die heeft dan in 44 mee de kampioenploeg, stond hij mee voorin. Zijn bijnaam was een beetje de zweetdief. Ja. Dat wilde zeggen dat hij was niet altijd, hij liep niet heel veel, maar in de 16 was hij, maar dat moest zijn, hij tikte altijd de balkjes binnen. Hij stond, zoals we vroeger op straat zeiden, op de afvlak. Om de goal van de tegenpartij om hem rap even binnen te tikken. Dus, en mijn grootvader was, ik denk een beetje als ik de verhalen voor, een beetje zoals ik, een technisch zeer onderlegde nummer 10, met een goede paas, niet de snelste, maar iemand die vooral het voetbal inzicht technisch en tactisch had. Maar eigenlijk net iets te, van snelheid mankeerde om, om de allerhoogste top te halen.
1: Hè. Ja, Ken, als ik dan dat allemaal hoor... Hè, jij bent een groot Antwerps supporter,
2: ja.
1: Maar Erik van Looy is dat ook. En ja. Jan Verheij, weet ik, ik dacht dat Jan Verheij ook een beetje... Daar ben ik niet zo van...
2: Nee.
1: Maar dat zijn filmregisseurs. Dan ja. zou ik denken, dit zou toch een mooie film of ja. documentaire zijn.
2: Ik was eerst vooral uniek. Want eigenlijk een jongen waar ik vroeger mee samengevoetbald heb van uw negen, laat ons nu zeggen, van de premie tot en met tweede elftal, en Biza en Peti, een jongen van Congolese afkomst, die heeft me eigenlijk... Die heeft mij op een bepaald moment, we hebben heel veel contact, nog altijd. Hij woont nu in Zwitserland. We blijven niet dagelijks, maar toch één keer per week hebben we nog contact. En hij is eigenlijk met het idee gekomen. Hij zei, Ken, dat is een verhaal, dat is niet normaal. Dat is uniek, daar moeten we naar buiten komen. Ik zeg, Misa, wie zit er te wachten op een boek over mij of mijn familie? Wij zijn, dat is niet on de orde. Ja, toch. Hij heeft dan een paar... mensen aangeschreven om te horen of er interesse was. En zo is het uiteindelijk dat bij Michel Schepers gekomen. Die had dat dan met Raf Willems heeft besproken met de uitgeverij. En zo hebben we het een keer op Antwerp samengezeten. En Raf was direct in dat... die was wel direct mee. Raf zei van, Ken, dat is iets, daar moeten we mee aan de slag. Dat moet je uitbrengen. En uiteraard gaat dat niet 500.000 keer verkocht worden in het buitenland. Maar... alles op en rond de Antwerp moet dat verhaal gelezen hebben. Want voor elke Antwerp supporter of elke Antwerpenaar is dit een uniek verhaal dat gelezen moet worden. Dus met zo is Raf dan tot bij mij gekomen en hebben we dat, zijn we beginnen schrijven. Dus Michel heeft uiteraard het boek geschreven. Ik heb ook grote delen geschreven. Natuurlijk, ik ben geen auteur, helemaal niet. Dat wil ik zeker en vast niet zeggen. Maar ik heb dat vanuit mijn hart geschreven. En Michel heeft dat dan al nagelezen. Heeft me wel verteld dat het eigenlijk best goed geschreven was. Dus dat is wel leuk om te horen. En hij heeft dat dan een beetje in een mooie tekst gegoten, heel dat boek. En zo is er eigenlijk dan dat boek toch ontstaan. Dus.
1: Ja, natuurlijk. Michel is ook een Antwerpse supporter. Ja. Dat is natuurlijk ook een voordeel, hè?
2: Ja, sowieso.
1: Want hij kent de club ook heel goed.
2: Hij kent de club, hij kent de familie natuurlijk.
1: Familie,
2: hij kent de geschiedenis van de club. Dus hij vond dat leuk om mee te schrijven. Michel heeft heel veel boeken van Antwerpen, van en over Antwerpen geschreven. En dat zijn ongelooflijk mooie boeken. Dus ik vond dat wel leuk dat hij dat project mee wilde begeleiden. En uiteraard het boek ook gewoon ging schrijven. Dus, maar hij is natuurlijk wel... Hij zat mee op de eerste rij, want hij is ook een Antwerpman.
1: Ja, maar... film of documentaire, weet je niet. Heeft eigenlijk Erik van Looy, want ja, ken jij Erik van Looy?
2: Nee, niet persoonlijk.
1: Ah, je kent hem niet persoonlijk.
2: Ik heb hem enkele weken geleden nog gezien. We gaan aan de hand geschud, maar het is niet dat hij weet wie ik ben. Of,
1: maar het is niet dat je hem een boek... Officieel heeft dat ook niet gedaan. Of
2: maar, ik ben enorm tevreden met het boek, want in het begin dacht ik van een boek. Maar ik moet wel zeggen, achteraf heeft dat wel een heel veel voldoening gegeven. Omdat er is iets neergeschreven over uw familie. Het gaat niet alleen over mij, het gaat over heel mijn familie. Dat is neergeschreven, dat is vastgelegd in een fantastisch mooi boek. Mooie cover. Familie de uitgeverij Willems, best in boek, heb dat ongelooflijk mooi neergezet. En dat, ja, ondertussen hebben we toch bijna over de 600 exemplaren verkocht en verdeeld. Dus dat is toch wel knap voor zo'n een voetbalboek, moeten we het noemen, over een voetbalclub. Hebben we meer dan 600 exemplaren verkocht. Dus dat is wel een succesje geweest. En dat, ja, die boek is er. Dus dat is toch bij ons... ook op de kast. Dat is een mooi aandenken. En later ook voor de rest van de familie is dat wel een uniek exemplaar.
1: Ja. Ken, stel dat jij geen voetballer was geweest, wat zou je dan geworden zijn?
2: Goh. Ik heb ook nog wat, geacteerd. Ik heb nog wat in bepaalde reeksen meegespeeld. In Recht op Recht bijvoorbeeld heb ik meegedaan. Dat vond ik ook wel leuk.
1: Met vele dolen.
2: Ja, inderdaad. Toneel, theater.
1: Flip.
2: Peters. Ja,
1: Peters, ja.
2: Ja, dat heb ik een paar keer ook zo. Dus ik heb in die sector heb ik ook wat gezegd. Dus dat vond ik wel eens leuk om te doen. Het is zo, bij ons stond eigenlijk alles vast van... je zit in die... Je wordt meegezogen in dat verhaal Antwerpen, in dat verhaal voetbal. Als jeugdvoetballer doet dan goed. Dus ja, er zijn dan op dat moment niet echt andere pistes. Toen ik geen profvoetballer word, heb ik een uitnodiging gekregen om in het onderwijs te beginnen. Heb ik op een secretariaat gewerkt als tuchtprefect. Heb ik 20 jaar in het onderwijs gestaan, wat ik me heel veel voldoening heb gedaan. Waar ik enorm mooie momenten heb meegemaakt. Leuke collega's heb leren kennen. Dus Dat is ook een zeer mooie sector, het onderwijs, waar ook met jongeren werkt. Die probeert normen en waarden mee te geven. Dus dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Dus.
1: Ja. Ja, je hebt nu een zoon.
2: Ja.
1: Hij speelt bij Lierse?
2: Lierse, speelt bij Lierse.
1: Hoe oud is hem?
2: Hij gaat nu onder 16 voetballen, is 15 jaar.
1: Denk je dat hem ooit bij Antwerpen nog gaat voetballen?
2: Hij is ook ooit begonnen bij Antwerpen. Heeft hij als u 6, u 7, 8, 9 en dan is hij moeten vertrekken. Die reglementen zijn nu, dat wordt allemaal strenger en strenger. Ze hadden daar een groepje, daar moesten 10 jongens vertrekken. Ja, hij was bij die 10 die de club moesten verlaten. Dat deed natuurlijk enorm pijn, omdat op dat moment is dat... Dat is punt 1 uw zoon. Die draagt de familie naar Bastijn. Je bent rood-wit, je speelt ervoor. Dat is ook die kleine zijn leven. De Antwerp. Dus dan is dat, op het moment is dat dan... Dat is een patat tegen een kop die je krijgt. Ik moet eerlijk zeggen, ik bekeek dat op dat moment ook gewoon... er waren andere jongetjes die beter waren. Daar heb ik geen probleem mee om dat te zeggen. Hij is bij Berchem gaan voetballen. Een leuke, mooie traditieclub waar dat hem heel veel progressie heeft gemaakt. Hij heeft er heel veel gevoetbald en zo heeft hem dat stapje dan toch kunnen zetten naar het tweede elite niveau in België. Dus hij speelt nu bij Lierse. Hij heeft dat vorig jaar heel goed gedaan. En ik heb zoiets van, laat hem daar maar gewoon zich verder ontplooien. Beter daar... ik denk dat dat interessanter is om hem om progressie te maken dan op de Antwerpen. Dat is ook weer een niveau hoger. Gaat hem misschien minder voetballen. Laat hem gewoon lekker voetballen bij de club waar dat hem heel graag is. Waar dat hem heel veel plezier maakt. Waar dat hem zich goed verder ontwikkelt. En dat is het allerbelangrijkste dus. En de toekomst, dat zien we wel. Maar laat hem gewoon voetballen bij Lierse.
1: Nee, ga je elke match kijken? Want ik denk dat dat voor jou wel moeilijker is om gaan te kijken. Want ja, je hebt
2: ik ben natuurlijk... werkzaam op Antwerpen, dus de zaterdagmiddag ben ik heel veel op Antwerpen, omdat ik daar de jongens moet mee begeleiden. En de ploegen en de coaches. Als ik een middagje vrij ben, of ze spelen op een andere uur, dan ga ik wel eens kijken. Dus, dat is dan ook weer het geluk van de nieuwe evolutie in het voetbal. Alle jeugdwedstrijden worden ook opgenomen. Zij werken met VO. Dus 2 dagen later staat die wedstrijd online. Ze hebben allemaal een account. Ik heb ook een account. Dus ik bekijk dan op maandag of dinsdag, tijdens een vrij moment, bekijk ik zijn wedstrijd. Dan natuurlijk, dat is dan vrij kritisch, maar dan analyseer ik ook heel die wedstrijd. En op vrijdag moet hem dan bij mij komen en dan krijgt hij dan zitten we een uurtje bij elkaar en dan wordt eigenlijk zo'n volledige wedstrijd van zaterdag wordt dan ontleed. De goede punten worden naar boven gehaald, maar ook de minder punten. En dat is natuurlijk voor hem niet altijd leuk. En papa is vrij kritisch. Maar ik vind dat je enkel beter kan worden, dat je slechte punten even worden aangehaald. Dat je kunt zeggen, dat kan je zo of zo of zo beter doen. Dus ik denk dat je er alleen maar progressie mee kan maken. Ik weet dat ik vrij kritisch ben, maar ik probeer hem daar beter in te maken. Dat is alleen maar dat is de bedoeling ervan.
1: Gaat dat ook dan naar voetbalschoenen en zo? Want ik kan me wel voorstellen, je hebt de Adidas en de Puma's nog gekend. Allee, de echte voetbalschoenen. Ja. Tegenwoordig zijn het allemaal gekleurde modellen.
2: Ja.
1: Nogmaals, ik denk die World Cup...
2: Probeer hem daar nuchter in te houden. Als ik soms naar wedstrijden van de jeugd ga bekijken, word ik soms een beetje misselijk. Ik kon het ten eerste zeggen, ik word wel misselijk van. Als ik zie hoe die jongens soms het veld opkomen met die gekleurde schoenen. Ondertussen lopen ze met allemaal witte kousjes mee met aan de andere kleur erbovenop. Met tapejes, met bandjes mee. Ik word er een beetje gek van. Hij maakt dat niet, dat is heel, heel simpel. Hij zegt, ik ben de enigste. Ik zeg, dan zit hem maar de enigste, maar daar gaan we niet aan meedoen. Je moet voetballen, je moet zien dat je een goede wedstrijd speelt. Ik zie heel veel jeugdvoetballers op alle niveaus tegenwoordig het veld opkomen die meer bezig zijn met, ik zie eruit als Messi of Mbappé of Rashford of Bellingham, maar niet bezig zijn met wat ze moeten doen op het veld of als ik bepaalde ploegen zie buiten komen uit de kleedkamer, dan draait mijn maag er gewoon een keer eerlijk in zijn. Ik vind dat ook dat een rol is voor bepaalde voor clubs, voor coördinators, om te zeggen, we gaan naar buiten. En dan moet ik zeggen, dat doen ze op Lierse best oké. Gele kousen onder de knie. Want als ik zie al die spelers met die kousen over die knie, ik word er horend al van. Ik kan het moeilijk plaatsen, ik ben er heel eerlijk in. Ik vind ook dat een bond er misschien moet zeggen, gewone kousen. Ik zeg altijd tegen de jeugdspelers, Maradona, die had gewoon kousen uit een bak, want toen was er gewoon een bak met 15 truien, 15 broeken en 5, dat waren allemaal dezelfde maten ook. Die pakte een trui, een broek en kousen, die pakte een man op het middenveld, die dribbelde 6 of 7 man, die shotte die binnen. Boom. Dus je moet niet meer een apart bandje lopen, je moet niet meer afgeknipte kousen, je moet niet meer een hardbandje lopen of met... Of met van die tube-kluizen like tegenwoordig. Doe gewoon en...
1: Maar Ken, we zitten natuurlijk in 2026. Ja, ja, die sociale media, ja, ook die marketing, ja, ja. Die verdient daar ongelooflijk veel geld aan.
2: Sowieso.
1: Ook al is een Nike een beetje verder hier. Als je straks zoekt naar huis, dan kom je er voorbij.
2: Inderdaad.
1: Ze zijn dan natuurlijk aan het verliezen. Ook omdat er heel veel nieuwe namen komen, ook in de sportwereld. Die voetbalschoenen maken, New Balance, denk ik.
2: Is
1: bijvoorbeeld zo. Ik denk dat Hoka zelfs binnenkort ook nog...
2: Sketches? Die gaan ook
1: voetbalschoenen bezig.
2: Het is allemaal commercial.
1: En natuurlijk de vraag is of dat een goede vooruitgang is. Dat zullen we pas...
2: Ik heb altijd gevoetbald met de Copa Mundial. Lederen schoen. En die inderdaad, als ik die nu... Ik geef nog training mee. Als ik die vasthoud en ik hou dan de schoenen van die jeugdspelers vast. En dan zeg ik soms, maar dat is puur plastic. Tegenwoordig is zo'n opeens aan het teenstaan. Hij is precies, als een been is gebroken, dan naar bitter moet komen. Maar eigenlijk is er niks aan, want wij kregen die een tik vroeger ook op onze voet. Maar gevoel dat niemand gaat naar leren schoenen. Wat ze nu aan hun voeten hebben, ja, is het beter? Ik weet het allemaal niet. Ik voetbal het niet meer, dat gaat niet meer. Maar...
1: Het zal wel sneller zijn.
2: Het zal er ook wel allemaal natuurlijk.
1: Hoe zie jij... Want we praten heel veel tegenwoordig over data's. Hè. Ik had hier 2 jaar geleden Bram Keppes, die zal je ook wel kennen. Die is videoanalist nu bij Anderlecht, denk ik. Ja. Toen zat hij nog bij Beerschot, bij de jeugd. Bram Keppes?
2: Ja.
1: Die man vertelde hoe belangrijk dat het wel is met data's werken in het voetbal. Hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, hoe ga je ermee om? Dat zijn ook weer zaken die... Ik zeg het juist, je kunt het voetbal van 1920 of 1940 of 1960 niet meer gelijk met het voetbal van nu. Het is atletischer geworden. Ook onze jongens, hè, ook onze jeugdvoetballers, die worden meten en weken. Elke training, die lopen allemaal met een kasken op hun, een zendertje op hun... Elke training met een zendertje. Elke training wordt uitgelezen, wordt gezien hoeveel meters, hoeveel per uur, hoeveel... Alles is nu... Je kunt niet meer terug. En data, ik denk dat Union er een groot voorbeeld van is. Hoe dat Union de laatste 10 jaar zich heeft is opgeklommen. Door inderdaad veel via data. En toch wel voltreffers heeft binnengehaald. En daarna heeft verkocht. En mooie resultaten heeft gehaald. Dus data is en heel belangrijk. En wordt misschien nog belangrijker. Men kan alles meten. Meten is weten. Is ook een... iets dat besproken wordt, omdat het is door dat aan te doen dat je alles kan weten over die spelers. Hè? Hoe snel lopen ze? Hoeveel kilometer lopen ze per wedstrijd? Nu heb je zelfs aan je voeten heb je al data. Dat je weet van hoeveel keer raak je de bal met rechts, hoeveel keer met links, hoeveel speel je van rechts op naar linkervoet, hoeveel links met rechts. Het wordt allemaal zo uitgelicht. Het is enorm belangrijk.
1: Ja, voetballers staan ook altijd maar scherper en scherper en scherper. Ik herinner me Maradona, die stond helemaal... Nee. Die stond eigenlijk nooit niet echt scherp. Maar die deed het wel. Natuurlijk, nogmaals, met die data's krijg je natuurlijk andere...
2: Ander soort voetballers.
1: Maar,
2: ik hou nog altijd van de pure voetballer. Van de voetballer die met een bepaalde actie of die het spel ziet of... ik heb het u gezegd, morgen is het de finale Spanje-Argentinië. Ik ben altijd fan geweest van het Spaanse voetbal, want ze brengen fantastisch mooi voetbal. Natuurlijk, als voetballiefhebber, de laatste 22 jaar ben ik uiteraard fan van Messi. Als je ziet hoe dat je elke touch dat je doet, die zie je het op voorhand. Dus ik ben altijd wel fan van die voetballers. Maar het voetbal evolueert naar een meer atletische sport. En als je ziet het verschil tussen van nummer 10, dat zijn uiteraard twee goede voetballers. Maar als je ziet een Bellingham waar er enorm veel loopvermogen op zit en infiltratievermogen. En dat je dan bij Argentinië ziet een Messi, dat is puur op kwaliteit. Ik ben altijd meer fan van de pure voetballers. Misschien omdat ik dat vroeger ook zelf was, die pure technicien. Je merkt meer en meer. Ik zeg het, wat ik vertel over de nummer 10 positie van vroeger, waar dat echt een passeur was, de man die de balletjes weglegde en de vrije trapjes gaf en de cornertjes en de penaltjes, waar ik zelf ook toe behoorde, die bestaan eigenlijk minder en minder. Nu krijg je een 10 die ook 13, 14 kilometer moet lopen en moet opduiken in de 16 meter, maar even goed terug in zijn eigen 16 moet zijn om een bal te recupereren. ja, goed, dat zou je Messi misschien net iets minder zien doen, ook wel qua leeftijd natuurlijk. Maar als ik zie, elke bal die hij krijgt, met welke flair die een bal weglegt bij een ander Argentijn, ja, dat is gewoon puur kwaliteit. En okay, hij is natuurlijk ook de beste misschien ter wereld, allee, in mijn ogen wel. Maar ik wil maar zeggen, dat type voetballers, dat trekt me nog altijd wel meer aan.
1: Ja, nu, je zegt Spanje-Argentinië morgen, maar eigenlijk had België daar ook kunnen staan, hè?
2: Ja.
1: Want eigenlijk hadden we een goede ploeg, hè?
2: Jawel. We hadden vooral een mix met van verschillende kwaliteiten. Ik denk dat we best wel een hoop jongens hebben gehad die een zeer goed WK hebben gespeeld. En ja, zo'n wedstrijden worden soms beslist op een fractie van een seconde, op een onoplettendheid, op een klein foutje, op kleinigheden. En ik denk dat we best een degelijk WK hebben gespeeld, ja, met deze groep. En ik denk dat België... Nou, maar dat merk je ook aan het jeugdvoetbal. Wij spelen heel veel internationale toernooien. Ik begeleid die ook heel veel. De Belgische clubs, en dan heb ik het niet alleen over Antwerpen uiteraard ook, maar ook Anderlecht, Brugge, Genk. Als wij op buitenlandse toernooien gaan, het Belgisch voetbal scoort daar enorm vrij hoog in. Dus de meeste finales, er zal altijd een Belgische elftal mee inspelen. Finales halen wij bijna altijd. Dus je merkt wel dat het Belgisch jeugdvoetbal in een enorme flow zit, dat goed zit. Okay, zeggen we dan soms wel op vroegere leeftijd naar het buitenland, waar ze zich verder ontwikkelen. Maar ik denk wel dat België goed zit om de komende 10 jaar weer een goed elftal te hebben bij de Rode Duivels.
1: Ja, Ken, je bent bij Antwerpen, je woont in Antwerpen. Ja. Je bent heel veel met de jeugd bezig.
2: Ja.
1: Ga je wel eens naar pleintjes kijken? Dat is misschien wel een talent. Want die moet je toch hebben in Antwerpen.
2: In Antwerpen zijn er heel veel pleintjes.
1: In Genk heb je die ook overal.
2: Ja, sowieso. Het is niet dat ik dat zelf heel veel doe. Maar wel is, je wordt altijd aangetrokken door voetbal. Dus als je dan eens ergens in een bepaalde wijk aan het wandelen bent en er zijn wat jongetjes aan het voetballen, ja, dan stopt er wel eens eventjes om te kijken. Dat wel. Het is niet dat ik bewust zeg van nu ga ik een dag alle pleintjes in Antwerpen af om te gaan kijken. Dat niet. Maar inderdaad, er zijn het pleintjesvoetbal. Daar lopen inderdaad die straatvoetballertjes nog. Die pure straatvoetballertjes, die lopen daar rond. Hè. En wij hebben op de club mensen die ook in die omgevingen wonen en die daar veel gaan kijken om die kleine straatjochies tot bij ons op Antwerpen te kunnen krijgen. Hè.
1: Want ik was gisteren op het Warandestadion in Diest en ja, daar heeft men ook een basketbalterrein en alles wat met sport te maken heeft. En,
2: ja.
1: Het eerste is dat zet ik me er op de bank en dan ga ik kijken naar die multiculturele die aan basketten zijn.
2: Ja, top.
1: Bijvoorbeeld, en dat is gewoon top. En dan zie je gewoon zitten zonder mijn gsm's en zo.
2: Ja,
1: en dan denk ik aan mijn eigen jeugd.
2: Dat is wat ik net vertelde.
1: En ja, dat zijn alleen misschien wel de... Want Messi is ook zo groot geworden, hè? Maradona ook. Hè?
2: Maar zoals u net aanhaalt, ook het basketbal. Die pleintjes in Antwerpen, heel veel basketbalveldjes ook, als ik dan daar ga wandelen. Ja, die mensen zijn allemaal die zijn aan het basketten. Die zijn inderdaad... En ja, ik zeg het tegen die jongeren zoveel. Zit uw gsm, ligt die weg, geef je een papa en een mama en gaat op straat en ga plezier maken. Het is zo doende dat je enorm veel progressie kunt maken door op straat bezig te zijn met een bal. En is het nu basketbal, of is het nu voetbal, of is het nu een andere sport? Je moet het doen, je moet veel doen. En zo kan je beter worden.
1: Ja, we gaan nog eens naar muziek luisteren. Want je hebt heel wat platen die we niet kunnen spelen vandaag. Maar welke plaat zou je nu graag willen horen? Als je zelf mag kiezen.
2: Zet de volgende maar op. Geef mij nu je angst. Dat is Guus Meeuwis. Inderdaad, eigenlijk oorspronkelijk van André Hazels, waar ik een heel groot fan van ben. Maar ook Guus Meeuwis vind ik een fantastisch artiest. De man met de zachte G, Eindhovenaar. We hebben die song gekozen als onze openingsdans op een huwelijk met Bieke.
1: Oké, hier komt hij.
0: Maar toen ik daar op de tribune zat, had ik nog geen idee dat op 10 juli 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

0: Dankjewel.
1: Guus Meeuwis, en geef me je angst. Geef me je angst. Waar heb je het meeste angst voor, Ken? Of heb je geen angst?
2: Goh, angst. Hebben we angst? Uiteraard, je bent papa van 2 kinderen, dus dat is het meest dierbare in je leven. Dus ik hoop dat daar alles mee goed mee is. Dat is logisch. Hè. Dus is dat angst? Moet je in angst leven? Nee, misschien niet. Maar je moet altijd wel oplettend zijn. Dat zijn wel zaken die ik altijd meegeef. Maar echt pure angst van iets heb ik niet echt. Maar ja, je moet altijd wel... je geeft wel bepaalde zaken mee.
1: Ja, je hebt al verteld over jouw zoon. Maar je hebt ook een dochter.
2: Ja.
1: Speelt jouw dochter voetbal?
2: Nee. Dat is geen voetbalster. Alhoewel, vorige keer kwam ze van school en zei... Papa, ik heb 9 op 10 voor voetbal. Ik zei, dat is heel goed. Maar dacht in mijn eigen...
1: En hoe oud
2: is ze? Ze wordt 18.
1: Ze wordt 18, ja.
2: Ja. Dus de interesses liggen... Die beginnen wat uit te gaan. En, dus ze gaat in het laatste jaar humaniora, volgend jaar verder studeren. En dan ja... De stad wat intrekken en je begint dat. Hè. Dus dat zijn wel momenten. Is dat angst? Nee, angst niet. Maar je slaapt minder vast natuurlijk dat die in de stad zijn of dat die naar een feestje gaan. Dan ben je toch altijd blij dat ze terug thuis is en dat alles goed is afgelopen. Dus dat zijn wel... dit is wat ik wil zeggen. Het is zeer dierbaar. Dus, en je kunt ze niet bijhouden. Hè. Ze zijn 18. Ze gaan zelf hun weg moeten gaan zoeken.
1: Ja.
2: Maar het blijft natuurlijk wel... Uw prinses, hè?
1: Dus. Ja, dat geloof ik. En nee, ik vraag het ook omdat natuurlijk het vrouwenvoetbal...
2: Ja.
1: Ja, het zit nog niet zo in de lift zoals dat moet eigenlijk. Heeft Antwerp... hebben zij een goede vrouwenploeg?
2: Heel vroeger, nu praat ik over 25 jaar geleden, was er ook de Antwerp Girls. Dat was zo het begin ook in het damesvoetbal. Gingen we regelmatig wel eens zien, omdat je toch altijd mensen kent daar bij die mensen. Er zijn ook allemaal uiteraard Antwerp supporters. En dan lopen wel eens jongens bij die je kent die dan naar hun vriendinnetje gaan kijken of naar hun zusje gaan kijken. Dus dat hebben we wel eens gezien. Maar dat is dan gestopt, dat verhaal. En nu dit jaar is Antwerp terug op de proppen gekomen met een meisjeselftal. Dus wij gaan vanaf dit jaar terug meisjesvoetbal kunnen implementeren in die club. Dat wordt op poten gezet. Daar zijn ze nu mee bezig. Er komt ook een nieuw veldje voor. Ze komen dus eigenlijk mee in de academie, in de organisatie van de club. Dus ik denk alleen maar positief is. Je merkt het in alles. Hè. Is het nu het wielrennen dat enorm... Ook met een Tour Féminin. Het tennis sowieso al langer. Het basketbal, waar de dames het ook enorm goed doen. Dus je merkt in alle sporten dat de damessport enorm aan het opkomen is. En ik denk dat alleen maar een goede zaak is. We volgen ook uiteraard die EK's en WK's van het damesvoetbal. Dat volg ook. En er zijn ook wel eens leuke wedstrijden bij. Het is natuurlijk niet te vergelijken met het herenvoetbal. Zeker en vast niet. Maar die dames, die structuur is er ook. We werken op topsportschool ook met een damesafdeling. Dus daar staat iemand bij, coach van eerste helft van KV Mechelen. Zij leidt die dames daar. Dus ja, ook daar wordt er in België hard aan gewerkt om het de damesport, maar vooral het damesvoetbal, toch te promoten. En ik denk dat het alleen maar ten goede komt van de jonge meisjes die ook hun idolen willen nastreven.
1: Hoeveel uren ben jij bezig per week met voetbal? Want ja, je moet ook heel veel wedstrijden kijken.
2: Ja, ik ben nu 10, 11 jaar fulltime op Antwerp. Er zijn niet veel andere dingen zeggen. Op vrijdag is de academie dicht en zijn wij in de ochtend doe ik nog wat administratie. Maar ik zie het, je komt ook op zaterdag, je komt beneden, mag je je computer open en je bent met voetbal bezig. Hè. Dus dat is je fulltime bezigheid bij de club van mijn hart. Je wilt dat goed doen. Er zijn zoveel zaken te doen binnen zo'n jeugdacademie. Van training geven, maar ook heel het organisatorische. Ik zeg het, de jongens zitten op internaat, zitten op topsport. Die moeten daar geraken. We hebben binnenlandse toernooien, buitenlandse toernooien. We volgen de allerjongste volgen, want dan wordt het te veel natuurlijk, want er moet ergens een grens zijn. Maar van onder 13 tot onder 23 volg ik bijna alle wedstrijden. Die bekijk ik, we analyseren die, we kijken een tegenstrever. Daar zien we wie de eventuele potentiële jongens zijn die bij onze club zouden kunnen komen, die kwaliteiten hebben. Gewoon links of rechts een wedstrijdje scouten. Ja, het eerste
1: scouting doet jij ook?
2: Ja, elke wedstrijd die ik zie, zelfs als ik naar mijn zoon ga kijken, die bij Leeds voetbalt, en die speel ik samen zeggen tegen Kortrijk, hou ik ook de ploeg van Kortrijk in toog. Omdat je er toch mee bezig bent, als er toch eens een goeie bij zijn, dan stuur ik naar onze hoofdcoördinator scouting. En dan zeg ik, Ralf, daar, die positie, dat is een die app. En dan wordt dat genoteerd in ons systeem. Dus je bent eigenlijk altijd, je bent 24 daar toch wel mee bezig. Ja, dat is nu helemaal... En dan op zondag, dan zou ik zeggen, dat is de vrije zondag. Maar ja, vrije zondag, als het eerste elftal speelt, dan ga ik kijken. Hè. Dan ben ik nog altijd de supporters.
1: Sta je bij de supporters? Of?
2: Nee, ik kan niet. Ik kan moeilijk bij de staanplaats gaan staan en gaan roepen en tieren en af en toe eens schelden. Dat kan je niet doen, omdat je toch altijd... je bent in functie, nog altijd wel voor een stuk. Dus ik ben... Ook ik ben ook een heel rustig type, dus ik bekijk rustig de wedstrijd. Natuurlijk, de emotie als je scoort, die is er wel, dan ben je tevreden. Of de ontgoocheling bij een nederlaag, want dat hoort ook bij de sport natuurlijk. Maar ja, ik ben ook alle wedstrijden daar. Mijn zoon wil ook regelmatig de verplaatsingen doen. Ja, gewoon verplaatsing, dus dat komt er ook wel eens af en toe bij. Dus ja, maar dan gaan we inderdaad, ik heb geen functie met het eerste elftal, dus dan ben ik echt supporter in hart en nieren. En dat zal ik altijd blijven. Maar ook die wedstrijd van het eerste elftal thuis ben ik altijd daar. En de verplaatsing ook regelmatig mee kijken. Dus ja, zo goed als altijd met het spelletje voetbal bezig.
1: Ja, Ken, hoeveel verdriet had je na België-Spanje dat Lammens, na Courtois misschien wel toch de beste keeper van België, die vorig jaar ook bij Antwerpen zat, die dan naar Manchester United gaat, speelt daar iedereen...
2: Fantastisch seizoen gespeeld, hè?
1: En dan maar volgens mij nog altijd geen fout. Ik ben zelf keeper geweest, dus volgens mij is het nog altijd geen fout dat hij doet. Verdediging is ook geen fout.
2: Ja, een doelpunt is altijd een fout van... Dat is niet van ene persoon. Hè. Je staat met 11 op het veld, je maakt samen een doelpunt, geïncasseerd samen een doelpunt. Die bal wordt gelost, wordt binnengetikt.
1: Niet opgewarmd?
2: Nee, jawel, het is dat. Heel die situatie was enorm jammer. Op dat moment ben je ontgoocheld dat uw land... niet dat ik op de barricade stond te springen voor het nationale elftal, maar... Je volgt je wedstrijd. Ik zat zelf in Griekenland. We zijn nog met een familietje. Dus je bekijkt die wedstrijd allemaal samen. De kinderen erbij. Dan zijn we ontgoocheld dat we de laatste 5 minuten tegen Spanje dat je dat weggeeft. Een doelpunt tegen is altijd een foutje links of rechts op het veld. Ik zeg het, ik heb zin op Antwerpen vorig jaar, 2 jaar geleden, zien binnenkomen. Die heeft zich enorm geprofileerd. Is een op een top prof. Heel rustige, kalme, joviale jongen. Wordt getransfereerd. Een droom die uitkomt naar een topclub zoals Manchester United. En die heeft daar dit jaar denk ik wel bewezen een topdoelman te zijn. Maar ben je nu doelman van de Rode Duivels of ben je doelman van Kessel of van Beringenpaal? Ja, als er een foutje is, ja, dan is meestal wordt dat afgestraft. Dat is het jammere aan doelman zijn. Het mooie is dat je bijvoorbeeld in een penaltyreeks wel de held kan zijn, maar je kan soms ook de spits die een doelpuntje mist of een doelpuntje scoort. De middenvelders hebben meestal minder boter op het hoofd, maar de spits of de doelman, er wordt altijd wel naar gekeken. Dus het was natuurlijk jammer voor, zeker een van de eerste wedstrijden, dat hij dan mag invallen voor Courtois. Het was jammer, maar het hoort bij de sport. Ik denk dat Senna dat op een goede manier gaat verwerken. En ik wens hem in ieder geval enorm veel succes verder bij United en bij de Rode Duivels. Dus dat gaat goed komen.
1: Heb jij me ooit gesproken?
2: We zagen elkaar uiteraard. Je loopt door elkaar binnen de gebouwen van A, B ploeg en jeugd. Je ziet elkaar elke dag wel eens. Ik doe wel eens kort een babbeltje. Elke morgen een goede dag sowieso. Dat wel, maar niet dat we echt veel contact hadden. Nee.
1: Hoe lang gaat hij daar hier nog mee zitten, denk je?
2: Ik denk dat van persoon tot persoon afhangt. Er gaan mensen zijn die dat heel lang gaan meedragen. Er gaan mensen zijn die dat, zijn mensen bij die dat zich kunnen afschudden van de wedstrijd die daar zijn. Ik denk dat van persoon tot persoon, daar ken ik Senna niet goed genoeg voor. Maar ik denk dat iemand is die mentaal wel sterk genoeg is. Ik denk dat je bij Manchester United speelt, dat je mentaal wel sterk moet zijn. Want dat je daar ook eens een doelpuntje tegen krijgt, of er komt eens een voorzet die je niet goed inschat, en je gaat dan 3 maanden opzij zitten, dan ben je verloren. Dus ik denk dat je, wanneer bij zo'n club speelt, zoals United, Premier League, Bundesliga, La Liga, als je in zo'n topcompetities en topclub speelt, moet je gewoon mentaal enorm sterk zijn. En ik denk wel dat Senna dat is.
1: Want jij bent bij Antwerp scouting, maar moet jij soms ook spelers die het iets meemaken, zoals Sennen nu, moet je die opmonderen? Of,
2: Nee,
1: want dat zou jij natuurlijk ook wel kunnen, want ja, je hebt tot tweede klasse, denk ik, trainer geweest.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik kunnen. Eerst en vooral, ik ben geen psycholoog, ik ben gewoon voetbaltrainer. Natuurlijk, je hebt al wel wat, hè. Ik zeg het, ik ben 53, je hebt al wel wat watertjes mee doorzwommen in het voetbal, van laag naar hoog. Dus je kan altijd wel een praatje maken of met iemand is, maar bij mij gaat dat dan vooral over het jeugdvoetbal, omdat ik ook daar werkzaam ben. Dus, maar er zijn ook wel eens jeugdvoetballers die nood hebben aan een gesprekje. Soms zaken die goed lopen of zaken die iets wat minder lopen. Er zijn ook wel eens jeugdvoetballers die wel eens op school een minder periode hebben of wel eens iets fout gedaan hebben. Dan komen die wel bij ons en daar hebben wij wel dan de gesprekken mee om ze verder te begeleiden. Dus bij die jongeren doen we dat zeker, maar bij jongens van het A en de B-elftal, daar zijn we niet aanwezig.
1: Oké, Hoogstraten. Gert Verheij was van Hoogstraten, dacht ik.
2: Ja, klopt.
1: En die heeft zijn vrouw leren kennen, zijn ex-vrouw leren kennen in?
2: In Den High Street, hè.
1: Ben je er ooit geweest?
2: Ik ben er ooit wel eens geweest, ja. Ik zeg het, dat was de periode dat ik ook zo net geen profvoetbal ben geworden. En dan ook een periode dat ik wel redelijk veel is, nog wat hier weg gaan en uitgaan. En ja, dat was op dat moment, op zaterdag en ook op zondagavond, was Hoogstraat de beste een leuke dancing discotheek. En ja, ik woon in Brecht, dus voor mij is dat een kwartiertje rijden. Dus dat was ook de tijd, niet positief, we mogen zeker en vast niet gaan benoemen, maar een tijd dat je nog wel een pintje kon drinken en met een auto terug naar huis reed. Dat is niet meer mogelijk. En al goed, want wat we vroeger deden is zeker en vast, dat was zo. Dat werd meegegeven, dat zag je overal. Er werd nog gerookt op televisie in uitzendingen, sportuitzendingen en zo. Dus dat is ook allemaal weggevallen. En maar goed, want dat zijn de positieve evoluties in het leven. Maar ik zeg het, in de High Street zijn wij redelijk veel weg geweest.
1: Je bent trainer geweest. Heb je daar Colin Andrews opgevolgd dan? Want dat is toch ook een bekende trainer?
2: Ja, Colin Andrews. Ik ken de twee zonen. Ik heb tegen de jongste zoon altijd gevoetbald. Nick Andrews was spits bij Beerschot, dus hij heeft me altijd tegengespeeld. Matthew Andrews was iets ouder, doelman bij Gemma geweest, speelde dan met vrienden van mij, ken ik ook vrij goed. En uiteraard, Colin Andrews was een speciaal figuur, hè, in het Antwerpse voetbal. Hè. Dus ik kende hem vrij goed, we zagen elkaar regelmatig. De tijd dat hij dan op Antwerp ook trainer is geweest, nog veel samen gesproken, iets gedronken. Maar ik heb niet, ik ben met Regie van Akker naar Hoogstraat gegaan. In 2012 denk ik, 12-13. En dan ben ik daar dan Regie opgevolgd toen hij de club heeft verlaten.
1: Ja, was er nog iemand die ook een seminarie les gaf? Die had ook veel met Hoogstraat het voetbal te maken, maar ik ken zijn naam nu niet meer. Het seminarium is...
2: Ja, het stadion is heet achter het seminarium.
1: Dat was een studiemeester of zo. En die heeft nog wel met Colin Andrews... Die was denk ik assistent van Colin Andrews.
2: Ja, dat is mogelijk.
1: Maar ik ken zijn naam niet meer.
2: Nee, maar het seminarium is echt wel verbonden. Hè. Wij zijn volgende week gaan wij met de groepen 13, 14, 15, 16 zitten wij een week op het seminarium. Wij huren dat af, het internaat. Ja. En wij gaan trainen op de jeugdvelden van Hoogstraat. Dus Hoogstraat is ook een van onze partnerclubs. Dus er is altijd nog wel een leuke band. Dus altijd leuk thuiskomen daar in Hoogstraten.
1: Is dat zwembad er nog altijd?
2: Ja, Sportoase inderdaad.
1: Nee, ik bedoel in het seminarium zelf had men vroeger een heel oud
2: daar
1: zwembad.
2: Ben ik niet van het doogte, maar net daarbuiten heeft Sportoase een heel mooi complex gezet.
1: Waarschijnlijk zal dat zwembad gesloten zijn dan.
2: Denk het wel.
1: Dat weet ik nog uit mijn vroegere werk.
2: Vandaar.
1: Barry Manilow. Die wil je ook horen.
2: Ja, Barry Manilow, ik zie de tijd van... nu is alles op uw gsm-toestel, smartphone, iPhone, hoe noemen we het allemaal. En je bent verbonden met elk boxje of elk toestel dat er in huis is. Dat was vroeger niet. We hadden vroeger, als ik jong was, 7, 8, 9 jaar, we hadden thuis de platendraaier staan, vinyl, LP's. Mijn papa had er een bak voor. En wat stond er inderdaad? Barry Manilow, Lou Rawls, Frank Sinatra. Dat waren de tijd van die platen. En ik heb altijd hele mooie muziek gevonden. Ook het Franse chanson met Gilbert Bécaud enzovoort. Ook heel leuke, mooie teksten, mooie muziek. En Barry Manilow, altijd ik heb ook, gelijk Mandy, ook een fantastisch mooie plaat. Maar nu sinds... Ik ben een hevige Tottenham Hotspur-fan. Ik ben al 40 jaar fan daar. Ik ga 2 tot 3 keer per jaar proberen ik naar White Hart Lane te gaan. En sinds dit jaar is het ook een beetje het lied geworden van de Spurs. Veel van die oudere platen worden nu ook door voetbalclubs... Arsenal heeft dat, Sunderland heeft dat. Het Engelse elftal nu met Oasis. Dat die oude songs gewoon herbruiken.
1: Brugge heeft ook Oasis, dacht ik. Hè?
2: Ja, dat is
1: mogelijk.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus Easy heeft bijvoorbeeld Highway to Hell.
2: Ja, die zijn er ook. Die hebben bepaalde clubs verbonden. Celtic heeft ook zo'n oude plaat die dan gezongen wordt. Dus van Depeche Mode, geloof ik. Dus, en nu is dat op Tottenham is dat Can't Smile Without You van Barry Manilow. En dan de link die ik vroeger had met de platen, met de LP's, met de vinyl van Barry Manilow. Die had zo'n knalroze plaat, dat herinner ik mij nog, van thuis. Nu praat ik over 45 jaar geleden. En dan nu die link met Tottenham, waar ik toch... Enorm fan van ben. Vond ik dat wel eens een leuke om te laten horen. Ik vind het ook een heel mooie plaat.
1: Tottenham, ze doen het dit jaar niet zo goed.
2: Hè? Nee, dit jaar is het wat minder geweest. Ze zijn nu wel heel actief geweest op de transfermarkt. Ik denk niet dat ze willen meemaken wat ze dit jaar hebben meegemaakt. Dat ze dat niet meer willen. Want Tottenham is een ploeg die altijd top 6 moet spelen in Engeland. Het nieuwe stadion is gigantisch. Ik ben nu al 5-6 keer geweest. Het is ongelooflijk mooi. De sfeer in dat stadion is duizelingwekkend. Ja, ik vind het een vele Belgische fans zijn voor Arsenal, omdat dat natuurlijk de topclub is in het Engels voetbal al jarenlang. Maar geef mij maar Tottenham.
1: Vertonghen heeft dat nog gespeeld?
2: Ja, Vertonghen, al de wereld. Altijd een link gehad met Belgisch voetbal ook. Hè?
1: Ja. Maar ik weet, Vertonghen heeft zo bij clubs gespeeld die in moeilijk vaarwater zitten.
2: Ja.
1: Ajax,
2: ja.
1: Anderlecht.
2: Ja, inderdaad. Spurs.
1: Misschien goed dat hij niet meer voetbalt.
2: Ja. Denk ik zelfs. Jammer voor het voetbal, want enorm veel respect voor Jan Vertonghen.
1: Ja, Jan Vertonghen is de man die eigenlijk... ik hoop dat zijn zoon het ook gaat halen. Want we hebben dan nood aan zo'n spelers.
2: Sowieso. Als hij de kwaliteiten van zijn vader heeft, dan zou het goed zijn voor het Belgisch voetbal.
1: Dat zeg jij als andere sporter van de Beerschotter.
2: Dimmen.
1: Oké.

0: Barry Manilow. Die plaat, heb je die dan gekocht bij Dillewijns in Antwerpen? Want dat was een heel bekende platenwinkel.
1: Die zat in een bak van ons vader, dus ik weet niet waar dat hij die ooit heeft gekocht. Nee, dat weet ik niet.
0: Heb je Dillewijns ooit gekend? Op de Meijer?
1: Nee, ik zelf niet.
0: Dat was zo'n bekende platenwinkel.
1: Ah, nee. Ja, ik kan wel zijn dat ik ooit eens een keer zijn gepasseerd of wel eens binnen geweest of zo, maar niet dat het me bekend zat.
0: Oké, goed. We gaan het eens hebben over jouw vader, want dat is Harry.
1: Ja, klopt.
0: Heeft hij in de eerste ploeg gespeeld bij Antwerpen?
1: Die heeft de tweede helft al gespeeld, dus heel de jeugdopleiding. Mm-hmm. Die begonnen toen op hun 12 jaar te voetballen, want dat is altijd vroeger en vroeger. Hè. Nu spelen ze al op hun 3 jaar voetbal. Toen was de generatie ervoor begonnen op hun 16 jaar te voetballen. Ja. Bij mijn vader, die is van 47, dus die begon in 57, het jaar dat Antwerpen de titel won. In België, dan is hij beginnen voetballen op zijn 10, 11, 12 jaar. Die heeft ook alle jeugdreeksen doorlopen. En dan, maar toen, mijn vader heeft er iets meer tegenslag in gehad. Omdat de periode nu, heb je, als je ziet, het WK was ondertussen al 26 spelers die worden opgeroepen. Ik heb WK's nog meegemaakt dat er met 16 man was. Mm-hmm. Dus het is belastender, ook de hitte enzovoort. Dus ik begrijp wel dat er iets meer spelers worden opgeroepen. Maar de tijd dat mijn vader in het tweede elftal speelde, was de selectie van het A-elftal was gewoon 11 man. En was er een gekwetste, dan speelde met 10 verder. Dus er was geen reservespeler. Dus hij moest op training regelmatig. Hij was de schaduwspeler van Wilfried van Moer. Ja. Die toen op Antwerpen speelde. Gouden Schoen had gewonnen. Hij had hetzelfde kleinere postuur. En hij moest eigenlijk als Wilfried bijvoorbeeld niet mee, moest zijn vader meespelen. Want hij moest die dan vervangen. Dus dat was die periode. Hij speelde alle wedstrijden in het tweede elftal. Maar een reservebank was er niet. Dus gewoon, die gingen de bus op met 11 spelers en een trainer. Dat was, zo reden ze weg. Even één keer is hij meegegaan dat ze gingen testen of Van Moer kon spelen in de wedstrijd, ja of nee. Dan moest hij meegaan. Maar Wilfried gaf aan van, ik ben fit, ik kan spelen. Ja, en dan mocht hij in de tribune verder de wedstrijd kijken. Maar een 12e man was er toen niet. Dus moest er toen een bank zijn geweest van ook al was het maar 15 of 16 spelers, had hij altijd zijn selecties in het eerste elftal gehad. Maar toen was 11 man, was de regel van de KBVB, 11 voetballers. En was er iemand geblesseerd of werd er iemand ziek? Dan ging je van het veld en speelde die wedstrijd met 10 verder.
0: En kreeg hij nooit geen aanbiedingen dan? Of hoe was dat in die tijd?
1: Ja, het voetbal is ook op dat vlak enorm geëvolueerd. Als ik nu zie in het jeugdvoetbal, de jongens zijn 13, 14 jaar, komen met makelaars aan, zitten al te schermen met andere clubs, met buitenlandse clubs. En ik denk in die tijd, je was van Antwerpen, je speelde bij Antwerpen of bij Beerschot of bij Berchem. En als je daar dan toch net niet haalde, dan ging je gewoon in de lagere elftallen spelen. Hij is dan ook beginnen werken. Hij heeft nog jaren in de eerste, tweede provinciale bij Maria Terijden gevoetbald. En is dan toch terug tot de club van zijn hart gekomen, daarmee het sportieve mee te gaan runnen in de jeugdacademie. Dus dat was niet een tijd van, dan ga je naar hinder of naar daar, dat was allemaal veel minder zo in die periode.
0: Ja, maar ik denk wel dat hij heel wat verhalen heeft. Hè? Want die... als je ziet met wie dat hij allemaal samengewerkt heeft, welke spelers, Svilar zelfs, 41 jaar was hij denk ik, toen dat hij nog in een tour stond bij Antwerpen.
1: Klopt.
0: Ronaldo is ook 41 jaar als speler, maar toen al Svilar, die niet had geholpen.
1: Nee, maar Svilar is een legende hè, binnen de club. Hè. Ik heb Radko zien binnenkomen op Antwerpen als ik jeugdvoetbal was, als ik jong was. We gingen wel naar de trainingen kijken, want ik zeg het nogmaals, wij hadden geen GSM, wij hadden dat allemaal niet. Dus na de training bleven wij trainden, wij bleven gewoon op de club. Wij waren van 's morgens tot 's avonds. Hè. Ik was om 9 uur 's morgens als ik op de Antwerpen ging naar de training. Ik ging een cola drinken, ik ging naar de training van de A-ploeg zien, naar de B-ploeg zien. Ik ging achteraan op de groenzone, dat was een heel grote speelweide, gingen wij voetballen. En 's avonds trainden wij, dus wij waren heel de dag waren wij daar op die site. Maar naar de trainingen gaan zien van Radko Svilar, dat was voor ons, die had dan nog het WK meegespeeld in 82. Ja, Svilar, dat was op Antwerpen zegt men of Wim Koormans of Radko Svilar als de beste doelman ooit. Maar Radko Svilar was een beest. Hè. Dat was,
0: de Koning heeft ook nog in het doel gestaan.
1: Ja, de Koning heeft ook nog eens. Daar heeft dan mijn vader ook nog mee, als hij teammanager was, toen Wim de Koning trainer werd. Dus hij heeft ook nog mee samengewerkt. Maar waar ik denk, Radko Svilar als keeper was fantastisch.
0: Ja, zijn zoon...
1: Miller doet het ook goed, hè? Ja, ja, komt nog regelmatig goed, op Antwerpen binnen. Ze zijn regelmatig daar als ze een weekendje vrij zijn. Radko komt regelmatig naar het eerste elftal kijken. En als Miller dan is toch een keertje in Antwerpen is, komt hij met zijn papa wel eens mee en dan komt ook eens het stadion binnen.
0: Ja. Ja. Ja, jouw vader heeft bijvoorbeeld ook nog met Patrick Holtz, denk ik. Dat heeft hij ook nog weten. Ja, iemand die ook nog bij Beerschot gespeeld heeft.
1: Ja, Patrick heeft vele clubs gehad, hè?
0: Goossens, misschien wel... Goossens die bij Beerschot... Dirk, is hij ook niet bij Antwerpen geweest?
1: Die heeft bij Antwerpen geweest, maar dat was de tijd dat wij... Dat ik zelf in de jeugd nog voetbalde. Was ons vader nog niet actief als teammanager. Dat was ook nog bij de jeugdacademie.
0: Een fantastisch talent.
1: Ja, dat was een... Ik heb met Dirk nog enkele keren samen getraind. Toen ik als 16, 17-jarige al bij de... Ja, postformatie bij de jonge talentvolle spelers van de tweede elftal mocht meetrainen. Ja, en Dirk werd dan teruggezet door de eerste periode Kessler. Werd Dirk teruggezet naar de tweede elftal. Dus ja, we hebben veel samen getraind. Was een enorm groot talent, hè. Dirk bij Beerschot.
0: Anderlecht ook, hè?
1: Anderlecht gezegd, ja. Dirk was puur voetballend. Was een ongelooflijk goede voetballer, hè. Een echte Antwerpenaar durfde nou wel eens iets zeggen waar dat hem niet aan stond. En op een bepaald moment is dat beginnen klasje met Kessler. Die dat niet dulde, die tegenspraak. En dan is hij in het tweede elftal moeten komen gaan trainen. Dus, en wij kwamen als jonge gasten er af en toe dan wel bij. Dus ik heb met hem veel getraind. Later in de provinciale reeks in Antwerpen ook nog veel tegen elkaar gespeeld. Dus hij speelde bij Wilrijk, ik speelde dan bij Maccabi. Dus ook daar hebben we nog veel tegen elkaar gespeeld. Dus ik heb nog wel veel gezien. Jammer dat zo'n talentvolle speler... natuurlijk is hij uiteraard een Beerschotman. Maar jammer dat zo'n talentvolle speler dat toch voor een stukje verkwanseld heeft. Want er zat veel meer in bij Dirk Goossens dan... Maar die heeft nooit onder mijn vader... maar Patrick Goossens natuurlijk... dat was de periode, Goots Pivaljevic, de voorlijn. Regie van Akker was toen coach. Stefan Leleu als captain en centrale verdediger. Mark van Britsom, de kampioenenploeg van 2000, in tweede klasse wel. Die kampioenenploeg. Maar als ik daar de verhalen van hoor, van mijn vader... die hadden Punti en een ongelooflijke staf. Dus met Regie van Akker als coach. Mijn vader was teammanager. Wim Koormans was keeperstrainer. Dat klikte. Ook de vrouwen erbij, samen eten, drinken. Nog zelfs uitgaan op een oudere leeftijd. En die groep, die spelersgroep, dat hing aan elkaar. Stefan Leleu, met de Patrick hoor ik nog heel veel. Mark van Britsom. Ja, dat was een
0: bende. Rudy Smits, denk ik, was er ook.
1: Nee, Rudy Smits was ervoor. Rudy was ervoor.
0: Ervoor.
1: Gunter Ibus zat ook in die groep. Ja. Dat was een groep die ongelooflijk overeenkwam. En die gingen maandags wel eens een pint pakken in Antwerpen. Ja, dat gebeurde. Maar die vormden een groep. En dat is het succes gebleken. Oké, van voor met Patrick die enorm veel doelpunten maakte. En Darko Pivaljevic zat een... voor in tweede klasse was dat eigenlijk... Die was daar te goed voor. Dus die hebben ons kampioen gemaakt, die voorlinie. Maar die groep hingen aan elkaar. Natuurlijk, het is zo in het voetbal. En dat zal niet alleen in het voetbal zijn. Als de successen er zijn, is de sfeer ook goed. Zijn de successen minder of sta je onderaan... dan zijn er altijd wel kleine akkefietjes. Dus dat is inherent aan die zaken. Maar dat was voor tweede klasse was dat een ongelooflijk goede ploeg. Hè.
0: Ja, dus, je praatte over Gunter Ibus. Ja, hij woont hier een paar, een beetje verder.

0: ja, dat is een enorm... Ja.
1: Ja, het is een beetje Lozano heeft dat ook meegemaakt.
0: Ja, Lozano heeft met de slovering in Waardium inderdaad. Dat breekt een carrière, hè.
1: Ja.
0: Dat breekt een carrière, jammer genoeg.
1: Heb jij dat ooit met jou, een van jouw spelers die bij jou in de ploeg zaten, die geblesseerd geraakt zijn door zoiets en die misschien toch wel de top hadden bereikt? Heb jij dat zelf ooit?
0: Ik heb twee zaken die ik meegemaakt heb zelf in het voetbal. Ik heb zelf met een jongen gevoetbald in die periode onder 21, waar we kampioen speelden. Speelde ik met een Chileense jongen, Roberto Salgado. Dat was een zeer getalenteerde defensieve middenvelder. Ja, dat klikte dan ook goed met mij, want ik was de aanvallende middenvelder. Een jongen was uit Chili, gevlucht, ten tijde van Pinochet. Werden we zeer goed opgevangen in Antwerpen. Kwam voetballen bij ons, was een jaar jonger dan mezelf. En op een bepaald moment dat hij de doorbraak ging maken naar het A11-tal, want hij had die kwaliteiten wel. Gaan we een toernooi spelen ergens, U21, en hij spuwt in een vlaag van opwelling, omdat er iets niet correct wordt gefloten, richting de scheidsrechter, niet met de bedoeling van. Ik denk dat hij die scheidsrechter geraakt heeft en die heeft een schorsing van 4 jaar gekregen. Dus op dat vlak, nu, hij heeft het... kunnen verwerken. Hij werkt momenteel als arts in het Midlijm ziekenhuis. Doet het enorm goed. Heeft zich goed gesetteld in het leven. Maar dat is wel een jongen die ik denk dat wel iets had kunnen bereiken in het voetbal. En dan toen ik in provinciale al trainer was, bij Excelsior Kaart, heb ik het jammerlijke voorval meegemaakt met Elegico. Bob Sam Elegico, die speelde toen bij de City Pirates. Had op Antwerpen ook gezeten. En die is tijdens de wedstrijd daar aan een hartfalen overleden. Dus ik was daar als hoofdcoach van de tegenpartij. Ik had zelf ook een Nigeriaanse spits. Die stond tegen hem. En ik zeg, op een bepaald moment spreek ik met een spits aan om een aanwijzing te geven. En ik zie Bob Sameliko echt in elkaar zakken. Ja, dat is iets dat blijft op hun netvlies staan, sowieso. Maar dan, de wedstrijd werd uiteraard direct afgefloten, reanimatiediensten, maar het heeft niet kunnen helpen. Dus dat was wel een punt in mijn trainerscarrière dat kwam binnen. Relativeer je wel heel veel.
1: Ik ken je, bent ook iemand die met heel veel nationaliteiten werkt, nog altijd.
0: Ja. Hè?
1: Hoe heb je dat in het begin aangepakt? Want tenslotte... Je zei over Chili, hè, dat is een taal die niet iedereen begrijpt.
0: Nee, inderdaad. Dat is gelukkig heb ik, als je het in de schoolse context zou pakken, mijn punten voor wiskunde waren minder dan mijn punten voor talen. Dus ik heb wel best een talenknobbel. Ik spreek wel vlot de talen. Dus vele van die jongens, toen ik zelf in het tweede elftal speelde, dat was een tijd, want dat is ook nu niet meer, maar toen kwamen er testers. Toen kon je nog als tester komen, mocht je voor het tweede elftal spelen, was je goed genoeg, kreeg je contract. Dat was ook die een tijd waar wij als jeugdspelers toch een bepaalde waarde hadden voor de club. Was dat voor ons niet. Maar elke tester die 2 golen maakte, werd dan voor 3 jaar vastgelegd. Maar veel van die testspelers die bij ons kwamen, die dan 1 of 2 weken op de club waren, die vingen ik op en dan gingen wij naar de stad eens een keer. Of ik gaf ze een rondleiding. We hebben daar jongens van allerlei continenten bij ons op Antwerp gehad. En die hebben we altijd met naar armen ontvangen en een getracht van die jongens thuis te laten voelen binnen de club, binnen onze stad. En dan later natuurlijk, als je en gevoetbald hebt, ik heb dan ook nog 10 jaar voor een Joodse club gevoetbald, dan daarna word je trainer. Ik heb ook op Luukbouw, waar een diversiteit is van alle nationaliteiten die er lopen op de wereld, die daar wonen. Die jongens heb ik ook getraind. Heb ik ooit eens een keer van een jongen uit Nigeria, die zei, coach, volgende week kan ik niet komen trainen, maar u bent uitgenodigd om een trouwfeest. Ja, ik kan zeker komen. Ik zeg, ja, waar is het aan te doen? Want ik dacht dat het in Antwerpen op de Luukbouw was, maar het was in Lagos in Nigeria. Ik zeg, ja, mijn beste vriend, dan gaan we niet geraken, dat gaat niet lukken. Dus ik wil maar zeggen, het voetbal is mondiaal geworden, hè. Waar men in de jaren 70, 80, waren het gewoon, ook de tijd op de Antwerpen, de tijd van Vic Mees, dat waren gewoon 11 Antwerpenaren, hè. En de meeste woonden nog in Deurne gewoon. Mm. Dat is nu niet meer, hè. Ook het jeugdvoetbal, hè, dat is mondiaal geworden. Hè. Dus je moet meegaan in allerlei de religies, de huidskleuren, de diversiteit van de wereld. Hè. De wereld is gewoon op alle vlakken nu, alles loopt door elkaar. Dus je hebt dat ook in het voetbal zien evolueren. Hè.
1: Nu, je hebt 10 jaar bij Maccabi gespeeld, een Joodse club.
0: Ja.

0: traditie is er wel anders als bij een Antwerp.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Je moet je ook aan andere regels houden, denk ik dan.
1: Moet zeggen, het eerste elftal werd gevormd door Belgische jongens. Gewone Belgische jongens, er waren zelfs twee Braziliaanse jongens die ook daar die meespeelden. Maar de jeugdelftallen waren puur Joodse jongens. Hè. Ik trainde ook daar het UDU 14 en 15 team, ja, trainde ja, ja. ik daar. En ja, op het moment dat het aan Joodse feestdagen was, dan werd er geen training gegeven. Op zaterdag was de club uiteraard dicht, want dat was het sabbat. Dus dat zijn allemaal zaken die inderdaad... maar ik vind dat geeft een meerwaarde aan uw leven. Dat zijn andere culturen, dat zijn andere zaken die er gebeuren. En dat opent wel veel in het leven zelf.
0: Ja, want als je nu vandaag de dag ziet... Ja, de wereld staat in brand, hè, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk is dat dan voor voetbalclubs? Ga je dat dan ook merken? Want een voetbalclub kan een voorbeeld zijn van hoe het niet moet. Hè, en dan bedoel ik nu dat die wereld die in brand staat.
1: Ja.
0: En als je bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets, een Iranier, hè, die toch wel in de jaren 80, 70, 80, had je toch
1: ja,
0: wel
1: zeker
0: een in dienst bijvoorbeeld spelen.
1: Ja.
0: Toen nog twee gasten uit Iran.
1: Ja.
0: Als je vandaag de dag daarmee zit, en je zit dan ook langs de andere kant met Amerikanen of wat.
1: Ik probeer altijd te zeggen, en dat blijft ook mijn standpunt, probeer alsjeblieft sport in het algemeen, maar we praten over voetbal nu, voetbal en politiek uit elkaar te houden. Laat de jongens die voetballen gewoon voetballen voor eender welk land ze spelen, eender welke overtuiging, religie dat ze hebben. Laat de jongens voetballen. Laat die sport op het voetbalveld gespeeld worden. En laat politiek er alsjeblieft buitenuit. Dat is altijd mijn standpunt erin geweest. Wij werken met jongeren, ook bij ons op de club, maar in Belgisch voetbal heb je jongeren van allerlei nationaliteiten. Bij ons is iedereen welkom. Wij proberen iedereen op dezelfde manier te begeleiden, te omkaderen en beter te maken. En het stukje politiek, daar hebben wij toch... dan zeggen ze wel, ja, je moet naar de verkiezingen, je moet gaan stemmen, want uw stem telt. Ik ben ondertussen een stukje de 50 in. Laat mij alsjeblieft met voetbal bezig zijn. Ik wil kinderen zich laten ontplooien in het voetbalspel. Ik ga me over politiek niet verder uitweiden. Ik ken er misschien ook te weinig van. Ik vind het soms jammer als ik bepaalde zaken lees... dat een bepaalde groep inderdaad onderdrukt wordt enzovoort. Dat is jammer. Maar ik kan er geen oordeel over vellen, omdat... De waarheid zal misschien links of rechts wel in het midden liggen. Wat wordt er gecommuniceerd? Wat is er correct? En als je dan niet 100% op de hoogte bent, dan probeer ik me er zoveel mogelijk buiten te houden.
0: Ja, misschien moeten we meer Johan Cruijff denken.
1: Johan Cruijff was een fantast. Dus dat is inderdaad... dat heb ik dan... Laat de quotes van Johan Cruijff maar komen. Daar heb ik meer zin in dan in de quotes van onze politieke.
0: Ja. Morgenavond speelt Argentinië tegen Spanje.
1: Ja.
0: Jamal, ik herinner me dat hij een van zijn eerste Europese wedstrijden niet bij Antwerpen tegen Antwerpen gespeeld.
1: Volgens mij was Jamal erbij in de wedstrijd Champions League op Antwerpen. Ja.
0: Ik denk dat
1: hij
0: een van zijn eerste Europese matchen was. Ik weet niet dat hij toen gespeeld heeft.
1: Hij heeft gespeeld.
0: Maar dat was een van zijn
1: eerste. Bosal kom je niet winnen natuurlijk, hè. Ook Barcelona niet. Hè.
0: Nee. Maar je bent daar wel gaan verliezen.
1: Ja, daar hebben we verloren. En dat is ook geen schande natuurlijk tegen een grootmacht als Barcelona. Maar de laatste avond van die Champions League periode, de 3-2 winst tegen Barcelona. Zij scoort dan de 2-2 in de 93e minuut en wij maken dan een minuut later de 3-2. Dat zijn momenten dat de Bosuil kan ontploffen zoals er geen enkel ander stadion kan ontploffen. Dat was ongelooflijk mooi. Hè. Ook al, we gingen niet door in de Champions League, maar we gingen hem ook niet winnen. Dat wisten wij ook, want daar is de Antwerp supporter nuchter genoeg in. En daar kunnen we zelfs met de nodige Antwerpse humor mee lachen. Wij weten ook dat we die in de Champions League niet gaan winnen. Maar spelen, ook al was Shakhtar misschien een minder... een mooie naam op dat moment, maar FC Porto en Barcelona zijn toch twee grootmachten in het Europees voetbal. Ginder mogen spelen en dan thuis die clubs mogen ontvangen. Dat is een ongelooflijk mooi parcours geweest voor onze club.
0: Ga jij ook mee op verplaatsing?
1: Sommige Europese trips heb ik wel meegedaan. Op dat moment niet, want ja, natuurlijk, de job bij de academie blijft lopen. Wij blijven trainen, wedstrijden, toernooien spelen. Dus wij waren gewoon in trainingsarbeid. Dus die wedstrijd heb ik niet gevolgd. Ik ben wel mee. De wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk werd gespeeld in Hamburg. En dan zijn we met een delegatie van de jeugd naar Hamburg gegaan. En daar hebben we dan de wedstrijd gezien over nacht en dag daarna teruggekomen. Dus de uitwedstrijd in Hamburg heb ik wel meegedaan.
0: Ja, je begeleidt de jeugd van Antwerpen.
1: Ja.
0: Je gaat dan ook mee naar jeugdtoernooien.
1: Ja.
0: Hoeveel keer gebeurt dat per jaar? Want ik kan me voorstellen dat je niet elk jaar... Want ja, jullie worden
1: nee,
0: overal
1: uitgenodigd. Nee, allemaal doen. Hè. Dat wordt bezet met...
0: Wie beslist daarover waar jullie gaan? Jullie krijgen bijvoorbeeld vandaag een uitnodiging van Ajax of Feyenoord.
1: Ja, de jeugddirectie beslist welke toernooien dat we spelen. En we moeten er ook een beetje in... Er is een tijd geweest dat we 5-6 toernooien per team pakten. Dat is te veel. Ook voor die trainers, ook voor die spelers. Want het blijven allemaal kinderen. Die gaan school. Die trainen 4 keer per week. Die hebben een competitie. Dan nog internationale toernooien binnenland. Maar ondertussen ook heel veel buitenlandse toernooien. Wat leuk is natuurlijk om te doen. Je speelt tegen mooie clubs. Maar we hebben ook al gemerkt dat bij sommige kinderen... zijn ook jongens bij ons die op topsport gecombineerd zitten met internaat. Ja, op een bepaald moment blijven dat jongeren die ook wel eens vermoeid geraken. En dan merk je wel in maart, februari, maart... dat sommige van die jeugdspelers wel een beetje een terugslag is gekregen. Wat niet normaal is. Dus we hebben er nu voor geopteerd voor een mooi toernooi vooraf voor het seizoen, augustus te doen. En dan 1 tot 2 mooie toernooien per team aan te nemen... Na het voetbalseizoen. De directie bepaalt dan welke toernooien we gaan doen. En dan wordt er intern besproken wie als begeleider meegaat met de staf om daar aanwezig te zijn. Om ook met andere clubs contacten te leggen. Dat is ook een van de rollen die ik dan wel doe op buitenlandse toernooien. Dat we met de clubs waar we tegen spelen contacten leggen. Om dan eventueel eens tot daar te gaan. Of dat zij bij ons komen. Of op het moment dat ze in Nederland zijn. Want heel veel buitenlandse clubs gaan in Nederland op stage. Ja. Dat ze dan tot op Antwerpen kunnen komen voor een toernooi of een driehoekstoernooi of een oefenmatch te spelen. Dus daar, je probeert dat ook wat te verbreden. En dan tegen die mooie clubs, want we spelen in een elite 1 niveau. Je speelt eigenlijk al 8 jaar tegen dezelfde clubs. Anderlecht, Brugge, Standaard, Gent, Genk, Zulte Waregem, Westerlo. Dat is al 12 jaar, al 8 jaar dezelfde de teams. Dus als er dan een vrij weekend is, is het wel eens leuk om tegen FC Köln of tegen Leverkusen of tegen Ajax of tegen Feyenoord te spelen. Daar hebben wij ondertussen ook onze contacten al gelegd en is dat wel leuk dat je eens met die mannen naar daar kunt gaan.
0: Ja. Heb jij ook contacten met bijvoorbeeld de topsportschool van tennis? Want die is ook, dacht ik, in Wilrijk of...
1: Ja, die zijn daar samen gecentraliseerd. Hè. Die mensen zitten ook met mensen samen in de klas.
0: Je zit samen met,
1: ja,
0: met,
1: maar uiteraard zijn wij de voetbaltrainers. En houden wij ons bezig met het voetbalgebeuren. Je komt die mensen soms wel eens tegen. Of van 's middags een tasje koffie drinken in de tennishal. En dan zie je die jonge, talentvolle tennissertjes bezig. Ik kan er ook enorm van genieten. Mijn vrouw tennist op een redelijk niveau. Mijn dochter en mijn zoon tennissen ook een beetje. Maar als ik die jongeren, die mannen, dan praat ik over jongens van 10, 11, 12 jaar. En dan kan ik wel een uurtje zitten om echt nog die mannen te zien hoe dat die daar getraind worden. Die jonge tennissertjes. En dat is echt, ik vind dat enorm knap om te bekijken.
0: Haal jij daar dan voorbeelden uit? Hoe dat je misschien ook een training zou veranderen?
1: Ook als voetballer, je kijkt een training, is het nu hockey of is het nu tennis of is het nu in het volleybal of in het basketbal. Je ziet bepaalde vormen en die ga je dan omzetten. Ik heb ook al trainingen gehad die ik bijvoorbeeld toen ik het tweede elftal trainde. En ik ging achteraan naar een U10 trainings gezien, dat ik een trainer een oefening zag geven. Dat ik dacht van, godverdikke, dat is een goede oefening. Als ik dat nu morgen met mijn jongens van U23 doe en ik leg die accenten daar en daar en daar, moet die ook kunnen slagen. En de dag daarna begeven die training van dus de U10-trainer. Ik pas die aan, ik geef die dag daarna bij U23. En die trainingmannen, die spelers zeggen, amai, leuke vorm, coach. Ik zeg ja, en dan geef ik ook gewoon toe dat ik die daar heb gezien. En dat ik die heb aangepast. Omdat we weten niet alles en je kan alleen maar bijleren door andere mensen te kijken. Dus elke dag leren we bij van iedereen.
0: Oké, nog wat muziek. Wat wil je horen? Want je hebt nog heel wat platen hier staan.
1: Ja, Kleine Jongen mag je zeker bij. Hè?
0: Kleine Jongen.
1: Kleine Jongen, André Hazes. Zoals ik je vertelde, ben ik een groot fan van André Hazes. En ik is een ongelooflijk mooie plaat. Een beetje wat ik er net vertelde over mijn dochter. De plaat die Borsato geschreven had over hoe je je dochter ziet opgroeien. Is dat een beetje hetzelfde? Hoe je je zoon ziet opgroeien. De zaken die je zelf hebt meegemaakt, die je hem kan meegeven. En ik denk dat André Hazes dat... dat heeft neergeschreven in Kleine Jongen. En ze had toch wel een plaat met een bepaalde betekenis.
0: Ja, je bent grote André Hazes van, hè?
1: Ja,
0: dat heb je me vorige keer ook gezegd. Hoeveel keer heb je al geweend als je zijn muziek hoorde? Want ik kan me voorstellen dat je, zeker als je de documentaire ziet van hem, dat je gewoon
1: ik heb alles gezien. Ik denk, ik al zijn platen heb, al zijn nummers, al zijn cd's. Ik heb op een van de laatste concerten die hij gaf in Ahoy in Rotterdam, was ik aanwezig. Ik moet eerlijk zeggen, dan op een bepaald moment had hem denk ik een paar blikjes eigenlijk te veel op. Want dan had hem twee keer hetzelfde liedje beginnen zingen. Dat de mensen rond hem van het orkest van André, die hebben al gehad die song. Dus, en dan moest hij heel de zaal lachen. Dan zo gezegd, dus dat was op zijn einde. En dan denk je dat hij enkele maanden later overleden is. Maar ik vind de inhoud van zijn songs vind ik ongelooflijk. En hij is een volksmens. En
0: hij had iets Antwerps, hè?
1: Ja. Wel, maar het is dat ik zeg.
0: Hij had in Antwerpen kunnen we...
1: Sowieso.
0: Kunnen we, omdat, dus hij had daar kunnen geboren zijn.
1: Dat is die pure volksman die het hart op de tong heeft. Het neerschrijft zoals hij het denkt, zoals hij het zegt. En Andreas is inderdaad een ongelooflijk mooie artiest geweest.
0: Misschien was hij wel Antwerpenaar, hè? Want in 1500 zijn er heel veel Antwerpenaren naar Amsterdam en naar hier.
1: Ja, je zullen wel zeggen dat een Amsterdamse Antwerpenaar is.
0: Okay, hier komt hij.

0: Ja, André Hazes heeft heel veel betekend voor jou, hè?
1: Ja, wel, zeker.
0: En nog altijd.
1: Dat is,
0: Heb jij hem ooit live gezien?
1: Ja, wat ik net vertelde, denk ik, een keer een van zijn laatste optredens. Ik had in Ahoy, denk ik, een maand voor die overledenis heb ik hem gezien. En dan ene keer, dat is ook wel een leuke anekdote. Ik ging regelmatig vroeger met een vriend nog wel eens een pintje pakken in Amsterdam. De periode dat ik dan bij Maccabi voetbalde op zondag na de wedstrijd richting Amsterdam. Dan gingen we daar nog wat uit. En ik zie op een bepaald moment, we zijn in een bruine kroeg, in een echte Amsterdamse bruine kroeg. En ik zie daar een poster hangen en er staat op 2 juli, André Hazes op strand, daar en daar en daar. Dus, maar ik lees eigenlijk niet verder, want we hebben ondertussen al wat biertjes op. Ik rijd terug naar Antwerpen, we komen thuis en ik zeg tegen mijn toen vriendin, nu mijn vrouw. Ik zeg, ja, die dag ben ik wel even weg, want het is in Amsterdam. Op dat strand komt André Hazes. Zeg, we gaan met 2 of 3 kameraden naar daar.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan kijken. Ja, zegt ze, je bent fan van André Hazes, dus goed. En, dan leg ik dan als wel terug thuis dat we nog iets kunnen doen. Ik zeg, ja, dat komt in orde. Dus zo weg, hè, met een paar kameraden, autoken in, naar heel vroeg vertrokken. Wij zijn dat strand, wij komen eraan. Op die plaats waar het ging zijn. Dat is inderdaad niet veel, zo'n klein podiumje. Maar niet voor een artiest gelijk André Hazes. Dus we gaan een koffietje drinken, een uurtje later. Komen terugzien, niks. Nog wel later, niks. Ik kon er iemand toe. Ik zei, maar je ziet vragen. Ik doe die een uitleg. En die zei, nee, zegt hem. Zei wel, die is hier wel geweest, maar dat is 3 jaar geleden. Ik zeg, hoe 3 jaar? Ja, 3 jaar geleden is hij hier geweest, op deze plaats, op deze juur. Ik zeg, ah, oké. Okay. Ik zeg, ja, dan zei, misschien heb je wel verkeerd gekeken op die affiche.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg, ja, ik weet niet. Dus wij terug naar de bruine Amsterdamse kroeg. En effectief, dat ging dus over een optreden van 3 jaar terug. Maar die poster hing nog daar. Dus ik had me vergist van jaartal. Maar we hebben dat dan op een goede manier opgelost. We zijn daar in die kroeg gebleven. En we hebben een fantastisch weekendje in Amsterdam meegemaakt. Dus, maar ik ging voor hem naar daar. En oprecht dachten we dat hij ging optreden. Maar hij was er niet. Want het was dus een affiche van 3 jaar ervoor. Maar dan zijn we gewoon 2 dagen in Amsterdam gedaan.
0: Oké. Okay, jouw vader, was die ook fan van André Hazes?
1: Ja. Ja. Die kon de teksten ook enorm appreciëren. Ja.
0: Heeft hij nooit komen zingen voor een wedstrijd of zo?
1: Nee.
0: In Nederland gebeurt dat wel, hè? Feyenoord heeft zo...
1: Ja, Litouwers, hè?
0: Litouwers, ja. die elke wedstrijd...
1: Met de gouden micro, inderdaad. Ongelooflijk,
0: dat is toch fantastisch, hè?
1: Ja, zeker. Litouwers is ook een echte Feyenoord-monument. Dat is zijn club.
0: Past daar ook, hè? De Kuip, een fantastisch stadion.
1: De Kuip, het Volkse, de Maas, alles daar. Dus, Litouwers past daar bij dat publiek, bij die club. Hè. En inderdaad, het moment in de topwedstrijd dat hij komt en nog eens een keer een optreden geeft, is kippenvel.
0: Ja, want ik las vorige week, Stengs, die ken je ook, hè?
1: Ja.
0: Die zou misschien terug naar Antwerpen komen.
1: Ja, dat zijn zaken die wij uiteraard niet weten. En ik lees gewoon even goed zoals u op de sites en in de kranten de zaken die misschien of niet misschien gaan gebeuren. Dus daar zijn we niet van op de hoogte. Maar
0: ik heb al gelezen dat hij toch wel... in de wedstrijd, ze hebben al 3 wedstrijden gewonnen. Oké, ze hebben al tegen Charleroi hebben ze gisteren gewonnen met 3-1. Ze hebben tegen Brugge gewonnen met 3-1. Ja. Van Persie zijn zoon heeft gescoord.
1: Ja, zeg ik.
0: En ja, ik zag toch wel dat hij... misschien is het toch wel stom als het hem zouden... Misschien dat Van Bronckhorst hem terug de rails kan op... dat hoor ik nu ook.
1: Sowieso een hele goede voetballer. Die heeft bij ons een heel mooie passage gehad. Dus alle goede voetballers zijn welkom. We zullen zien wat de toekomst ons brengt.
0: Ja, oké. Om af te sluiten, Ken.
1: Ja.
0: Wie is voor jou de meest indrukwekkende speler die bij Antwerpen gespeeld heeft?
1: Bij Antwerpen?
0: Ja.
1: Dat is uiteraard een moeilijke vraag. Als lid van de familie moet ik uiteraard zeggen... Dries Bastijn, die heeft de club 2 titels geschonken in 29 en 31. Bijna op zichzelf. Toen was er nog geen media en er waren nog geen telefoons waar je filmpjes op kon zien. Je nu ziet hoeveel keer de goal van Toby al herhaald is op social media. En terecht uiteraard. Maar Dries Bastijn heeft uiteraard... De club heeft 5 landstitels, Antwerp. En 2 zijn ervan geschonken, bijna individueel door Dries Bastin. Dus hij heeft binnen de geschiedenis van onze club heeft hij wel iets betekend. Plus dan nog eens de gouden medaille op de Olympische Spelen in 1920. Dus als ik dat uit een zeer chauvinistische familie mag zeggen, dan hou ik zeker en vast voor Dries Bastin. Natuurlijk, heel veel mensen kennen hem niet als voetballer. Sommigen hebben erover gelezen, maar het is meer dan 100 jaar geleden. Allee, binnen 3 jaar, in 1929, vieren we onze eerste landstitel al 100 jaar verder. Dus, maar het is bijna 100 jaar geleden dat hij daar gevoetbald heeft. Als we nu de laatste periode pakken, heeft Toby Alderweireld ons enorm veel successen opgeleverd en als persoon en als voetballer enorm veel mooie momenten meegegeven. Als ik dan weer denk aan mijn periode, en is jammer genoeg enkele maanden geleden overleden. Ik heb altijd groot fan geweest en bewonderaar van Laszlo Fazekas. Oh, ja. Hij kwam op latere leeftijd vanuit Hongarije, Újpest Dozsda, als ik het goed voor heb, door meneer Wouters die dan naar Antwerpen heeft gebracht. Maar Laszlo Fazekas, denk ik, dat waren voetballers. En zo had je bij Beerschot Lozano, zo had je Schlivo bij Luik. Je had Schoenberger bij Beveren. En dat zijn nog altijd, wat ik in het begin van de uitzending zei, dat zijn de voetballers puur sang. Dat gaat puur over, dat gaat niet over data, dat gaat niet over lopen, dat gaat niet over snelheid. Dat zijn voetballers. En ik denk dat Laszlo Fazekas speelde op het WK82 met Hongarije nog. Scoorde 3 doelpunten tegen El Salvador. Dat zo'n jongen op dat moment tot bij Antwerpen kon komen, was uniek uiteraard. Maar ik denk, voor wat ik zelf gezien heb, de speler die ik zelf gezien heb, die Laszlo Fazekas, daarna natuurlijk Hans-Peter Lenhoff, die dan de periode van Wembley, de bekerfinale, ook successen heeft gebracht bij Antwerpen. Dus Toby op dit moment, het voorbije jaar dan. Dan Hans-Peter Lenhoff, Laszlo Fazekas, Radko Svilar. Daarvoor was het sowieso Vic Mees, Bob Pavlik.
0: Ja, fantastisch, ja.
1: En dan in de eerste periode komen we altijd terug bij Dries Bastin. Maar ik denk de periode die ik zelf live op Antwerpen als jeugdspeler toen ik aan daar was. Laszlo Fazekas had iets geniaal.
0: Ja, de eerste spelers die ik van Antwerpen kende, dat was Jos van Riel. Ja. En Jos Heilige, omdat die kwam van die stand. Ja, maar dat was ook die periode van Lund.
1: Ik Lund.
0: Die zal ik nooit meer...
1: Kodat vergeet ik nog op te noemen, omdat ik die zelf niet heb... Ik hoor dan weer van vader dat die ook in dat rijtje mag komen, maar ik heb hem zelf nooit weten voetballen. Dus dat is moeilijk om mij hem daar iets over te vertellen. Maar Karel Kodat was ook inderdaad een fantast. Dat zijn ze wat de... Ik denk dat wat een top 10 gotaars van daartussen gemaakt worden, denk ik.
0: Als je dan Nangelan, waar zie je die staan?
1: Ja.
0: Als voetballer bedoel ik dan?
1: Ja, Nangelan, ik denk dat die heeft een fantastische carrière gehad. Had misschien nog meer uit kunnen halen. Raja is Raja. Ik had die voetballend enorm veel kwaliteiten had. Hè. Dat heb je bij Antwerpen gezien. Dat heb je gezien de tijd dat hij bij Roma voetbalde. Ook bij de Rode Duivels. Er was wel soms wat commotie bij. Mm-hmm. Maar dat hij enorm goed kan voetballen, dat heeft iedereen wel gezien, denk ik.
0: Ja, ja. En hij had ook altijd een mening natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: En vandaag de dag nog altijd. Hè,
1: want... sommige spelers hebben een bepaalde een mening en die komen er vooruit. En soms wordt dat aanvaard. Soms is dat wat moeilijker. De ene groep is ook wel... Je hebt een groep waar dat soms wel kan. Je hebt een groep waar dat soms niet kan. Dat hangt er ook soms mee af. Dat is het moment altijd. Het momentum van als speler bij een club te komen. Dat is altijd...
0: Moet je dat ook niet hebben, want je had ook die andere speler nog die ook bij Kortrijk gespeeld heeft en die dan op een bepaald moment met een trui van Anderlecht buiten kwam. Wacht, hoe noemt hij
1: Didier Lamkelzee.
0: Ja, ja. Hoe gaat het eigenlijk bij hem?
1: Ik denk dat hij momenteel in Iran voetbalt. Ik heb Didier als... Hij is eigenlijk binnen... Ik moet zeggen, ik heb Didier bijna 3 jaar mijn tweede elftal gehad. Hij is bij Antwerpen gekomen. Hij kwam vanuit Frankrijk. Ik dacht een jaar. Kwam tot bij ons. De eerste wedstrijd moest hij bij ons mee voetballen. Wim de Dekker was toen assistentcoach van Laszlo Baloni. En Baloni zegt van hij gaat mee met de tweede elftal naar NAC Breda. Je laat hem 60 tot 70 tot 80 minuten voetballen. En dan kunnen we... Want hij trainde altijd met het eerste elftal, maar hij kwam bij ons voetballen. En ik herinner mij, we spelen op NAC Breda. Aan de rust stonden we 1-0 achter met de onder 23. En Didier stond daar te wandelen. Die had geen zin. Ik bespreek de zaak met Louis, de andere coach. Hij zei, de coach had wel gevraagd, 70, 80 minuten. Ik zei, maar dit is niet het DNA van een Antwerp. Dit hoort niet, het kan niet. Ik zei, ik kan hem eraf halen. Goed, dus we wisselen hem daar. Dus de coach een dag daarna, we hebben hem gewisseld. Ik zeg, dat is geen probleem. Dat hoort niet bij ons. Maar dat was een... Dat was eigenlijk, op dat moment was mijn zoon 9 jaar. En wel, die was even oud eigenlijk, in het hoofd. Die kwam bij ons binnen, voor de training. Die kwam vragen, als we bij ons mee in het U23 teams trainen. Gaan wij matchjes spelen vandaag? Dat is het enige dat eruit kwam. Gaan wij matchjes spelen? Ja, die hebben gewoon matchjes op het einde, maar het is ook nog wel wat, en wat fysiek en wat tactisch. En wat, ja, maar dat moet allemaal niet. Ik wil alleen maar matchjes spelen. Dus dat was een, ik moet wel zeggen, een jongen met enorm veel potentieel. Want heel jammer dat dat zo gelopen is. Enorm veel potentieel. Maar ja, dat was een speelvogel. Werd niet goed begeleid, ook niet door makelaars en managers, denk ik. Jammer, want een jongen met enorm veel potentieel. Enorm veel potentieel.
0: Oké. Ken Bastij, mag ik jou bedanken. En ook jouw boek, De Dynastie Bastij. Nog altijd verkrijgbaar, denk ik.
1: Ja, wel, zeker en vast.
0: Best een boek geschreven door Michel Schepers. Ja. Ook hem nog wel eens vermelden. Want
1: zeker
0: hij is ook een Antwerp man. Hè?
1: Zeker
0: en vast. Dat was niemand anders die dat boek had mogen schrijven.
1: Nee, Michel moet die boeken schrijven.
0: Alleen Michel Schepers kan over de Antwerp schrijven. Mm. Ook al denk ik dat hem over andere ploegen ook al kan schrijven.
1: Dat zal wel zijn.
0: Dat zijn wel zeker. Dankjewel. Is het goed als we eruit gaan met een echte voetbalplaat?
1: Ja, zeker en vast. Een plaat die...
0: Walk Alone.
1: Ja, mooi hè. Wordt wekelijks gespeeld op Liverpool. Maar ik denk ook een plaat die in vele voetbalstadions verbondenheid brengt tussen spelers, trainers en supporters.
0: Oké, dankjewel. En fijn weekend nog.
1: Dankjewel.

0: Schuur het Scharniertje met Jan Flamal.
1: Inderdaad, beste luisteraars. Het Schuur het Scharniertje. Het is zaterdagnamiddag en wij zenden weer uit. Nu, we zijn niet in de studio in Paal, onze prachtige jaren 70 studio, maar we zijn thuis bij onze gast. In een prachtige buurt in Berchem, waar mooie huizen staan. En in een van die mooie huizen woont Guido Everaert. Dag Guido.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het, Guido?
2: Uitstekend.
1: Uitstekend.
2: Het is vakantie. We moeten daar niet over liegen. Het is vakantie.
1: Je maakt het goed.
2: Het academiejaar is voorbij.
1: Ja.
2: Mijn boek is uit.
1: Ja.
2: Ik ben een blij mens.
1: Een blij mens.
2: Iets te warm naar mijn aanvoelen. Maar bon.
1: De volgende dagen wordt dat nog erger.
2: Ik heb het gehoord. Ja.
1: Heb je hier eigenlijk airco?
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik heb zo'n onnozelblazerke.
1: Ah ja.
2: Een ventilator die warme lucht terug in mijn gezicht duwt. En s'avonds, maar dat mag niemand weten, zit ik hier in mijn blote voeten in een tijltje.
1: In een tijltje. Ja.
2: Het is voetbal ook, hè.
1: Heb jij gekeken naar
2: onze jongens? Uiteraard.
1: Om 2:00 s'nachts?
2: Uiteraard. De wekker stond om 2:15. Om 2:00 zat ik hier en ik heb meer gezweet dan die boys.
1: En wat waren jouw emoties?
2: Goh. Om te beginnen hebben ze fantastisch gespeeld.
1: Dat is waar.
2: En ik vond de dag ervoor met de hele perikelen rond de rode kaart van de Amerikaanse speler, was het grote pret op sociale media,
1: ja,
2: waar ik volop aan meegedaan heb. Dat deed mij denken aan de goede oude tijden van Twitter.
1: Twitter.
2: Dus Twitter nog een leuk platform was.
1: Ja.
2: En dus de bevestiging dat die ploeg dan eindelijk toch iets presteerde, in weerwil van de zeer lelijke truitjes.
1: Blauw en wit, ja.
2: Dat zijn geen duivels, hè.
1: Nee.
2: Dat zijn koorknapen.
1: Ah ja.
2: Maar oké, okay, Margriet, al wat je wilt, maar ik vind dat jammer.
1: Oké. Okay.
2: Maar los daarvan, mooi
1: gespeeld,
2: 2:00 later, iedereen blij naar huis, dus dat was fijn.
1: Dus, dat is een verhaal.
2: Oh, daar ben ik dan zo ingelopen. Nee, dat is het antwoord.
1: Onze jongens, dat is een verhaal.
2: Onze jongens is een verhaal, hè. Ik denk, die gedijen alleen maar in een underdog-positie.
1: Ja.
2: Van zodra dat die naar boven geschoten worden als helden, loopt het mis. Wat de essentie is van een groot verhaal. Want
1: from
2: het doorbreekt de verwachtingen.
1: Zero to hero en omgekeerd.
2: Ja, inderdaad.
1: En als dit programma uitgezonden wordt, zal Spanje al plaatsgevonden hebben. Wat denk je?
2: Ik denk dat we los op ons broek gaan krijgen.
1: Ah, ja.
2: Maar ik hoop
1: dat
2: er zo in het begin iets gebeurt. Dat de Spanjaarden denken van, wij wassen dit varkentje wel.
1: Ja.
2: En dat dan zo,
1: le petit belge.
2: Ja, en dat er dan zo volledig uit het niets een doelpunt valt. Waardoor dat iedereen in een kramp schiet. En dat het 90 minuten blazen en bibberen wordt. En dan 0-1 voor België.
1: 0-1 voor België.
2: En dan moeten we nog eens tegen Frankrijk, waar we dan eindelijk onze gram gaan kunnen halen.
1: Ja.
2: Voor de verloren campagne van x aantal jaren terug.
1: Ja. Ja.
2: Dat is het beeld. En dan spelen we tegen Noorwegen de finale.
1: Tegen Noorwegen.
2: Tegen Noorwegen.
1: Ja, ja, ja.
2: En Haaland op zijn alleente.
1: Inderdaad. Nu, een verhaal bevat ook altijd een personage.
2: Ja.
1: Of een hoofdpersonage. En een van die personages, hè, helden, vedetten, supervedetten. Ja, dat is Lukaku. Dat is Mbappé. Dat is Haaland.
2: En Messi.
1: En Messi, ja, inderdaad. En naar wie gaat jouw voorkeur uit? Want als je een verhaal leest, dan moet je toch ergens een verknochtheid hebben met een bepaald personage.
2: De leukste op dit moment is Haaland.
1: Haaland.
2: Omdat hij het kleurrijkst is en omdat hij ook zogezegd vanuit het niets komt.
1: Ja.
2: Noorwegen is geen voetbalnatie, heel groot. Je verwacht ook dat die mensen nog allemaal met een sigaret in hun mond het veld opkomen, zoals de vroegere Scandinaven.
1: Ja.
2: Lukaku is een gevestigde waarde, Messi is een gevestigde waarde. Mbappé is, dat is royalty.
1: Ah, ja.
2: Je kunt daar geen sympathie voor hebben. Hè.
1: Hij straalt een arrogantie uit.
2: Ja.
1: Die
2: terechte.
1: Ja.
2: Je hebt ook die kleine uit Spanje, Yamal.
1: Ja.
2: Fantastisch om naar te kijken.
1: Ja.
2: Maar geen verhaal. Ja, Haaland wel. Beetje zoals Vingegaard. Die 5 jaar geleden... Sorry dat we dan over een andere... Ik weet dat dat uw lievelings...
1: De coureurs. Dat is de Ronde van Frankrijk, die deze week al begonnen is, is ook een verhaal.
2: Ja. Maar met dus Vingegaard was 5 jaar geleden... zat hij ergens vis aan te snijden of te fileren.
1: Iemand moet het doen.
2: Ja, maar om vandaar dan topsporter te worden, is wel fantastisch, hè?
1: Ja.
2: En dat, het zero to hero verhaal, zeker als Belg, dat staat ons aan. Voilà. Daar kunnen we ons in identificeren. Mijn vrouw bijvoorbeeld is systematisch voor de zwakste ploeg als het over voetbal gaat. Ik snap dat niet, ik wil mooi voetbal zien. Maar zij is meer zo van, ik hoop dat die gevestigde waarden op hun doos krijgen.
1: Op hun doos, zoals de Verenigde Staten.
2: Ik vind dat, dat is ook wel gehyped. Hè?
1: Ja.
2: Iedereen was nu ineens van de Verenigde Staten is veel beter, kom aan.
1: Nee.
2: Maar enfin,
1: bon.
2: Het is wat het is. Het is leuk amusement.
1: Ja. Beste luisteraars, u zal zich ondertussen afvragen, wat doen die mannen daar? Zijn dat twee oude kerels die ergens in een hoekje in een oude mannencafé zitten te oude hoeren? Dat is gedeeltelijk waar. Maar waarom is Guido Everaert onderdeel van het Schurend Scharniertje? Guido is dus een verhalenverteller. Hij is een professionele verhalenverteller. Hij heeft daar boeken over geschreven. Eentje heet Storytelling, verhalen maken merken. Een ander heet Melting Pot. En dat zijn culinaire adressen. En dan Storytelling Simpel. Dus we gaan het hebben over verhalen. Misschien nog even iets over jouzelf, Guido. Wie ben jij?
2: Ik probeer.
1: Ik probeer.
2: Ik heb politiek en sociale wetenschap gestudeerd. Toentertijd de vuilbak van de NIF.
1: Gestudeerde of gedeed pollen?
2: Ik heb mijn diploma na 4 jaar gekregen door vasthoudendheid en niet opvallen. Het was toen ook echt niet zo'n goede richting. Maar het interesseerde mij wel. En toen dacht ik, ben nu voorbestemd om een leven lang in NGO's en VZW's aan een minimumloon te werken.
1: Aan de linkerkant van het spectrum.
2: Aan de linkerkant van het spectrum voor een idealistisch idee. Maar motorhomes verschuren heeft mij gered.
1: Motorhomes verschuren. Dat is een kamperboer.
2: Ja, en ik heb daar tijdens mijn legerdienst en tijdens mijn weekend...
1: Ah, je deed legerdienst? Ja, geen burgerdienst?
2: Nee. Ik wou geen tijd verliezen.
1: Ah, ja.
2: Ik had al kindjes, hè.
1: Ah, ja.
2: En ik heb daar mobilhomes verkocht op commissie.
1: Niet verkocht. Dus dat zijn die grote dingen?
2: Die grote, zware, met plakhout en triestige keukentjes en belachelijke douches.
1: Van Detlef of van Heimer?
2: Je kent het genre.
1: Ja.
2: Maar ik deed dat wel graag. Dus dat commerciële heeft mij dan eigenlijk bijzonder aangetrokken. En dan ben ik door een toeval bij Nielsen terechtgekomen. Nielsen was een marketing consultancybedrijf.
1: Dus de Nielsen cijfers.
2: De Nielsen cijfers. Waar ik eigenlijk alles over marketing geleerd heb. 8 jaar lang. Data. Van waar komt het? Hoe gebeurt het? Ik deed dat graag. Ik heb daar goede mensen leren kennen. Ik heb daarmee veel klanten leren spreken. En het voordeel van 8 jaar Nielsen was dat ik nadien in de reclame... In het land der blinden is één oog koning.
1: Ja.
2: Zei iedereen, die mens kan tellen en kan analyseren. Dus dan heb ik de rest van...
1: En die kan verkopen.
2: En die kan verkopen. En dan ben ik de rest van mijn leven in de reclame terechtgekomen. Tot ik daar te oud, te grijs en te dik voor werd. En dan ben ik stukjes beginnen schrijven.
1: Stukjes.
2: Ik ben bij een bedrijf dat je nog kent, Edison.
1: Edison. Dat heet nu Dair. In het Leuvense.
2: Voilà.
1: Een reclamebureau.
2: En ik ging naar Cannes en ik schreef een blog. En die blog werd gepubliceerd en haalde veel views. En toen dacht ik van, tja, ik kan dat precies. En ik ben, ja, was vroeger het kindje op school dat 10 op 10 had voor opstel.
1: Opstel. Ja. Waar is een tijd dat het woord opstel nog gebruikt werd?
2: Opstellen en verhandelingen.
1: Verhandelingen, ja.
2: Een moeilijker woord.
1: Ja.
2: En dan ben ik die blog begonnen. Heb ik meegedaan aan de Knak Weekend Blog Awards. Heb ik dat ook gewonnen. En ben ik naar De Morgen, wat niks te maken had met Roularta, maar die hebben de week nadien gevraagd van, kun jij geen column schrijven?
1: Column.
2: En dan krijg je dat leuke fenomeen dat mensen zeggen van, hij schrijft in De Morgen, dus hij zal wel kunnen schrijven. Het is omgekeerd, maar bon, niemand. En zo heb ik voor heel veel afkortingen in België geschreven.
1: Schrijven.
2: De KBC, de VDAB, de VAB, de VUB, nou, noem maar op. En toen is Peter Sarens van Lando bij mij gekomen en zij schreef eens een boekje over storytelling. En daardoor ben ik in het onderwijs beland bij Karel de Grote. En dus nu doe ik nog twee dingen. Ik schrijf en ik geef les.
1: Lesgeven aan de Karel de Grote Hogeschool. Ja. En dat zijn studenten van welke richting?
2: Dat zijn bachelors, voornamelijk cross-media. Cross-media is het professioneel inzetten van digitale media, communicatie / marketing. Maar ook aan international business studenten, aan fotografen, waar ik creative personal branding geef, en aan event en, ah nee, ook aan business and languages, waar ik creative writing en commerciële communicatie geef.
1: Dat is bijna fulltime.
2: Het is 80%. Je moet iets doen in je leven, Jan.
1: En je moet ook je boterham verdienen.
2: Een klein beetje.
1: Guido, ja. Ah, bon. En hoeveel studenten heb je?
2: Over al die richtingen, ja, samen. Ik denk een 200-tal, een 300-tal.
1: En die moet je dan ook examineren?
2: Ja. Meestal mondeling.
1: Ah, ik dacht, je geeft een opdracht.
2: Nee.
1: Kevin, schrijf een stukje. Of Shania, schrijf een stukje.
2: Ja, maar dan krijg je... Ik heb dat dit jaar voor het eerst nog eens geprobeerd. En dan schrijven die geen stukjes. Dan vragen die aan een chatplatform om een stukje voor hen te schrijven.
1: Verschrikkelijk, ja. En dus, dat gaat dan, hè. Ja, daar komt iets uit.
2: Ja, maar dat is ook niet slecht. Maar het is, ja, het beweegt niet, het raakt niet, het doet niks.
1: Ja.
2: En het is ook heel herkenbaar. Vooral omdat er soms ook nog in de laatste regel staat van, denk je dat dit goed is? Of...
1: Nee, dus de chat die vraagt. Hè.
2: Of voor de eerste regel, je zou het zo kunnen aanpakken.
1: Ja, zo werkt het, hè.
2: Nee, ik vind mondeling, ik neem ze nooit één voor één in een examen, altijd per twee. Zodat ze kunnen zien dat het objectief is, maar het is veel plezanter. Hè? Ik heb in de tijd mijn mondeling examen bij Gijsbrecht gedaan in Gent. Psychologie, dat was de terreur van Gent. Heerlijk arbitrair, want die zei altijd van, ik neem de slechtste met de beste, zodat op het einde van de dag de tientjes bijeenkomen en ik laat er toch maar ene door per keer.
1: Wat was dat voor een smerlap?
2: Dat was fantastisch.
1: Ah ja.
2: Ja.
1: Ja. Gijsbrecht, professor Gijsbrecht.
2: Ja, een beruchte figuur in het Gentse.
1: In het Gentse. Maar ja, als dat in Leuven was, was dat anders gegaan.
2: Waarschijnlijk. Academisch veel doordachter en doorvrochter.
1: Ja, ja.
2: Maar het is wat het is.
1: Maar het is wat het is. Dus, hoe leer je dan aan jouw studenten hoe ze verhalen? Moet je alleen schrijven en vertellen.
2: Ja, dus ik begin eigenlijk altijd met het enige onderwerp dat ze zelf goed kennen.
1: Zichzelf.
2: En dus mijn eerste opdracht, eerste les, laat ik iedereen buiten gaan. En dan zeg ik van kom, één voor één, kom nu eens binnen en vertel me eens wie je bent.
1: Ja.
2: En dan komen er dingen zoals, ja, ik ben Marieke, ik woon in de Koekoeksdreef en mijn hobby's zijn paardrijden en tennis. En ik ben 21 jaar. En dan denk ik van, kijk, als je er nu zo 50 naar elkaar krijgt, dan weet je niks meer. En dus dan neem ik de tweede groep en dan zeg ik van, probeer het een keer iets creatiever, al was het maar naar structuur.
1: Ja.
2: Begint niet met je naam, begint met iets anders. En dan krijg je weer, dan zijn die zodanig gefocust op, ik moet creatief zijn.
1: Iets speciaals vertellen.
2: Iets speciaals vertellen, dat die gewoon vergeten om de identificator, zijnde hun naam, erbij te zetten.
1: Ja.
2: En dan neem ik de derde groep en dan zeg ik van, de vraag is niet wie dat je bent. De vraag is, wat heeft er u gemaakt tot wie je nu bent?
1: Word wie je bent.
2: Niet alleen word wie je bent, maar vooral, in hun geval is dat een coming out. de dood van ouders, broers of opa en oma, of in een cavia, of...
1: Drugs.
2: Drugs, ja, alles kan. Maar dus, wat is het conflictmoment geweest dat de evenwichtssituatie doorbreekt? Want hoe dat je daarop reageert, bepaalt in hele sterke mate wie je gaat zijn.
1: Ja.
2: En op die manier leer ik u van, kijk, in plaats van een documentaire, zoek naar het conflict, innerlijk of extern.
1: De spanningsboog.
2: De spanningsboog, en vertrek vandaar. Dus dat is het eerste.
1: En dan... Welke was jouw spanningsboog?
2: Mijn spanningsboog was...
1: Welk conflict heeft jou gemaakt?
2: Mijn thuissituatie.
1: Ja?
2: Wij waren een zeer eenvoudig, hardwerkend Vlaams gezin.
1: Je hebt nog een broer die Jan heet.
2: Ik heb nog twee broers.
1: Of twee broers.
2: Ik heb een broer die Jan heet, die 11 maanden ouder is. Dat was toen zo. Zolang als dat je borstvoeding heeft, kun je niet meer vangen worden. En dan nog een nakomer. Dat was toen ook zo. Henk. Ja. En die is 8 jaar jonger. Dus dat was een mooi gezin. Papa was ambtenaar. Mama deed van alles tussendoor, maar was eigenlijk voornamelijk huisvrouw.
1: Ja.
2: En ik heb met mijn 17e heb ik gedacht van, ik wil dit niet. Ik wil meer, ik wil grootser.
1: Er is meer in het leven.
2: Ik wil iets anders. En dat heeft mij niet alleen gevormd, dat heeft mij ook in alle mogelijke stomme situaties doen lopen die mij verder gevormd hebben.
1: Ja, de thuissituatie.
2: De thuissituatie, maar pas op hè. Als ik naar mijn broer kijk, dan die mens, dat is een family man par excellence. Dat is zijn gezin, dat is alles voor hem. Die kon ook bij ons thuis, die kon dat ook echt gezellig vinden. Ik niet. Mijn ouders hadden bijvoorbeeld een caravan, ergens in, diep in de Ardennen. Ik ben daar nooit naartoe geweest.
1: Ai.
2: Ik vond dat iets vies.
1: Ja.
2: Dus dat heeft er altijd bij mij ingezeten.
1: Een beetje rebeld.
2: Ik wou daaraan ontsnappen.
1: Aan de middelmaat.
2: Ja, en ik heb dat dan, hoe doe je dat? Als domme jongen.
1: Je gaat naar Gent.
2: Bijvoorbeeld.
1: In plaats van Leuven.
2: Je gaat naar Gent in plaats van Leuven. Maar je focust ook op de verkeerde dingen. Zoals mooie pakken, dure horloges, dure schoenen, dure auto's. En dat is niet waar het over gaat. Maar dat is een inzicht dat later komt.
1: In de sociologie heet dat anomie.
2: Anomie.
1: Anomie.
2: En wat is anomie? Wat is
1: anomie, dat wil zeggen dus dat je niet direct zelf een normkader hebt, maar dat je eigenlijk je afzet tegen de norm en de kaders waarbinnen dat je opgegroeid
2: bent. Het staat ook op mijn armen, niet je, niet mettre.
1: Niet je, niet mettre. Ja.
2: Allee, maar ik denk anomie in jouw definitie is rijker, omdat het gaat niet alleen over gezag.
1: Nee, maar het gaat ook over bijvoorbeeld taalgebruik. Hè? Iemand die uit een eenvoudig landelijk gezin komt, die komt in de stad, die gaat bijvoorbeeld geaffecteerd spreken.
2: Zoals West-Vlamingen doen om weg te steken. Dat ze...
1: ja.
2: Sorry voor de West-Vlamingen.
1: De West-Vlamingen die onverstaanbaar zijn, maar die bijvoorbeeld ook met Limburgers, dat zijn tenminste fatsoenlijke mensen, moeten communiceren, die gaan dan een hypercorrect Nederlands spreken.
2: Nu, bij ons thuis, want wij waren flaminganten, wij mochten niet op straat spelen. Wij mochten niet met de andere kindjes zomaar Aalsters, want we hebben in Aalst gewoond.
1: Ah ja.
2: Dus, en die noemden ons dan ook de Hollanders. Dollanders. Dus ons taalgebruik van zowel mijn twee broers was altijd correct, juist.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is, men noemt dat ook de social upstarts. Hè, dus zich toch even iets hoger positioneren. En taal is daar een instrument.
2: Maar het klopt, hè. Mijn hele sociale gedrag is aangeleerd. In de zin van, ik keek af wat er moest gebeuren.
1: Ja.
2: Ik weet nog heel goed, heel gênant, de eerste keer dat ik met mijn lief in Gent in een chic restaurant ging eten. En de kelner kwam het eten presenteren voor hij het versneed en ik nam het aan. Omdat ik dat niet wist. Ik dacht, ik ga die mens helpen. Ik heb toen ook mijn vingertoppen verbrand. Maar dus, al dat soort dingen.
1: Ja.
2: En om nog een ander voorbeeld te geven. Ik was als student, ik zat in Gent om te studeren.
1: Ja.
2: En iemand van mijn jaar kwam langs en die belde aan. En mijn lief was toevallig bij mij op kot. Een mens belt aan en ik zeg, ja, waarvoor kom je? Maar dan mijn vriendin ook zegt, maar nee Guido, die mens komt gewoon om voor de vriendschap.
1: Ja, ja.
2: En bij mij was dat iets, nee. Dat snapte dat niet. En dat heb ik allemaal moeten leren.
1: Ja, ja. Ja, ja. Guido, beste luisteraars. Hè, dus wij spreken met Guido Everaert, verhalenverteller, verhalendocent aan de Karel de Grote Hogeschool, schrijver van boeken over storytelling. Iedere gast krijgt de vraag van een muziekkeuze te maken. Ja. Het eerste liedje dat jij gekozen hebt, is natuurlijk ook een verhaal.
2: Ja.
1: En dat heet Fanfare van Honger en Dorst van Jan de Wilde. Waarom?
2: Waarom? Omdat het zo mooi is. Het is de onvoorwaardelijke vriendschap tussen mannen.
1: Mannen.
2: Allee, volgens mannen, mij zijn maten, in mijn beeld. Maat. Voilà. Ze trekken samen op. Ze denken totaal verkeerd over zichzelf. Want niemand kijkt op naar een bende schoromori. Maar voor hen zijn ze de fanfare van honger en dorst. Ze denken dat ze overal wel gekomen zijn.
1: Ja.
2: En wat dat er vooral heel mooi is. Op een bepaald moment zeggen ze van ja, en als een van ons dan een vrouw vond, dan namen we afscheid.
1: Ja.
2: En de fanfare ging door met minder volk.
1: Wow.
2: En soms kwam hij terug en soms ook niet. Ja. En dan denk ik van ja, een keer dat er dat uw leven in een bepaalde richting ontwikkelt, dan valt die vriendengroep een beetje weg. En eigenlijk vindt niemand dat erg.
1: Maar na jouw 60ste of na jouw 65ste. Komen die terug bij elkaar?
2: Dat zou kunnen. Dat gaan we zien, maar ik heb daar ook geen behoefte aan. Ik heb ook nooit spijt van dingen die afgelopen zijn.
1: Ah ja. Wel, dat is een verhaal. Een verhaal met personages, ja. Met een begin en met een einde.
2: Het is ook mooi Nederlands.
1: Het is... Jan de Wilde heeft een speciaal stemtimbre.
2: Ja.
1: Dus de stem maakt een groot verschil. Wim, leg de fanfare van honger en dorst van Jan de Wilde op.

0: Het weer een mooi liedje.
1: Ik vind dat ook.
0: Het mooiste liedje, en dat is echt niet algemeen gekend, van Jan de Wilde, is Rolstoel.
1: Ja, is dat...
0: Een man die in een rolstoel zit.
1: En een heel venster.
0: Een heel slepende melodie. En ja, dus die is ongelukkig dat hem in een rolstoel zit. Heel hard, maar heel ontroerend.
1: Hij kon het, hè?
0: Jan kon het. Jan kan het. Kan het,
1: Jan,
0: nog steeds.
1: Jan kan het nog steeds.
0: We hebben veel gasten die de eerste sneeuw nemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook mooi.
0: Ja.
1: Ja, je zit automatisch, als je een beetje chauvinistisch denkt over of Nederlandstalige muziek, dan zit je snel in dat kleinkunstkader.
0: Het is begonnen. We zijn min of meer van dezelfde generatie. Je bent iets jonger.
1: Het zal niet veel zijn.
0: Ik ben van 59.
1: Ah ja, ik ben van 63.
0: Oh, maar dat is toch 4 jaar verschil.
1: Ja, dat was nogthans een goed bewaard geheim en dat is nu ja, de straatsteen.
0: Beste luisteraars, doe alsof u het niet gehoord hebt. Chef van Huitsel.
1: Ah ja, ja, ja, ja. We moesten dat, maar dat is bij mij... Wij moesten dat in de godsdienstles analyseren.
0: Dus tot de morgen.
1: Tot de morgen.
0: Ah ja.
1: En toen dacht ik van, nee, die en niet.
0: Ah ja, ah ja. Chris de Bruyne.
1: Ja. Maar ik heb Chris de Bruyne, die had een café in Wetteren, hè? Of was die... dat Wim de Kraan? Nee, het is Chris de Bruyne.
0: Wim de Kraan was van Wetteren. Rosanne, en zo verder.
1: De Kraan of de Bruyne?
0: Nee, de Bruyne was van Vilvoorde.
1: Ah ja, oké. Okay, ja.
0: Kwam ook uit een rechts-Vlaams milieu.
1: Ik heb niet gezegd rechts, hè?
0: Nee, nee, maar ik maak dat daarvan.
1: Ah ja, oké. Okay. Mijn papa was de kabinetchef van de oude Nancio.
0: Van de Vic?
1: Ja. En de Vic had zijn hart op de juiste plaats als het ging over Brussel.
0: Ah ja, Brussel.
1: En Roye Nelly was een vriendin aan huis, Nelly Maas.
0: Nelly Maas. Allee, oké. Okay.
1: Viel nog mee. Goed, maar ik heb bij het VNJ gezeten.
0: Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond.
1: Ik heb daar een hardere training gekregen dan in het leger.
0: Met vendel zwaaien.
1: Onder andere, en volksdansen. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Pirala.
1: Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb nergens spijt van, behalve op een bepaald moment toen ik 18 was en we moesten naar de zogezegde kadervorming. Tot dan toe waren wij een jeugdbeweging in Erpenmeren die speelde met de KSA, de Giro en de Scouts in ons dorp. En toen moesten we naar de kadervorming en dat was hier in Antwerpen, het Fort van Wilrijk. En daar liepen toen toch wel schimmige figuren rond. Voorlopers van, of actieve leden
0: van het VMO.
1: VMO en van Weredi en Tak. En toen hebben wij collectief gezegd van, geef mij possie maar aan Vicky.
0: Aan Vicky.
1: Ik ben er toen ook uitgestapt.
0: Ja.
1: Omdat er is niks mis, er was toen niks mis met een soort van ontvoogding of bewustwording van wat dat Vlaanderen zou kunnen. Maar je moest daar ook niet extreem in worden. Hè. En ook niet, de Duits moest niet per se terugkomen.
0: Misschien om uw fiets terug te brengen.
1: Ja, maar dat is in Holland.
0: Dat
1: hè?
0: Is in Holland. Ja, het Vlaamse, de Vlaamse ontvoogding, dat is ook een verhaal.
1: Ja.
0: Een verhaal van verliezers, van winnaars. Vandaag wordt dat verhaal verder geschreven door politici die aan de macht zijn.
1: Wordt het Vlaams verhaal nog geschreven of wordt het Vlaams... de Vlaamse identiteit of gebrek daaraan gebruikt?
0: Als je ziet hoe N-VA zich nestelt en allerlei machtsposities aan zijn favorietjes geeft, ja, dan denk ik dat daar een plan achter zit van machtsuitbreiding of dat iets te maken heeft met menselijkheid of met ideologie. In de goede zin van het woord, dat is een vraag die je natuurlijk kan stellen.
1: Dat is een vraag waar het antwoord al op gegeven is. Hè? En dat is wat dat mij ook zo, wat mij zo bitter maakt als het over politiek gaat.
0: Mm-hmm.
1: Als

0: Raoul, voor de luisteraars, Raoul Erebouw, de sympathieke PvdA-leider.
1: Ja, maar die mensen zeggen allemaal, het gaat alleen maar over de macht van het getal. Het gaat over stemmen om macht te hebben. Terwijl, je mag mij gerust naïef noemen, hè, maar Kohls, Schiltz, een aantal van die politici, van zelfs Spaak, zowel de dochter als de vader.
0: Als Paul Henri.
1: Paul Henri waren mensen die op een bepaald moment, en de Hane was ook zo, die op een bepaald moment wisten van moeilijke keuzes, daar zijn opofferingen voor nodig.
0: Ja.
1: En desnoods verliezen dan is een verkiezing, maar je hebt wel je ding bereikt. Terwijl nu is angst om uit de boot te vallen zo'n beetje de grote drijfveer.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt is, zonder apolitiek te willen zijn, want ik vind het daarvoor te belangrijk, maar het is een soort van aanmodderen van het zal mijn tijd wel duren. Ik vind dat zeer spijtig. Je ziet niks gebeuren, je ziet alleen maar krabben voor postjes.
0: Ja.
1: Een politiek beleid dat zich op dit moment reduceert tot we gaan een begrotings... evenwicht hebben. Ja, dat is ook belangrijk, maar ten koste van wat allemaal. Enfin, het is geen discussie over politiek, het is er meer een over taal, maar ik ben daar wel in ontgoocheld.
0: Toen ik naar hier reed, zag ik een bord waar een vliegtuig op stond en daar langs Antwerpen. Dus er is hier ergens een luchthaven.
1: Ah ja, de grote luchthaven van Antwerpen, hier achter de hoek, die met subsidies in stand gehouden wordt, omdat Antwerpen natuurlijk een zekere grandeur moeten uitstralen.
0: Ja.
1: Waarom? Ik weet het niet, want het is eigenlijk een dorp aan het water. Met een ontzettend belangrijke haven. Ik woon hier graag, hè.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind, in België, wij hebben Brussel. Brussel is een stad.
0: Ja.
1: Een lelijke stad, maar mijn stad.
0: Ja.
1: Antwerpen, het simpele. Je loopt in de stad rond en je herkent continu mensen.
0: Ja.
1: Je moet continu, hoi. Ik ken hier meer mensen dan in mijn dorp vroeger. Of in Gent.
0: Ja.
1: Dan denk ik van, de ambitie om een wereldstad te zijn. Oké, er is de mode, er is de haven, er is een hele scene die wel interessant is.
0: Het Zuid.
1: Het Zuid, maar dat is Plasma Tuvu van Antwerpen. Gaat het daarover? Ik vind het is een klein dorpje.
0: Heeft Antwerpen een verhaal?
1: Allicht, hè.
0: Onze vriend De Wever, de man die nu de meubelen probeert te redden.
1: Geen slechte staatsman, by the way.
0: Trump is ook geen slechte staatsman.
1: Au. Ik geef aan mijn studenten soms de oefening van maak mij een verhaal waarbij dat je echt zegt dat Trump... Dat zit dan een beetje tussen kritisch denken en bronnen.
0: Dat Trump een goede mens is.
1: Ja. En vooral ook...
0: Stel dat.
1: Schrijf daarna een kleine reflectie over hoe dat je gevoeld hebt toen dat je die bronnen moest zoeken.
0: Een metamoment.
1: Ja. Heeft Antwerpen een verhaal? Uiteraard heeft Antwerpen een verhaal.
0: Uw burgemeester heeft daar zo'n boek over laten schrijven. Hij laat alles
1: hij
0: schrijven.
1: Hij kan ook zelf schrijven. Hè?
0: Dat ben ik nog zo zeker niet van.
1: Zijn columns heeft hij toch zelf geschreven?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Oké. Ik ben...
0: Oké.
1: Ergens ben ik die mens wel genegen. Ik vind dat een bijzondere cliënte, man.
0: Dat heeft hem niet aan zichzelf te danken. Dat is een neurologisch fenomeen.
1: Hij heeft er nog alsjeblieft iets mee gedaan, hè?
0: Ja, maar hij heeft wel 2 jaar op kosten van de staat, zogezegd rechten gestudeerd... Ja, geprofiteerd, in cafés rondgehangen, de D Primo uitgehangen. En dan geschiedenis in Leuven, hè, met 2 vingers in de neus. Hij heeft altijd van de staat geleefd. Hè.
1: Oh, wat mooi.
0: Trouwens, Guido, je sprak daar straks over politiek en angst. Ken jij het begrip FUT?
1: FUT?
0: FUT.
1: F?
0: Ja.
1: En dan?
0: U-D.
1: Nee.
0: Nee. Do not mispronounce it. Hè?
1: Fear. Nee.
0: Ja, goed.
1: Fear
0: goed.
1: Of...
0: Fear.
1: Undefined.
0: Fear. Uncertainty.
1: Fear, uncertainty. Ah ja, dus was...
0: And doubt.
1: And doubt.
0: Ja. Dat is wat in de verkoop gebruikt wordt om een product te verkopen. Hè? Verzekeringen is daar het beste voorbeeld van. Maar dan Stel dat jij je auto in de prak rijdt. Hè? Of jij rijdt een andere auto in de prak. Hoe ga jij dat betalen? Angst aanjagen. Politiek, there is no alternative. Wij zijn de enigen die het kunnen. Zonder ons gaat het allemaal naar de vaantjes. Dus tussen verkoop en politiek en marketing is eigenlijk één continu gegeven.
1: De Wever heeft dan ontzettend slim gespeeld in Antwerpen. Toen Jos Dazen van de PvdA...
0: Sympathieke jongen.
1: Sympathieke jongen. Hè?
0: Met blauwe ogen.
1: Speerpunt, onderwijs, openbaar vervoer. En dan komt de Wever, denk ik 3 weken voor de verkiezingen... We gaan onze haven toch niet aan Chinese communisten geven. Meesterzet.
0: Ah, ja.
1: Want ik heb toen ook getwijfeld. Ik denk van ja, oké. Het stadsbestuur uiterst links. De haven economische pool. En bron van welvaart en tewerkstelling. Ja, je kunt dat niet maken. Ze hebben in de val gelopen. Certainty and doubt en een beetje fear.
0: Voilà.
1: Nee, ik kende het niet. Ik dacht dat je over dat andere ging.
0: Verder. Fout.
1: Ook een tijd de opgeld gemaakt heeft.
0: IBM, groot informatica bedrijf, vroeger, had in de jaren 90 een campagne met als titel No IT Manager Ever Got Fired for Buying IBM.
1: Ook mooi.
0: Dat is briljant. HP, Sun, ik ga naar IBM. Want die kunnen ervoor zorgen dat ik mijn job heb.
1: Dat is een toffe klant. Dat is een klant geweest van mij bij Ogilvy.
0: Voilà.
1: Superbedrijf.
0: Superbedrijf.
1: Slimme mensen.
0: Ja, nu iets minder. Hè, maar het IT-landschap is veranderd. Guido, ik zie dat je van Lieven het Neerhof gekozen hebt. Daar zit ook een verhaal achter.
1: Minder. Twee kleine anekdotes. Ten eerste, ik vind dat die mens ontzettend mooi spreekt en zingt. De dictie is werkelijk outstanding.
0: Ja.
1: Dat is één. De tweede, hij is ook docent aan Sint-Lucas in Gent.
0: In Gent,
1: en
0: alweer.
1: En mijn dochter heeft er les van gekregen. En hij is zeer eigenzinnig. En hij is nog altijd even... hardnekkig als het gaat over de Nederlandse taal, van het moet juist zijn. En dus ik vond, dat is mooi, dat is een beetje een melancholisch lied. En ik hoorde dat heel graag en ik blijf dat altijd graag horen. En ik zou heel graag hebben dat dat ooit eens in de top 100
0: van de... Staat het niet in de top
1: 100? Het staat erin, maar het moet hoger. Hè.
0: Ah, ja.
1: Altijd met die ruimtevaarder en dat andere.
0: Beste luisteraars, we gaan allemaal stemmen bij de volgende Lage Landen top 100. Neerhof van Lieven. Lieven Tavernier, als ik mij niet vergis, is zijn achternaam.
1: Ja.
0: Heeft ook voor anderen veel liedjes geschreven.
1: Dat weet ik zelfs niet.
0: Ja, ik dacht het wel.
1: Dat zou wel kunnen.
0: Het is eigenlijk een
1: songwriter.
0: Een songwriter. En hij heeft ook platen gemaakt, maar niet zo verschrikkelijk veel.
1: Nee. Ja. Het is het enige dat de tand des tijds doorstaan heeft, volgens mij.
0: Ja. Oké, Wim, leg Neerhof van Lieven op.

0: Mooie stem.
1: Ja, hè?
0: Mooie uitspraak.
1: Simpel verhaaltje.
0: Verhaaltje. Verhalen. De literatuur.
1: Ja.
0: Proza.
1: Ja.
0: Zit vol verhalen.
1: Ja.
0: Ja. He, dat is begonnen met de Ilias.
1: Oh, je gaat mij toch geen pijn doen, hè?
0: Oeh.
1: Zo met de vragen te stellen over de klassieken. Dat ligt al heel ver achter mij.
0: Wie stelt hier de vragen?
1: Ja, dit is zwaar, het is zwaar.
0: Ja. Dus we zijn begonnen met Homerus. En wie hebben we nu? Lucinda Riley. Is een, dacht ik, Ierse dame.
1: Ja.
0: Die sappige verhalen schrijft. Ik denk dat er al 7 delen van verschenen zijn. En die enorm goed verkopen. Sentimentele verhalen. Verhalen met helden. Verhalen met mensen die verliefd worden en zo verder. Aan verhalen zou je kunnen zeggen, ja, daar zit enerzijds een stuk spanning aan, daar zit ook een stuk emotie aan. Als jij een boek leest, naar welke emoties ben je op zoek?
1: Dat kan nu werkelijk alles zijn. Maar ja? Ik ga, om daar even op door te gaan, ik heb bij mezelf ontdekt, en ik ga mij hier geen vrienden mee maken, en ongeveer 50% van je publiek alieneren.
0: Dat is een teken van moed.
1: Ik heb het ontzettend moeilijk met boeken te lezen van vrouwen.
0: Beste luisteraars.
1: Ja.
0: Beste luisteraars.
1: Ik laat het inzinken.
0: Wij zijn sprakeloos. Vrouwenboeken, dus.
1: Nee, niet vrouwenboeken.
0: Oh, sorry, boeken van vrouwen.
1: Boeken van vrouwen. Boeken die door vrouwen geschreven zijn. Ik heb ongeveer na één hoofdstuk zoal iets van... Ik lees dit niet graag. En mijn madame probeert mij op een ander spoor te brengen.
0: Jo, madame is een vrouw.
1: Dat is een vrouw, ja. Anders zou ik zeggen, mijn maat. Hè.
0: Ja.
1: Nee, het, op de een of andere manier is er iets, misschien in de manier waarop dat ik formuleer, of dat zij formuleren, waar ik van denk van, heb je hier nu zoveel woorden voor nodig?
0: Blabla.
1: Ik doe het nog verder, hè. Ik maak het nog erger. En wat ik dus merk, en dat is ook niet goed... is dat ik meer en meer teruggrijp naar boeken die ik al gelezen
0: heb. Ah ja, ja.
1: En dat ik geen vertrouwen is het woord niet, maar dat ik eigenlijk geen zin heb om iets nieuw te proberen waarvan ik niet weet, zou het wel goed zijn?
0: Het is tijd. Een boek lezen kost tijd. Ja. En dat is eigenlijk verloren tijd dan.
1: Er is iemand die onlangs dat gezegd heeft van, er is geen economische waarde die kan uitdrukken wat de meerwaarde is van lezen. Wel van boeken schrijven en van maken. Maar lezen is, wat hij zegt, is inderdaad... Dat zijn onproductieve uren die... Ik heb dat nu voor het eerst dit jaar gedaan. Ik heb mijn studenten verplicht om een boek te lezen.
0: Wow.
1: Minstens 1.
0: En ze zijn een boek gaan kopen of ze zijn naar de bibliotheek
1: gegaan? Dan mogen ze kiezen.
0: Ja. En ze mochten vrij kiezen?
1: Ze mochten vrij kiezen. Ze moesten wel kunnen uitleggen op het examen waarom dat ze een bepaald boek gekozen hadden. Wat ze daar nu van vonden, ik wil gewoon dat er terug meer gelezen wordt. Omdat lezen zorgt voor creativiteit, voor verbindingen, voor associaties. En dus, dat heb ik bij mijzelf gemerkt. A, ik lees niet graag vrouw. B, ik lees heel graag terug. Ik heb nu naast mijn bed terug iets van Ecoli. En Oscar Wilde. Dorian Gray.
0: Dat zijn 2 klassiekers.
1: Ja. Ik heb trouwens gemerkt dat ik de 3 moeilijkste boeken, Joyce,
0: Ulysses of Useless, ja.
1: Ik heb kraken niet door. Hè. Musil, de man zonder eigenschap, ook niet te doen. En à la recherche du temps perdu. Dat zijn zogezegd de 3 bakens van het begin van de moderne literatuur.
0: De modernisme, allemaal uit het jaar 1922.
1: Je raakt daar niet door. Hè?
0: Nee, maar dat ik heb ze. Dat is academisch materiaal.
1: Dat is dus toch wel goed. Ja. Maar dus, en ik heb hetzelfde, om het dan naar een populairder, als het gaat over series en films. Hoe lang is het geleden dat je naar de bioscoop geweest bent?
0: De Brutalist, 1 jaar geleden.
1: Ah ja, en was dat goed?
0: Ja, zeer goed.
1: Oké.
0: Okay. Zeer goed, over die vreemde architect... die dus brutale gebouwen maakte, gespeeld door Adrian Brody.
1: Ah.
0: Straffe film.
1: Ja, dat is een goede acteur ook. Goede acteur. Wel, ik merk dat ik... ik heb wel een abonnement op Netflix.
0: Ja.
1: Maar ik herkijk liever oude films en oude series. dan dat ik mij aan het nieuwe, ja, bijna AI gegenereerde. Ja.
0: Het is, 90% is bro.
1: Hook, development, cliffhanger.
0: Ja.
1: Ik heb daar geen goesting in.
0: Het is voorspelbaar. Maar ja, dat is ook omdat je met een technische blik, ja, bedoel als verhalenverteller, daarnaar kijkt. Ah, nu gaan ze dat personage introduceren. Ah, het verhaal zakt een beetje in elkaar. Dus de schoonmoeder moet even naar voren geschoven worden.
1: Welke Deus Ex Machina kunnen we erin steken?
0: Ze hebben 8 afleveringen, maar ze hebben maar materiaal voor 6 afleveringen. Dus
1: ja, trekken.
0: We gaan een stukje naar het verleden erbij halen. Enzovoort.
1: Want omdat je onlangs zei, van, ik heb Stefan Hertmans ook.
0: Ja.
1: Ik vind dat een geweldige mens. Hè? En wat is de Oorlog in Terpentijn?
0: Olie en Terpentijn, over zijn grootvader. Ja.
1: En dan de laatste.
0: Dius.
1: Mijn man, ik heb mij zo geërgerd aan het pedante. Het, oh, van kijk eens welke mooie woordjes dat we allemaal kennen. En een plot die rammelt langs alle kanten. Ik vond het verschrikkelijk.
0: Dus een verhaal moet een plot hebben. Een plot, dus een ontwikkeling die dus, als je afloopt... Nee, en waar je naartoe...
1: Ik ben geen simplist. Ik vond... wat was daar? Stoner.
0: Stoner van...
1: daar zit geen plot in, hè?
0: Van Williams. Ja, dat is gewoon één lang, triestig leven. Ja. Van een mens, het wordt verdoofd. Komt daar misschien 20 keer dan in voor. Die verdoofd dus, door het leven loopt.
1: En bijvoorbeeld Pfeiffer. Ilja Lennart.
0: De Ilja, ja.
1: Grand Hotel Europa. Ik heb dat boek 3 keren beginnen lezen. Ja. En dacht van, maar jij pedante, bedweterige mens.
0: Hollander.
1: Maar uiteindelijk, dat is een fantastisch boek.
0: Ja.
1: Als je erin geraakt.
0: Ja.
1: En er mag een beetje weerstand zijn. Het mag wat moeilijk zijn. Dat vind je wel belangrijk.
0: Ja. Guido, je sprak...
1: Dus niet alleen plot.
0: Ja, je sprak daar straks van dus de modernisten van het begin van deze eeuw. Je hebt één vergeten, maar die is nog ietsje vroeger. En dat is Buddenbrook van Thomas Mann.
1: Ik heb bijna niks gelezen van Thomas Mann.
0: Nee?
1: Nee, omdat was dat een Duitse oorspronkelijk?
0: Thomas Mann was redelijk Duits.
1: Zauberberg, of was dat het over?
0: Bert Zauberberg, ja.
1: Ik heb van Mann eigenlijk niks gelezen.
0: Ja, ik raad het jou aan.
1: Ja, iedereen zegt het.
0: Ja, de Buddenbrook, Brooks... Het gaat over een familie, is echt een verhaal met een einde. Is zeer toegankelijk, is zeer leesbaar. Thomas heeft dat geschreven toen hij 3,24 was. Zuna Kastar, je kan het zelfs in het Duits lezen als je wil. Is ook verschillende keren verfilmd.
1: Is het te lezen voor iemand die
0: wiens
1: Duits niet...
0: Luid op.
1: Mijn Duits is Pfaffiaans, hè.
0: Jawel.
1: De bal in die ekken geschoten.
0: Ja. Weissen Sie.
1: Oké.
0: Weissen Sie. Bedoel, je moet wel moeite doen. En ik heb thuis leren lezen door het luidop voor mezelf voor te lezen. Ah, ja. Dat gaat. Maar het is het Nederlands vertaald, het is het Engels vertaald, Frans, al wat dan ook. Maar dat is een straf verhaal in die periode. Eigenlijk nog realistisch en naturalistisch, maar ook nog modernistisch. En Thomas Mann was een zeer interessant personage. En er zijn ook veel boeken over hem geschreven, over zijn familie. En Colm Tóibín, de grote Ierse schrijver van het moment. Colm Tóibín.
1: Oké, ik zal naar de podcast luisteren. In de show notes zal het waarschijnlijk staan.
0: Heeft zo'n roman over het leven van Thomas Mann geschreven.
1: Alright.
0: Echt zeer goed. Mann en zijn voorkeur voor jongens. Mann en zijn familie, zijn 6 kinderen, zijn vrouw. Hij is naar Zwitserland gevlucht voor de nazi's. Hij is naar Amerika gevlucht voor de nazi's. Hij was na de oorlog...
1: Een bangerik eigenlijk.
0: Hoe zeg je?
1: Een bangerik eigenlijk.
0: Daar zijn broer bijvoorbeeld bleef wel, Heinrich. Zijn zoon, Klaus, heeft zelfmoord gepleegd. En zo werd er een zeer, zeer complex leven, zeer complexe man. En als je Buddenbrook leest en de tovenaar, want hij werd door zijn kinderen de tovenaar genoemd, Bert Zauber, omdat hij altijd tovenaarstrucjes aan tafel deed, is zeer de moeite.
1: Mooi.
0: Verhalen. En
1: daar heb ik... Allez, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar... ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik heb nu het gevoel van, ik heb geen tijd meer.
0: Ja.
1: Ik moet nog zoveel dingen lezen. Ik heb in de tijd, ook weer zo, anomie was het, hè.
0: Anomie,
1: als
0: ja.
1: ik in de bibliotheek van Eren Bodegem de jeugdsectie doorlopen had, mocht ik van...
0: Pietje Puk.
1: De onderpastoor ook naar de grote mensen-series gaan kijken. En ik heb toen, eigenlijk, is dat verspilling, heel veel Russen gelezen. Zonder enige... kennis.
0: Heavy en, duty.
1: Ja, maar Gogol, de Peterburgse vertel, zo stomme dingen allemaal. Maar nu denk ik van, je hebt dat toen niet gelezen. Je hebt de lettertjes gelezen, ja. je hebt de woordjes gelezen, maar je hebt niet verstaan waarover dat het gaat. Nu, dat is een opgave, hè, om nu Dostojevski en Tolstoj en heel de cirk te lezen. En denk ik van, ik moet nog zoveel doen. Er is een hele mooie uitgave. Er is in Oosterwijk, Nederland, klein bibliotheek, een boekenwinkel, prachtig boeken. En die hebben zo een serie boeken, de klassiekers, met goud op snee.
0: Ah ja,
1: dun papier.
0: ja.
1: En zo.
0: Wat je kunt gebruiken om sigaretten te rollen.
1: Bijvoorbeeld, je zou dat kunnen doen.
0: ja.
1: Maar Moby Dick, Dostojevski,
0: ja.
1: Al die dingen. En ik ben hier nu systematisch, als ik daar kom, koop ik er zo een paar. Maar dat is moeilijk om te lezen, hè. Het is niet meer aandacht. Zo toegankelijk.
0: Ja. Ons brein heeft een aandachtspanne van 2 minuten en 16 seconden.
1: Op de kop.
0: Op de kop. Is uitgerekend. Bij studenten gaat dat heel snel achteruit.
1: 6 seconden binnen gouden is, hè?
0: ja, dan krijgen ze al...
1: ja.
0: Dus ja, de aandachtscurve... door gewenning, door mediatisering, door headlines en zo verder... is een uitdaging aan het worden. Dus, u verplichten van dikke boeken te lezen, is bijna een moral duty.
1: Het is zelfs zo ver, ik heb er onlangs op LinkedIn iets over gezegd, het is een of andere slimmerik die daar nu al een naam aan gegeven heeft. Attention span maxim.
0: Ah ja.
1: Dus het systematisch trainen op uw aandachtspannen. Ja. En dan denk ik van... Echt waar? Gaan we dit nu ook doen? Gaan we er een app van maken? Zo van, hoeveel minuten kun je lezen zonder uw telefoon? En dan krijg je misschien krijg je dan een puntje. Een breincelletje erbij. Ik merk dat zelf ook, als ik hier s'avonds zit. De eerste reflex is, ik ga naar het nieuws kijken.
0: Ja.
1: En dat is het excuus om eigenlijk gewoon gedachteloos te zappen. Ik heb nu mijn tv ontkoppeld, dus...
0: Brein uitschakelen.
1: En dan zit ik daar en dan denk ik van, oké, ik ga een boek lezen. En hoe verleidelijk dat het is om toch een keer even... Zou er mij niemand nodig hebben? Zou er geen berichtje op sociale media zijn waar ik dringend moet op antwoorden?
0: Ja.
1: Het is een pest.
0: Ja.
1: Maar het lukt.
0: Aandacht. Aandacht. Boeien, Hofstede, Vrienden. Wie zijn dat?
1: Henny Vrienden.
0: Is dat Doe Maar?
1: Nee. Want,
0: Frank Boeien.
1: Henk
0: Hofstede. Henk
1: Hofstede is de zanger van de Nits.
0: En Henny Vrienden.
1: En Henny Vrienden was ook een dichter. En ik heb die ooit eens hier in Antwerpen gezien. Een zeer charmante man.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond dat hij eigenlijk altijd... Doe Maar was ook heel speciaal.
0: Ja.
1: En dan is hij daaruit gestapt of dan is dat gestopt. En dan is hij op zijn eigen voortgegaan. Maar die schreef mooie teksten. En dit is zo'n weemoedig liedje ook weer. Dus er is geen patroon, maar toch. Het gaat over vrienden van vroeger. Maar dan de verkeerde jongens die dachten dat ze mannen waren. Maar ze zijn het niet en ze doen stomme dingen. En het heeft zo'n een meeslepende, trieste toon. Ik vind dat wel mooi. Het is ook mooi gezongen.
0: Aardige jongens.
1: Aardige jongens.
0: Wim, leg Aardige jongens op van Boeien, Hofstede en Vrienden.

0: Ja, aardige jongens.
1: Aardige jongens.
0: Aardige jongens. Nice boys. Guido, je bent ook stukjeschrijver.
1: Ja.
0: Wat is een goed stukje?
1: Godverdorie Jan, wat voor een vraag is dat nu?
0: Goed stukje. Wacht. Er zijn veel stukjeschrijvers.
1: Ja.
0: We hadden vroeger Jos Gijzen. We hadden
1: Gaston Durnay.
0: Louis Verbeek, ja. Gaston Durnay. Simon Carmichael.
1: Carmichael was voor mij de absolute held.
0: Oké. Nu hebben we columns. Hè? Dus ieder gazet heeft wel een aantal columnisten. En ook op de radio.
1: Ja.
0: Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Nico.
1: Ja. Van, eigenlijk moet ik altijd aan hem denken, aan jou denken als ik hem hoor.
0: Allee, jij. Omdat hij ook een oude grijze kop
1: heeft. Omdat hij grappig is. Zeer grappig. En dat hij ook zo een beetje een rasperige stem heeft.
0: Ah ja.
1: Sorry, hè?
0: Ah, oké. Nee, maar dat vind ik een mooi compliment, want ik ben een grote bewonderaar van Nico. Die schrijft zo bijna 10 stukjes per week. Hè.
1: Beste luisteren. Ik heb ooit eens in Kroger-Muller zien optreden. Stukken voorlezen.
0: Ja.
1: Fantastische man.
0: Ook met een familiehistorie.
1: Die ik niet ken.
0: Een vader die extreem narcistisch was. En die zijn gezin eigenlijk ongelukkig gemaakt heeft. Ja. Ja.
1: Er wordt zo vlug met termen gesmeten.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Mijn vraag was, wat is een goed stukje?
1: Een goed stukje?
0: Als jij zegt, hè, Nico, nu ben ik even aan het twijfelen, is het nu Dijkstra, Dijkshoorn?
1: Dijkshoorn.
0: Nico Dijkshoorn wordt algemeen beschouwd als zeer goed.
1: Ja.
0: Hè, zijn stem... op de radio en zo verder. Als je het leest, blijft het ook. Dus wat maakt dat Guido, Nico zo'n goede stukje schrijft?
1: Ik denk een stukje, een goed stuk, een goede column moet raken, moet in beweging zetten.
0: Mm-hmm.
1: Wordt daar ofwel kwaad van, of ontzettend blij,
0: mm-hmm.
1: of het is het entertainment dat meespeelt. Wat ik tegenwoordig in heel veel columns zie, is een heel hoog so what gehalte. Ik denk van ja.
0: Wat weet ik nu meer?
1: Ja, en wat is hier de mee? En mensen proberen. Een column is niet hetzelfde als een informatiestuk. Een column moet.
0: Is een opinie.
1: Moet een mening zitten, liefst spits verwoord.
0: Ja.
1: Waar mensen mee in meegaan of onmiddellijk hun stekels recht zetten. En dan ben je geslaagd in je opdracht. En niet elk stukje van dezelfde auteur is even goed. Dat kan ook.
0: Nee, dat is onmogelijk.
1: Maar je moet wel, het is een beetje herkenbaar. Allee, Carmichael, zijn stukjes op café, dat is. En gewoon de observatie, hoe dat je van een heel klein element een verhaal maakt, dat is mooi. Hè? Daar zit interpretatie in. Ik heb zo'n boekje. Ik kan het laten zien. Ik heb er altijd bij.
0: En dat is een notitieboekje om ideeën. Ah ja.
1: En elke dag probeer ik minstens één zin op te schrijven die ik mooi vind.
0: Ja.
1: Zelfs een slechte zin is beter dan geen zin. Maar ook een observatie. Je zit op café en ziet zo een vrouw van tussen 50 en de 60 die denkt, ik heb het nog steeds. En ik heb daar onlangs op Substack, want Substack is nu het nieuwe blogplatform,
0: ja,
1: een stukje over geschreven. En dan krijg je, en dat vind ik daar zo mooi aan, ik ben bezig met digitale media, ook professioneel, dan krijg je daar automatisch reactie op van mensen die zeggen van, ja. Raken
0: immediate feedback.
1: En leuk bijeengeschreven, van waar gaan we naartoe. Ik denk dat dat de bedoeling moet zijn. Niet zomaar iets publiceren.
0: Stopping power
1: en reflection. En ja, een amusementswaarde. Een amusementswaarde kan ook negatief zijn. Ik vind de columns van Philip Joos over voetbal bijvoorbeeld niet slecht.
0: Ja, maar
1: je moet
0: te gezocht.
1: Je moet iets van voetbal kennen.
0: Ja, en het is ook een beetje van zie eens hoe slim dat ik ben. En zie eens hoe goed dat ik kan schrijven.
1: Dat mogen we niet doen.
0: Nee.
1: Ik schrijf heel veel voor HR magazines. En nu moet ik er eentje schrijven over HR Tech.
0: Wat is HR-tech?
1: HR-tech zijn alle...
0: Dat zijn de bussen technische... in Wallonië.
1: Nee, dat zijn alle technische platformen en middelen die je nu kunt gebruiken in een HR-beleid.
0: Oh, binnen PeopleSoft en zo.
1: Ja, of zoals applicant tracking systems. En ik denk dan van, ja... het is één... ik kan geen werk vinden, volgens mij. Als ik nu moet solliciteren...
0: Ah, ja.
1: Want ik val tussen de mazen. Er zal altijd wel een kandidaat beter zijn volgens het AI-algoritme dat ze naar voren geschoven hebben van dit zijn de vakjes die moeten ingedeeld worden. Terwijl ik denk van, wat zoekt je in je organisatie? Zoekt je schapen? Of zoekt je mensen die
0: wolven
1: in staat zijn om iets te veranderen?
0: Ja.
1: De square in the round peg of de square peg in the round hole. Dus ja, je moet daar eens over nadenken, je moet daar met kennis van zaken, maar je moet daar vooral niet in pretenderen dat je de wijsheid hebt.
0: Want automatisering gebeurt op basis van profielen en profielen zijn een abstractie van de werkelijkheid. Ja. Dat zijn kaders.
1: Om door te gaan over wat is een goed stukje, want ik zie dat toevallig in het boek van Pfeiffer liggen, die zijn columns in de morgen.
0: Over dat democratie.
1: Dat is een godsgeschenk.
0: Maar dat zijn geen columns, dat zijn essays.
1: Ja.
0: Maar dat zijn serieuze stukken.
1: Tom Van Wack kon dat ook.
0: In de humo.
1: In de humo.
0: Hij heeft daar toch wel geschiedenis mee gemaakt.
1: In een tijd rood-groen in Antwerpen bijeen.
0: Tegen de winter, ja. En voor Patsy Seurensen en zo.
1: Dat is een categorie hoger of anders.
0: Ja.
1: Maar een column die passeert zoals een schip in de nacht... Of een schrijver van
0: Kooners. Een scheet in de nacht. Ja,
1: waarvan je denkt van, ik hoef dit niet te lezen. Nee. Want met alle respect voor die vrouw, maar Dalila Hermans, denk ik, is een standaard.
0: Ik denk dat in de eerste zin staat het woord ik al 20 keer, ja. Voordat er een werkwoord komt.
1: Jawel, dan denk ik van, dit hoeft niet.
0: Ja.
1: Maar bon, vrijheid, blijheid.
0: Zelfbetrokkenheid is voor andere mensen vervelend.
1: Ja. Het is altijd, het kan een ankerpunt zijn, hè, dat je zegt van, ik heb dit meegemaakt en ik heb daar zo over nagedacht. Maar als het alleen maar over jezelf gaat, dan is het redelijk saai.
0: Ja, ja. Schrijven jouw studenten ook stukjes? Want dan heb je ook, als je die evalueert en je moet er punten aan geven, dan heb je ook ergens...
1: Ik heb dat geprobeerd. Ik geef een cursus. Ze noemen dat een experience class.
0: Ah, ja.
1: Dat is 6 weken. 3 uren per week. En dat is creative writing.
0: Ah, ja.
1: En dat is heel leuk om te doen. Want bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik ben ook schrijver. Elke morgen schrijf ik iets. Kwartier lang. Met een pen in een notablok.
0: Ja.
1: Niet met de computer. Gewoon zo. En dus mijn oefening in die lessen is, kijk, je moet leren van een soort van stream of consciousness op gang te krijgen. En je kunt dat niet zomaar. Je moet je daarin oefenen. Hun output is ook bedroevend laag. Hè? Na een kwartier hebben die 1 of 2 paragraafjes geschreven. Terwijl ik dacht van, dat kan toch niet? Dus ik heb het eens meegedaan. Ja, ik schrijf 2 bladzijden als ik gewoon doordenk en associeer en... Dus dat is een oefening waar ze dan al na 10 minuten zeggen, meneer, mijn hand doet pijn. Of ik heb geen stilo bij. Heel erg. En dan komen er zo wat oefeningen.
0: Ja.
1: En tot vorig jaar heb ik altijd gezegd van, kijk, de laatste oefening is, schrijf een column over een onderwerp. Je mag dat zelf kiezen. En ik wil een catchy title. Ik wil
0: een gripping first.
1: Ja, voilà. En het moet stilistisch beheerst zijn en je moet naar een duidelijke conclusie gaan die verrast. En dat is altijd platte kak. En dat is ook normaal.
0: Dus er is wel een talent voor nodig.
1: Ik weet het niet. Ik denk...
0: Een blik, een geestelijke...
1: Ik heb veel geleerd, denk ik. Ik denk dat de combinatie van factoren is. Je moet een zekere... klinkt zeer routine, maar je moet toch wel... een stuk afstandelijk verstand hebben. Waarbij dat je naar iets kunt kijken en zeggen van, ik kan dit extrapoleren naar
0: wat
1: iets groter.
0: Wat is dat nu eigenlijk?
1: Of ik kan het terugbrengen naar iets kleiner.
0: Ja.
1: Dan moet de stilistische beheersing... Ja, ik zeg dat ook tegen studenten in een commerciële context. Het is gemakkelijk om te zeggen van, we gaan een humoristische campagne maken. Maar doe het eens. Schrijf eens humoristisch. Zonder dat het... tenen krullend is, zonder dat het saai...
0: Humor is verschrikkelijk moeilijk.
1: Humor is moeilijk, hè? Ja. Dus dat is een tweede stukje. Ja. Je moet dat wel beheersen.
0: Ja.
1: En dat mag tong-in-cheek zijn, dat mag ironie zijn, dat mag alle soorten zijn, dat mag ook scherp zijn. Maar dat moet er wel in zitten. Dat is het tweede. En ik heb veel geleerd. Ik heb 2 keer een campagne gedaan voor de warmste week.
0: Ah, ja.
1: Waar ik mensen vroeg van geef mij 5 woorden en een sfeer en ik zal een verhaaltje schrijven. Of geef mij een foto en een lijn waarover dat het moet gaan en ik zal een verhaaltje schrijven. Ik publiceer het op een website en jullie bepalen hoeveel het jullie waard is. Wat dat je dan moet doen is...
0: Value for money.
1: Ja, maar vooral métier. Want je moet 20 tot 30 stukjes per dag schrijven in die hele week. Dat was echt fulltime job. En dan val je terug op mechanismen. Van sterke opener, hoek,
0: bam. Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat de combinatie van beiden,
0: ja,
1: van het veel gedaan te hebben en veel te doen, erover na te denken van hoe maak ik dit scherper. Want bijvoorbeeld, ik heb op een bepaald moment, was mijn verkoopsargument, binnen de 24 uur heb je het.
0: Ah ja, ja. Ja, dat had ik al ergens gezien, ja.
1: En daar was ik trots op. Maar is dat het beste? Het is veel interessanter om het 24 uur te laten liggen en nog eens te kijken van wat zit er nu eigenlijk goed in. Allee, het creatief proces voor mij is research, crafting en editing.
0: Ja.
1: En vroeger was het crafting.
0: Ja, ik kan dat wel. Ja, dat komt er wel uit.
1: Hoe meer dat je nadenkt, hoe rijker dat je stukje wordt. Hoe meer dat je schrijft zonder je een interne criticus een kans te geven, hoe beter de output en dan die editing. Dan staat dit hier wel juist.
0: Ja.
1: Kan ik dit niet naar daar zetten? Wat gebeurt er dan? Dat is waar het over moet gaan. En dat leer ik ze ook, maar ja.
0: Ja, en een bekende copywriter zat op het toilet. En hij had een opdracht voor de stroper.
1: De koekjes. Ja.
0: En hij zat op het toilet en hij dacht, geluk zit in een klein koekje.
1: Ja, maar dat is toch... Maar hoe dikwijls...
0: Veel research was dat.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is een beetje een verhaal.
0: Ja, hij had zijn huiswerk al gedaan.
1: Kamagurka, die een cartoon besteld krijgt voor een bedrijf. De mensen spreken een dagprijs af. De man vertrekt en hij stuurt het binnen een kwartier op de fax door.
0: En die zeggen, moet ik daar de ganse dag voor betalen?
1: Ja, je betaalt niet voor die dag, je betaalt voor de 20 jaar
0: precies,
1: die je daaraan besteed hebt om zover te komen.
0: Ja.
1: En mijn ideeën komen als ik op de fiets zit, als ik in mijn douche sta, als ik aan het koken ben.
0: Ja.
1: Dat is bij iedereen. En dat is ook een stukje
0: onverwacht research. Moment.
1: Ja. Het vermogen om die dingen dan bijeen te trekken en te zeggen, ah, dat met dat. En dan moet je dat opschrijven. Dat is
0: anders helaas de oude dag. Schrijf je 's nachts, ik bedoel in je droom.
1: Ik schrijf gedichten in mijn droom. Als ik slaap zeer slecht.
0: Ja.
1: En ik zal even voorlezen uit eigen werk.
0: Ja.
1: Insomnia. Heel vaak, veel vaak. En een ander...
0: Dat is zelfs geen haiku, dat is nog korter
1: dat is
0: dan
1: nog
0: een haiku.
1: Dat is zo'n aforisme van Gert de Leij van vroeger.
0: Ja.
1: Snelweg. Zo wil ik gaan. Dat is toch mooi? En die komen bij mij en dan denk ik van, wat is er een mooi woord om over te fantaseren?
0: Ja.
1: En dan komt er iets of niks. Maar ik heb niet een boekje naast mij liggen als ik... nee, dan ga ik nog... Nee, dan denk ik...
0: Schrijf het toch maar op.
1: Ik schrijf het niet op. Ik denk dat het meestal... Ik ken dat verhaaltje, hè. Van die schrijver die 's nachts wakker werd met een geniaal idee. En hij schreef het op een briefje en de volgende morgen werd hij wakker. Boy meets girl. Dat is de waarde van uw ideeën.
0: Ah ja.
1: S'nachts. Zo'n beetje zoals
0: de
1: mythe van het dronken schrijven. Je zult zien, er staan heel veel whiskyflessen. Ook gewoon lege dozen.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Maar ik heb dat eens geprobeerd. Hier zitten zo de schrijver. Een hemd met ruschen, ganzenveer.
0: Een marcelletje.
1: Zorg in het 37 de le matin.
0: Ah ja, van zo'n
1: prachtig beeld met die kat.
0: Ja.
1: En dan schrijven en dan drinken om te beginnen. Dat is niet iets om door te drinken. Een whisky, je drinkt er één en je niet daarvan. Vind je dat niet lekker?
0: Malcolm Lowry.
1: Ja, nee.
0: Ja, die was altijd stront.
1: Ja, maar dat werkt dus niet. Hè?
0: Nee,
1: en dan, write drunk, edit sober, er blijft niks over.
0: Nee.
1: Ik ben op mijn best 's morgens om 6 uur.
0: Ja.
1: Dan werk ik wakker.
0: Guido, moppen zijn ook verhalen.
1: Ja.
0: daar zit vaak ook een verhaalstructuur in. Welke is de beste grap die jij kent?
1: Ik ben een enorme grote fan van daddy jokes.
0: Ah ja, maar zoals Barack Obama.
1: Maar bijvoorbeeld, dus er loopt een hert door het bos.
0: Ja.
1: En de boswachter zegt, kom eens hier. Hè? Waarom heb jij een zonnebril?
0: Ja.
1: En het hert zegt, omdat ik een Ray-Ban. Daar zit geen pikke vet op.
0: Is wel goed, ja.
1: Dat is, ja. En ook, daar zit alles in van
0: storytelling. Er zitten wel 2-3 lagen in, hè.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar het is leuk, omdat suspension of disbelief, ja. Loopt een hert door het bos met een zonnebril en de boswachter zegt...
0: dat mag je niet zeggen.
1: Of whatever. Ja. En dan kom een keer hier, dat hert gaat nooit komen. Nee. Maar ga vaarsten, want je wilt hem op.
0: Ja.
1: Ik zeg dat ook dikwijls tegen studenten. Als ik zeg, een Pool, een Duitser en een Belg zitten samen op café.
0: Ja.
1: Wie wil er weten welk café en hoe dat die mensen daar geraakt zijn?
0: Ja.
1: Oh nee, ik zeg, voilà. Dat is voilà. De narratieve code van een mop. Ja. Is, je neemt de situatie voor waar. Dat is ook wat dat Vonnegut zegt. Uw context zo kort mogelijk. Een keer dat mensen weten waar dat ze zitten,
0: ja.
1: Kunnen beginnen met de ontwikkeling van uw verhaal.
0: Ja.
1: En dat is wat dat een mop prachtig doet. Wat dat er ook belangrijk is, de eerste keer dat je mop vertelt. Je hebt dat al meegemaakt, hè. Je zit op café, je wilt gezellig dronken worden. Komt er zo weer, ken jij die mop van?
0: Ja.
1: Wacht, ze, nee, hoe zat dan? Ja. Die wilde toch dood doen?
0: Nee, ja,
1: dat moet.
0: Ja.
1: Dat is delivery.
0: Ja. Er waren 3 vrouwen en die stonden onder de douche in de golfclub. Ja, in de doucheruimte. En ineens loopt daar een blote man voorbij met een grote bruine zak op zijn kop. En die eerste vrouw die zegt, maar wat sta hier, wie is dat? Mijn man is het niet. Nee, zegt de tweede, uw man is het niet. En de derde zegt, het is ook niemand van de club.
1: Zoals die man die thuis zegt van, moeten we nu eens iets horen? Het schijnt dat de facteur met iedereen in de straat al naar bed geweest is. Behalve 1 vrouw. Ja, dat zal Julia van hier echt over.
0: 2 vrouwen lopen over straat.
1: Nee, we gaan niet. Deze gaan we niet doen.
0: Goed, we gaan stilkens afronden, Guido. Ja. Moeder, lieve moeder van Philippe Collier.
1: Ja.
0: Ja, Philippe Collier. Veel sympathie voor al die West-Vlamingen. Maar ik versta er geen woord van.
1: Niks.
0: Niks.
1: Mijn mama is een West-Vlaamse.
0: Ja.
1: Ik heb ook lang in De Haan gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Dat was super tof. En ik vind dialecten sowieso interessant.
0: Dat is waar.
1: Omdat je zo bijna in Vlaanderen kunt nou op 5 kilometer na zeggen van oei.
0: Die is van Zeppelin.
1: Van Edders.
0: Nee, die is van Wilderen. Ja.
1: Ja. Maar dus, wat vind ik daar zo... Allee, op verschillende niveaus. Philippe Collier, de grote man van het Hof van Commerce.
0: Ja, ja.
1: En dan die eerste soloplaat, Philippe Collier. En dat liedje, dat gaat over een jongen die aan zijn papa wil zeggen op zijn sterfbed van... Ik zing voor de fan. Ik zing voor de man. En de moeder zegt dat niet. Hij houdt er niet goed van zin. En dan zegt de papa, goh jongen, ik wist het al lang. En kijk, ik gewoon geluk had dat onze moeder op het juiste moment bij mij kwam. Anders was het bij mij ook anders gelopen. En er zit een zin in, iets in de zin van... Danny en ik, het gaan geen kleinkinderen van komen. Er gaan geen kleinkinderen van komen. Maar laat ons triestig leven topen smijten. Allee, dat is poëzie. Dus ik
0: vind, levenswijsheid.
1: Levenswijsheid. En zo tranche de vie. Tranche de vie, dat is... Je ziet dat zo. Je ziet een toile cirée op de keukentafel. De vrouwentongen. Op de
0: Sanseverias.
1: En je voelt waar zo'n pot suiker die daar nog staat van de vorige koffiedrinker. Ik vind dat een heel schoon beeld.
0: Voilà. Uit het Vlaanderen profonde.
1: Absoluut.
0: Wim, moeder, lieve moeder van Philippe Collier, leg hem op.

0: Zeer mooi.
1: Maar je hebt er niks van verstaan.
0: Nee. En zesde metaal. Alle sympathie en bewondering. We verstaan er geen woord van.
1: Dat is grappig, hè?
0: En het bedroevende is dat er geen Limburgers zijn die ook zoveel succes hebben.

0: maken merken. Guido heeft geschreven Storytelling Easy. Het ene bij Rano Campus, het tweede bij Pelkmans. En Guido geeft ook les aan de Karel de Grote Hogeschool. Dus als je wil opgeleid worden door Guido in de kunst van verhalen maken, stukjes schrijven en zo verder, aarzel niet. En om af te ronden, een gedicht. Guido heeft een gedicht gekozen van Jules Deelder. Jules Deelder, de man met het strakke haar uit Rotterdam, die dus in Nederland beroemd is, in Vlaanderen door mensen als Tom Lanois op de handen gedragen wordt. Hij schrijft meestal smalle gedichten. En Guido heeft gekozen Ogenschijnlijk.
1: Ogenschijnlijk. Ogenschijnlijk heeft het ene niets te maken met het ander. Ogenschijnlijk schuilt er voordeel in een vaste baan. Ogenschijnlijk zal er nog een heleboel veranderen. Ogenschijnlijk staan de sterren hier niet zo ver vandaan.
0: Dat is een doordenker.
1: Het deed mij denken aan die twee blondjes. Die twee blondjes die zeiden van, wat staat er het diepste bij ons? Leuven of de maan?
0: Ja.
1: En een ander blondje zei, de maan, hè? Dat kun je zien van hier, Leuven toch niet? Sorry voor de blondjes, je kunt het ook met bruintjes. Met... Nee, maar ik vind ook... Jules Deelder en Bart Chabot... En
0: Bart Chabot. Chabot.
1: Chabot. Chabot. Ik zeg altijd Chabot. Ja. Zoals ik ook Arthur Japin zeg.
0: Is het Japin?
1: Het is... Japin. Ik heb een cursus... Allee, geen cursus, maar een workshop creative writing... Mm. Bij Japin en Lex Jansen gedaan in de Dordogne.
0: Voilà.
1: Super tof.
0: Ah ja.
1: Heel plezant. En dan zie je...
0: Het schitterend dus, ongeluk.
1: Ja, onder andere, maar de mens heeft prachtige boeken. Ja. Maar dan zie je ook het verschil tussen broodschrijvers en mensen die boeken schrijven. Ik ben een broodschrijver.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld, op een bepaald moment moesten wij in hun bibliotheek / salon rondlopen. We waren met 8 deelnemers aan dat spel. En we kwamen terug naar de schrijfruimte. En toen zei Lex Jansen van, kies een zintuig. We wisten nog altijd niet wat het een met het andere te maken had. Dus, okay. En dan beschrijf die ruimte vanuit dat zintuig.
0: Ah ja.
1: Toffe opdracht, hè. Dus ik begon dat te doen. Ik schrijf ook, ik heb leren typen op een oud typmachine.
0: Underwood, waarvan dat, Remington.
1: Waarvan, Remington, waarvan dat de wagen verschoof. Dus dat was heel hard. En ik heb dat nog altijd, ik zou door mijn klavier kletsen. Dus ik zit in die ruimte en ik zit dat te doen. En ik heb dat binnen het kwartier klaar. En dan, Lex, ja, neem dan nog maar een ander zintuig. En dus ik heb ze allemaal afgewerkt. En die andere mensen die meer bezig waren met fictie, met romans en dergelijke meer, wauw, dat is nu de... Die zeiden, maar hé, hoe is dat nu mogelijk? Nou ja, dat is het voordeel van copywriters. Wij trekken het schuifje open van, dit zijn de begrippen die daarbij horen en die schrijven. Ah ja, we zouden, die konden dat niet. Ik vond dat grappig om te zien. Die kon dan wel mooier vertellen, hè? Maar
0: ja.
1: Alhoewel.
0: Goed. Goed. Guido, hartelijk dank.
1: Dank je wel.
2: Voilà. Berchem. Prachtige straat. Mooie huizen. De Marie-José straat of Laan? Laan. Voilà. Is Marie-José een koningin geweest?
1: De
2: dochter, zuster?
1: Dacht ik, hè? De dochter of de... Ja, ik weet het eigenlijk niet meer.
2: Van een van onze koningen?
1: Ja.
2: Van een van onze vorsten.
1: Ik denk van de zus, het is een zus geweest. Dat is geen... Dat is geen
0: van Boudewijn.
1: Geen koningin.
0: Nee?
1: Dat is een prinses.
0: Die getrouwd was met een dinges van Luxemburg.
1: Weet je, er is ooit eens een keer... Ik heb in Gent gestudeerd en ik heb in de Jozef Plateau straat gewoond en in de gezusters...
0: Loveling.
1: En nog ergens, en dan was er een documentaire... Waarbij dat er aan studenten in de studentenstad gevraagd werd van wie is deze persoon van deze straat? En dus dat soort stress heb ik overal waar ik liep. Ik moet dat gaan opzoeken wie dat is. En nu doe je het weer met mij. Ik heb het geweten, maar ik ben het vergeten.
0: Oké. Beste luisteraars, zoek het zelf op. Je gaat het zeker vinden. Voilà, hartelijk dank.
3: Radio Benelux, regio-info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal en zij geloofde het allemaal.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is afgelopen nacht een persoon overleden in verdachte omstandigheden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Politie en parquet geven voorlopig geen informatie. Volgens de Franstalige nieuwsite Sud'Info is het slachtoffer omgekomen bij een schietpartij in het drugsmilieu. In de Noorse stad Krokstadelva, op 50 kilometer ten westen van Oslo, heeft een enorme brand gewoed. Meer dan 100 huizen zijn in de vlammen opgegaan. Nu is het vuur grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag worden geblust, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond bij de explosie van een springtuig. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermannen zijn in het zuiden van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het een vroeger militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Geregeld wolken vandaag en het wordt niet warmer dan 24 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon. Opnieuw is het maximaal 24 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs, Jumbo.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
3: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: België moet tegen de zomer van volgend jaar een nieuw interfederaal hitte- en gezondheidsplan uitwerken. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het plan moet alle bestuursniveaus en betrokken sectoren beter voorbereiden op de gezondheidsimpact van hittegolven. Nu heeft ons land al een ozon- en hitteplan dat voornamelijk is gericht op waarschuwing en communicatie. Het nieuwe plan moet uitgroeien tot een volwaardig paraatheidsplan met concrete maatregelen en draaiboeken. Het zal deel uitmaken van het toekomstige Nationaal Weerbaarheidsplan. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse Christendemocratische Partij, CDU-CSU, is vandaag afgetreden na een schandaal rond draagmoederschap. Spaan verzet zich met zijn partij allang tegen wetgeving rond draagmoederschap in Duitsland, maar kreeg onlangs met zijn partner wel zelf een kind via een draagmoeder in de VS. Veel leden van andere partijen, ook binnen de coalitie, verweten hem met twee maten te meten. Spaan was onder bondskanselier Angela Merkel nog minister van Volksgezondheid, onder meer tijdens de coronapandemie. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 gewonden. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. In Utrecht in Nederland is vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater de sprinklerinstallatie beginnen sproeien. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade is zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem lange tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onduidelijk. Bezoekers krijgen het geld voor hun tickets terug. Overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen eerst wolken en mogelijk wat lichte regen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Lego. Lego.
1: Yo, what up? Styles the K.

0: Didi Nanana.
1: Oké, hier zijn we terug. Het was even een rush, want maar op een paar seconden na dat ik, denk ik, hopelijk juist de, het ene schuifje, twee heb zit en het andere schuifje open. Dus in elk geval, welkom iedereen op opnieuw een uitzending van Radio Avondland. Ik ga ook eventjes een ander schuifje openzetten, want ik ben hier vanavond niet alleen. Er is nog iemand toegekomen zo net. Dus een beetje een verrassing. Het is niet ingepland, maar dat is helemaal supergoed. Allee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zwart, in elk geval. Gunda, welkom.
2: Hi,
1: je ziet er fantastisch uit.
2: Dank je wel. Merci. Dus,
1: alsjeblieft. Ja. Nee, dus we zijn er terug. Vorige week waren we er helaas niet, want dan heb ik een dagje naar shock geweest. En ja, zoals altijd begonnen we met What a Feeling en dan uiteraard iets dat we linken aan zaterdagnacht. Dus eigenlijk niet nacht, het is avond, maar is wat. Saturday Night van Wakefield. Om het weekend te starten. Hè. Voor sommigen begint het al op vrijdagavond. Voor mij begint het eigenlijk nooit, want alles loopt altijd door. Maar voor jullie wil de sfeer er in elk geval zeker insteken. Dus iedereen welkom en ook Gwenda, zeer welkom.
2: Dankjewel.
1: Dus ja, ik ben even afgeleid, omdat we... De bedoeling van vandaag is eigenlijk dat we een beetje gaan refereren naar het tweejarig bestaan van het krantje. En naar aanleiding daarvan heb ik dus ook aan de artiesten die al in het krantje hebben gestaan, of mensen waar we al samen mee gewerkt, gevraagd om muziek door te sturen. En waar ik zelf niet perfect bij heb nagedacht op voorhand, was dat niet iedereen Spotify al gebruikt voor zijn muziek op te zetten. Dus ik heb onder andere van Jesse, die daar meer bekend is als 29 op YouTube dan, de YouTube-links doorgestuurd gekregen. Want hij wou het eigenlijk doorsturen in een WAV-file of zoiets. Of MP3. Maar allemaal kan, perfect op de radio. Alleen niet als je technisch niet goed bent. En ik heb misschien wel een techniek erbij. Maar voor mij geeft dat extra stress als ik op voorhand al moet denken van... Wah, fuck, dat is iets nieuw. Dus we gaan het subiet doen. Allee, straks, later in de show, via YouTube. En Dominique was alvast iets aan het fixen, zodat we... in die nummers straks niet gestoord worden door reclame. En vandaar dat het eventjes spannend was. Maar in elk geval, we zijn terug van start gegaan en alles komt sowieso goed. Dus in elk geval al sowieso welkom aan iedereen die luistert. En ik ga het eerstvolgende nummer alvast laten spelen. Dat is een nummer dat ik zelf heb gekozen. Dat is geen nummer van de artiesten waar we mee samenwerken. Dat is gewoon een nummer dat ik heel toepasselijk vind van... over al hetgeen dat we doen. Dus zowel met het krantje als met Real Audio Research. Alle mensen waar dat we mee samenwerken. En gewoon alle ondernemende mannen en vrouwen. Veel vrouwen vooral. Die dat we leren kennen. Dat is Together We Grow van Corby Stone. Omdat dat letterlijk is hoe dat werkt. Als je elkaar support. Als je elkaar helpt. En als je dingen in elkaar steekt. En je doet dat samen. Dan gaat iedereen erin slagen van zijn eigen droom, zijn eigen passie, zijn eigen business te doen groeien. Maar ook de gezamenlijke. En enkel op die manier kan dat. Dus vandaar dat ik dat nummer als eerste heb gekozen. Buiten Saturday Night dan. Hè, wat gewoon refereert naar vandaag. Dus ik zou zeggen, luister ernaar. En daarna kom ik met jullie, bij jullie terug, samen met Gwenda. Nu is het even zien of ik de boel hier zeker juist opzet. Want het is weer een weekje tussen geweest en mezelf kennende moet ik er toch altijd even terug inkomen. Maar dat komt helemaal goed. Luister maar.

0: Voilà, dat was alvast het eerste nummer van David Lavito. Het nummer Stellar. Ik ga heel even de volgende op pauze zetten. Want anders gaat hij al beginnen lopen. En dat is niet de bedoeling. Jullie horen dat niet, maar ik zie dat wel. Dus ik ga dat heel even terug. Wee. Voilà. Dit was het eerste nummer van David Lavito. En waarom staat dit nummer in de lijst? Het is namelijk zo. My good news for you. Hebben wij een rubriek, Let Your Heart Speak. De HE staat tussen haakjes, hè, dat is Let Your Art Speak. En dat wil zeggen, er komen heel vaak kunstenaars in het krantje, waar dat we dan een interview mee doen en waar dat we dan een artikel over schrijven. En die kunstenaars, dat kan eender wat zijn. We hebben al graffiti-artiesten gehad, we hebben al zandkunstenaars gehad, tattooers. We hebben ook al veel singers-songwriters of DJ's of muzikanten in het algemeen gehad. En omdat we binnenkort hier in de studio het tweejarig bestaan vieren van het krantje, namelijk op 31 juli en 1 augustus, dacht ik, misschien is dit dan de ideale aangelegenheid voor die artiesten die al eens in het krantje hebben gestaan of waar dat we al mee hebben samengewerkt, voor die al eens te laten horen op de radio. Sommigen zijn hier al geweest, zoals David, was hier laatst bij Gwenda. Hè, Gwenda?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Dus die is momenteel woont hij in Portugal. Dus toen was er nog sprake dat hij ging verhuizen. Ondertussen is hij verhuisd. En dit nummer, Stellar, ik ga eventjes mijn gsm erbij pakken. Want ik had ook gevraagd, van, als je een nummer doorstuurt, wil je dan ook eventjes vertellen waar dat nummer over gaat. Nu, in Stellar komt bijvoorbeeld een stukje Looking up the sky and then I see all these shining stars are guiding me. En deze liedje gaat eigenlijk over destiny. Dus wat is jouw doel? Wat is jouw missie? En als je effectief die missie aan het volgen bent, als je eigenlijk echt doet waarvoor wat je roeping is, vanaf dat je daar op dat juiste pad beland bent, dan komt eigenlijk de rest vanzelf. En dat is iets dat iedereen die dat doet, merkt. Dus je kunt in je leven heel vaak dingen proberen of denken van, ja, deze wil ik doen, deze wil ik doen. Maar dat willen doen komt dikwijls vanuit de mind, vanuit een denkpatroon. Vanaf dat je echt je passie gaat volgen en iets doet vanuit het hart, dan zijn je eigenlijk echt je soort levensmissie aan het volgen. En dat is ook hetgeen dat ik zelf merk bij mezelf nu, onder andere met Krantje, met deze radioprogramma, met Real Audio Wizards. Dat voelt echt als, dit is gewoon wat ik moet doen. Dit is waarvoor dat ik hier op aarde ben gezet, om het zo te zeggen. En dat is dus ook wat David nu doet. Want David heeft destijds rechten gestudeerd, omdat dat werd geadviseerd van, je bent een intelligente gast, daar kun je goed mee verdienen, doe dat maar. Maar hij wou eigenlijk gewoon in de muziek gaan. En hij is zijn passie gevolgd. Hij is in de muziek gegaan, zoals ik net zei. Hij is ondertussen verhuisd naar Portugal. En Stellar gaat daar eigenlijk over. Dat gaat eigenlijk over als je echt gewoon je hart volgt en datgene doet waarvan je binnenuit voelt van, deze is gewoon mijn ding, deze wil ik gewoon doen. Dat heeft vaak heel veel energie nodig voor te komen tot dat punt dat effectief, bij manier van spreken, om het dan toch in technische termen uit te drukken, return on investment geeft. Omdat je heel vaak jaren zowel energie als financiële middelen, als tijd, als weet ik veel wat er moet instoppen, voordat dat effectief opbrengt. Maar als dat vanuit het hart komt, dan is die energie geen moeite. Juist hetzelfde dat we nu binnenkort 2 jaar Good News for You gaan vieren. Dat is gewoon al 24 edities dat we gemaakt hebben, puur uit passie. Niet omdat we er geld mee verdienen, maar gewoon puur uit passie. En dat is gewoon iets wat heel leuk is. En het volgende nummer dat we gaan draaien, dat is ook een nummer van David. Namelijk samenwerking met Chris Robletta, dat ook een Belg is, by the way. En dat nummer, Fever, dat gaat eigenlijk over, gewoon dansen, verliefd zijn. Wacht, ik ga nu zelf even zien wat hij... verliefd zijn, dat weet ik niet. Dat verzin ik niet ter plaatse. Maar in elk geval, het is een nummer dat ervoor zorgt dat je eigenlijk gaat dansen. Hè? Your body gives me fever. En deze nummer is een nummer waarvan hij zegt van, kijk, de bedoeling is dat de dansvloeren vollopen. En in Portugal lukt dat ondertussen al vrij goed. En binnenkort zit hem aan 1 miljoen streams met deze song. En we hebben net gezegd, Stellar gaat over het feit van dromen najagen, en je destiny volgen. En als je dat volgt, dan bereikt het. En het feit dat we bijna aan een miljoen streams zitten voor Fever, voor dit andere nieuwe nummer van Lavito, bewijst inderdaad juist datgene waar het over vorige nummer over ging. Dus ik ga in elk geval jullie nu al laten luisteren naar Fever van Lavito en Chris Robletta. Geniet ervan. Sorry, een beetje vertraging. Ik moet nog op play duwen. Wee.

0: Oké, dit was Fever van David Lavito. Net zoals het vorige nummer. Dus voilà. Ik ga even met een headset opzetten. Ik weet niet of dat nodig is, maar dat is voor mij toch wel gemakkelijker. Dus voilà. En zoals ik al zei, ik heb hier Gwenda bij mij. En dat was niet echt op voorhand kaart ingepland of zo. Dus... Zij heeft de nummers ook niet gekozen, want meestal laten we dan een aantal nummers kiezen door de gast in kwestie. Maar, ja, hetgeen dat ik net over vertelde, Stellar, over, Gwenda, over Stellar, dus over missies en destinies en doelen najagen. Ik denk dat jij ook wel weet waar ik het dan over heb, want jij hebt zo ook wel jouw projectjes. En waar dat je volgens mij volledig gepassioneerd mee bezig bent. Dus ik zou zeggen, vertel daar eens wat over.
1: Ja, goh, Wendy. Om te beginnen zou ik zeggen sowieso ons event van 31 juli en 1 augustus. Waar we eigenlijk toch wel samen onze schouders onder willen zetten. Om het tweejarige bestaan van Good News for You tot een mooi geheel te brengen. En tot toch wel een tof... Mag ik zeggen festivalletje?
0: Ja, klein festivalletje, ja, natuurlijk. Waarom
1: ik zie
0: niet?
1: Het zo. Ik zie het eigenlijk zo wel. Ja,
0: voilà,
1: ja,
0: ik zie het ook wel zo.
1: Voilà, hè. Dus dat is een van de dingen waar ik ondertussen mee bezig ben. Zo zijn er ondertussen nog andere dingen. Maar ja, en zo heb ik ook mijn praktijk. Mijn eigen coachingpraktijk, kinder- en jongerencoaching, De Witte Zebra. Wat nu natuurlijk iets minder is op dit moment. Want ja, het is ook vakantie. Hè. Net zoals de virtuele school. Dat is op dit moment ook een beetje minder natuurlijk. Omdat we gewoon met de vakantie zitten. En we hebben ook even echt effectief vakantie genomen. Nathalie en ik zelf bij de virtuele school. Dus we starten wel terug in augustus op. Om alles voor te bereiden en klaar te maken voor begin september natuurlijk.
0: Ja, hè. Voilà. Sowieso. Just een beetje vakantie.
1: Ja, dat mag ook. Dat mag ook wel een beetje.
0: Ik heb in elk geval nog goed nieuws daarnet gekregen. Aha. Namelijk Emily, die moest nog uitslag krijgen van één examen.
1: Ja.
0: Van geschiedenis. En zij is ondertussen wel weer van A-stroom naar B-stroom. Omdat wiskunde niet te doen was. Maar geschiedenis voegen ze samen. Dus... met burger en maatschappij. En zij had burger en maatschappij al afgelegd. Ja. Maar geschiedenis nu ook, maar daar had ze nog geen uitslag van. En het ding was, dat als ze daar... Dat heeft ze nog in A-stroom moeten doen, omdat ze dan beide in dezelfde dingen deed. En ze heeft nu 46 van geschiedenis, maar ze had in de 80 van burger en maatschappij.
1: Wow.
0: En ze plakken het samen. Dus ze heeft 64 in totaal. Dus voilà.
1: Oh, super.
0: Dat is een vrijstelling extra. En dus de vakken die ze nog gaan moeten doen. En waar ze misschien eventueel wel begeleiding mee gaan krijgen met de virtuele school. Is Frans, wiskunde en natuurwetenschappen. Dat zijn de drie vakken die ze dit jaar nog zou willen doen.
1: Ja.
0: En dan kan ze eigenlijk naar de volgende graad gaan vanaf januari volgend jaar.
1: Ja.
0: Dus voilà. Wij zijn in elk geval nieuwsgierig naar hoe dat de virtuele school exact werkt. Maar ik denk dat voor haar wel kan helpen. Dus tegen dat zover is, gaan wij het daar nog over hebben. Los van de radio.
1: Ja, sowieso.
0: En hetgeen dat Gwenda ook al zei. Dus inderdaad, een van de projecten die wij samen doen in het kader van Good News for You. Dat is dus ons event binnen 2 weken al. Hè. Ja. Dus dat is niet meer lang. De flyers moet ik nog maken. Ik had hier wel al tijdelijk een flyer gehangen. Ik ben ook met zoveel tegelijk bezig. En het is dus nog niet gelukt. We hebben al wel heel veel mensen persoonlijk uitgenodigd. Ja. Er zijn ook al mensen, bijvoorbeeld Christos. Die heeft al eens bij mij in de radioshow geweest enkele weken geleden. Die komt wat magie brengen op zaterdagavond. Hij is goochelaar, mentalist, kaartlezer, van alles. Hij komt sowieso de vrijdagavond langs. Jesse, die we later in de show ook gaan horen met zijn band The 29, die komen op zaterdag langs. Marieke, dat is iemand die dat ook vast schrijft voor de krant. Die is ook al te gasten geweest. Zij speelt ook piano. Zij heeft momenteel heel druk dat ze niet voor het krantje schrijft tijdens de zomer. Maar zij gaat wel hoogstwaarschijnlijk zowel vrijdag als zaterdag komen piano spelen hier. En we gaan gewoon zorgen dat we er een hele leuke dag gaan maken. Chrisje van Snoetjes en Toetjes gaat de verjaardagstaart voorzien.
1: Ja, klopt.
0: Of taartjes. Hoe dat we dat gaan aanpakken, dat zien we nog wel. Maar in elk geval, dat bespreek ik nog wel met haar, samen met Gwenda.
1: Ja.
0: Maar dat lekker gaat zijn, Sowieso. Want al die taartjes zijn altijd mega, mega lekker. Ja. Mm-hmm. En puur praktisch, vrijdag beginnen we rond 16:30. Tussen 18:00 heeft Gwenda hier dan haar uitzending. Ja. En ja, dan zijn er ook mensen die hier aanwezig zijn, die dan eventjes hun ding mogen komen doen. Als dat muzikanten zijn, dan mogen zij, als ze willen, live muziek brengen. Ja. Als dat mensen zijn die bijvoorbeeld een advertentie willen plaatsen in Good News For You en er ook wat over vertellen, kan dat ook tijdens de uitzending. Dat kan ook tijdens mijn uitzending. Hè. Dus mijn uitzending is dan op zaterdag tussen 10 en 12. Wat zeg ik nu? Tussen 8 en 10. We zullen het nog wel laten maken. Nee, tussen 8 en 10. Jesse komt sowieso al dan live in de uitzending. Maar komt nadien ook live optreden. Of ervoor. Dat moeten we nog even bespreken. Wat het interessantste is. En wie kwam er dan nog live bij mij in de uitzending? Ik ben het eventjes

En in elk geval, dit nummer is niet geschreven door iemand dat ik persoonlijk ken. Maar is mij wel bezorgd door iemand die ik heel persoonlijk ken. Een van mijn beste vriendinnen, Cherokee. En zij is ook iemand die echt volop voor haar droom leeft. Maar echt volop, al sinds haar 18 of zo. Zij is namelijk afkomstig van Australië. Maar omdat je als vrouwelijke DJ in Australië sowieso weet, ik kan hier mijn beroep niet van maken. Want het is een mannenwereld. Oké, ondertussen zijn we al een paar decennia later, maar toch. Heeft zij er effectief haar geboorteland voor verlaten. Zij heeft al in China gewoond, al in Duitsland gewoond. En zij woont nu ongeveer 6 jaar in Gent, in België. En zij blijft haar passie volgen. En zij heeft onder andere al op Mankind gespeeld. Niet de laatste editie, maar de editie in Bonn. Dus waar dat nu Tomorrowland aan het doorgaan is. Daar stonden wij 2 maanden geleden op het Mankind Festival. En daar heeft zij onder andere gedraaid. Zij draait ook binnenkort. Eigenlijk hoort het niet volledig bij de Gentse feesten, maar tijdens de Gentse feesten in Gent, dus eigenlijk wel. Hè. Bij Beats and Bites. Dus daar, al diegenen die willen, kunnen daar naartoe aanstaande maandag, de 20e. Sanderendags is de nationale feestdag, dus vroeg opstaan moet het toch niet. En ze begint al te spelen om. Ik denk dat ze draait van bel back to back deze keer. Dat ze draait van 5 tot 9 of tot 10, hangt er een beetje vanaf. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Beats and Bites in Gent maandag. En om al een idee te geven welke groove of vibe of zo dat zij brengt. Het is very sunny, very soulful. Ga ik jullie alvast laten genieten van het volgende nummer. Dus ik ga voor jullie Everybody Loves the Sunshine draaien.

0: Voilà, dat was Everybody Loves the Sunshine van Nova Frontera Immaculate. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar dat was in elk geval een nummer dat gekozen is door Cherokee, die mij momenteel heeft laten weten dat ze niet live kan luisteren, want dat ze nu ook op de Gentse feesten is. Dus in elk geval, die zijn alvast ook begonnen. En ik denk dat er ook heel veel mensen zich op Tomorrowland bevinden. En momenteel zijn we nog niet zo groot dat we daar live kunnen uitzenden, like dat Studio Brussel dat bij festivals doet. Maar wie weet, binnen een paar jaar, you never know. We can all dream. Ja, ik en Gwenda hadden het er net tijdens dit lange nummer eventjes over wat we allemaal willen doen met de birthday festival. Dus sowieso op zaterdagmorgen is er een ontbijt. Daar hebben we subiet ook nog een liedje over. misschien moet ik die nummertjes eventjes wisselen. Nee, ik ga dat niet doen. Maar in elk geval, daar kun je vooraf voor inschrijven. De rest van het event hoef je niet voor in te schrijven. Je kan gewoon komen wanneer je wilt. Op vrijdag vanaf 16:30. Op zaterdag ga ik het eigenlijk de hele dag door. Het ontbijt zelf begint om 22:30. Maar we gaan zien dat het gewoon heel de dag gezellig is. Heel de dag tapatjes te krijgen zijn. Heel de dag drankjes te krijgen zijn. Dat er van alles te zien is. En vooral ook dat je mensen kan ontmoeten. Want het krantje staat in teken van verbinding. Dus de festivals of events die wij organiseren ook. En sowieso komt er nog een artiest langs. Namelijk Brecht. En daar kan Gwenda misschien een klein beetje meer uitleg over geven. Of niet, dat weet ik niet.
1: ik ga mijn best doen om Brecht een beetje te introduceren. Zijn gewone naam is Brecht Meskens. Maar zijn artiestennaam is Brekkie. En Brekkie is eigenlijk begonnen als rapper. En hij begint nu toch wel een beetje herkend te worden op straat. Hè, want hij heeft heel veel YouTube-filmpjes gemaakt ondertussen. En hij rapt dus. En hij gaat in september, weet ik toevallig, in Dendermonde ergens optreden in een zaal. Dus en hij ziet het wel zitten om... om naar hier te komen, om hier ook zijn optreden te geven. En ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Want hij had dan, ik denk in juni, een nieuwe single uitgebracht. De naam ontgaat mij, sorry. Dus hij heeft al wel wat singeltjes uitgebracht. Onder zijn eigen naam dan natuurlijk. Hè. Maar het is dus ook een jonge, opkomende artiest die eigenlijk wel wilt doorbreken.
0: Ja. Oké, we gaan eens even kijken of we misschien toch wel een nummer kunnen terugvinden van Brekkie.
1: Ja.
0: Zodat we jullie al een voorproefje kunnen laten horen. Hij komt ook langs tijdens ons birthday weekend.
1: Ja.
0: Dus hoe is dat juist geschreven? Weet je dat?
1: Brekkie met IE, denk ik. Een 2K's, als ik me niet vergis.
0: Dus we gaan eens even kijken of we iets terugvinden. Nee. Op die manier vinden we het niet. Oh, wacht, hier misschien.
1: Misschien naar beneden. Wacht, hè. Ik zal anders even meezoeken.
0: In elk geval, ik ga jullie ondertussen misschien al een ander nummer laten horen. En dan gaan wij eens kijken of dat we Brekkie kunnen terugvinden.
1: Ja.
0: Jullie kunnen nu al eventjes genieten van het volgende nummer. Dus ik ga eventjes Breakfast at Tiffany's laten horen. Naar aanleiding van het ontbijtje dat jullie kunnen meedoen op 1 augustus. En waar we dadelijk na dit nummer nog een beetje extra gaan over vertellen. En ondertussen gaan we eventjes kijken of we voor jullie ook een nummer van Brekkie kunnen laten horen. Maar ik zou zeggen, geniet eventjes van de volgende muziek. Die daar ook een heel zomerse, aangename sfeer met zich mee heeft.

Voilà, dat was alvast Breakfast at Tiffany's. Dus ondertussen hebben we ook een nummer gevonden van Bricky. Weliswaar nog steeds onder Bericht Meskes. Dat gaan we dadelijk laten horen. Maar ik ging jullie nog een beetje concrete info geven over hoe en dat je kan inschrijven voor het, voor het birthday brunch buffet. ja, alliteraties, ik hou ervan. Het is net zoals getalletjes, daar hou ik ook van. Dus vandaar dat ik het zo benoemd heb. Als jullie willen erbij zijn, op zaterdagochtend, dus vanaf 10:30, gaan we starten met eten, om het zo te zeggen. En dan kunnen jullie rustig een uur, anderhalf uur blijven zitten. Ik raad wel aan, als je inschrijft voor het ontbijt, dat je dan zeker op tijd bent. Dat je niet zo zegt van, oh ja, weet je, dat loopt anderhalf uur, we komen wel tegen 11:30, 12:00, want dan vrees ik, het is een buffet, dat je niet meer heel veel keus gaat hebben aan het buffet. Dus als je inschrijft, probeer het zeker op tijd te zijn. Het is zoals alles wat wij proberen te doen, hè, budgetvriendelijk. Dus het is €19,95 voor het buffet. Voor kindjes tot en met 10 jaar is het €9,50 en onder de 3 jaar is het gratis. Wil je graag een glaasje kava bij reserveren? Dat kan ook. Dan betaal je gewoon €2,50 extra en dan maken we er een kava ontbijtje voor jou van. Voor de rest gaat er van alles te proeven en te smikkelen zijn. Dus uiteraard zijn er koffietjes en theetjes. Voor theetjes gaan we kijken of we die theetjes kunnen voorzien van Hanna. Of dat, dat is een van degenen die schrijft voor het krantje van Hanna's theehuisje. Of via Annemarie, die ook haar eigen theetjes brouwt. Degene dat dus piano komt spelen. Die maakt ook haar eigen theetjes. Dat zij de thee kan voorzien. Dus dat jullie daar sowieso ook eens van kunnen proeven. En dan verder gaat het een buffet zijn met van alles. Van charcuterie en van broodjes en croissantjes en dergelijke. En fruitjes en zo. Er is hier geen keuken aan met een kookplaat en dergelijke. Dus verwacht geen spek met eieren, want dat gaan we niet kunnen voorzien. Maar dat het lekker zal zijn en dat het vers zal zijn en dat we jullie gaan laten smullen, dat kan ik in elk geval garanderen. De plaatsen zijn niet onbeperkt, want ja, we moeten ze natuurlijk allemaal kunnen zetten hier. Dus ik zou zeggen, wil je bij het ontbijt brunch bij zijn, zeker op tijd reserveren. Reserveren kan zowel via mij als via Gwenda. Dus je stuurt ons gewoon een berichtje. Dat mag via WhatsApp, dat mag via Messenger, dat mag via onze Instagram. Maakt niet uit. Zorg dat je ons bereikt en reserveer je plekje. En dan zullen wij ervoor zorgen dat jij er ook kunt bij zijn met jouw vriend, vriendin, kinderen, gezin, familie, weet ik veel wat, band. Iedereen is welkom. Ja. In elk geval, ik kan zo blijven doorgaan. En dat is ook de titel van het volgende nummer. We blijven doorgaan. Namelijk het nummer van Bricht Meskes dat we aan jullie gaan laten horen. Dus ik ken het zelf nog niet. Maar in elk geval, we gaan er allemaal van genieten. Zowel jullie als ikzelf, als Gwenda. En ik ga het nu voor jullie opzetten. Het komt uit zijn album Onvoorspelbaar.

0: Voilà, dus jullie konden hier alvast genieten van Bricky. En ja, door het luisteren naar dit nummer dat ik dus voordien nog niet kende, dacht ik van ja, eigenlijk sluit dat wel mooi aan bij een nummer van Jesse. Namelijk, hij heeft 2 nummers doorgestuurd naar mij. Hij heeft er al veel meer geschreven dan dat. Ja. Maar Jesse, zijn nummers zijn vaak ook autobiografisch. En een van de nummers die dat hij geschreven heeft... ik ga eens even kijken, want hij heeft het zelf doorgestuurd over waar het nummer gaat. Maar eigenlijk spreekt een titel al voor zich. Het nummer dat ik ga laten horen van Jesse is Echt Wil Zijn. Dus waar gaat dat over? Ja, namelijk... Er is Jesse zijn ervaring, en uiteraard, ik denk dat veel mensen dat ook al ervaren hebben, dat het vaak zo is dat weinig mensen nog authentiek zijn en echt zichzelf. En dat nummer gaat er eigenlijk over van, ja, het is belangrijk dat je geen masker opzet, maar dat je, want veel mensen doen dat, hè, voor zichzelf te beschermen, maar dat je, als je echt wilt zijn, net geen masker mocht opzetten. Dus en deze nummer gaat daarover. En de stijl van Jesse sluit wel wat aan bij de stijl van Bricky. Dus het is eigenlijk een mix van hip-hop, R&B en wat afrobeats. Af en toe zingt Jesse ook in het Engels. Maar de nummers die dat ik nu ga laten horen, dat zijn eigenlijk nummers die, ja, die gaan over... die in het Nederlands geschreven zijn. En die daar eigenlijk ook wel autobiografisch zijn. Dus het eerste nummer dat ik van jullie... ik weet niet wat ik heb. Ik heb te weinig geslapen.
1: Dat is de warmte. De warmte kunnen we toch afsteken.
0: Maar ik moet wel eerlijk toegeven. Ik heb een dutje gedaan daarstraks. na mijn freelance job. Want ik was echt moe. Maar ik kan in elk geval nu echt wil zijn van Jesse laten horen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.

Voilà, dit wat... Horen jullie me? Ik denk dat ik hier iets verkeerd heb opgezet. Nee, is niet waar. Het is juist. Dus dit was al een eerste nummer van Jesse. Zijn artiestennaam is 29. Dus dat nummer kunnen jullie terugvinden op YouTube. Nog niet op Spotify, maar ik zal hem wel eens aansporen van dat daar ook op te zetten. Dan kunnen jullie het daar in elk geval ook beluisteren. Jesse zal hier dus zijn op zaterdag. Dus hij komt zowel hier op het podium laten horen welke mooie nummers hij nog heeft geschreven. Ietsje later in de uitzending komt er nog een nummer van hem. Ja, mijn technische dienst is hier even aan het helpen. Want ik heb precies weer iets verkeerd gedaan. In elk geval. Dus ik vind het zelf ook wel heel fijn dat mensen zo autobiografische nummers schrijven. En de volgende artiest die dat ik wil laten horen. Ik weet niet of dat hij erbij kan zijn. 31 juli en of 1 augustus. Maar ik ga het me in elk geval nog wel eens vragen. Hij heeft in elk geval ook al heel veel voor het krantje gedaan. Want hij heeft niet alleen in het krantje gestaan als in de rubriek Let Your Heart Speak. Hij heeft ook de krant ook al gesponsord, omdat hij het project heel mooi vindt. En ja, hij is echt een artiest op heel veel verschillende vlakken. En ik heb twee nummers van hem klaarstaan. Het eerste nummer is Positieve Vibes. Dus ja, de titel spreekt eigenlijk voor zich, hè. Dus een goede sfeer brengen. Het tweede nummer is een beetje ook wel in het thema of in de stijl van de nummers die dat Jesse bijvoorbeeld onder andere brengt. Jesse heeft onder andere ook eens een nummer geschreven over zijn vader, die daar gestorven is aan Alzheimer. En Rico heeft ook een nummer geschreven, Faya Rico Jackpot is zijn artiestennaam, heeft ook een nummer geschreven over zijn vader, maar hij heeft zijn vader nooit gekend. En het nummer dat hij erover geschreven heeft, gaat eigenlijk over ik mis je, ook al weet ik niet wie je bent. Dus ook al ken je iemand niet, uiteraard als je genetische afkomst niet weet, kan je nog altijd wel een gemis hebben aan een persoon die je eigenlijk nooit hebt gekend. Dus ik ga beide nummers achterin laten spelen. Dus Positieve Vibes van Faya Rico Jackpot, gevolgd door Papa Ik Mis Je, zonder herinnering ook van hem. Twee heel mooie nummers en ik zou zeggen, geniet ervan. En voilà. Vooral dat. Wacht, ik moet even zien dat ik hem zeker start.

0: Voilà, dat waren twee nummers van... Oké, schuifje, stop niet op, precies. Waarom begint er nu iets te spelen? Maar jullie horen dat niet, ik wel. Dus, dat waren twee nummers van Faya Rico. Dus het eerste nummer was... ik word hier al bijna op mijn vingers getikt. Dat ik het niet juist heb gedaan. In elk geval, het tweede nummer was een heel gevoelig nummer. Er komen nog gevoelige nummers of heel autobiografische nummers aan. Maar ik ga jullie eventjes terugnemen naar ietske, een nummer dat ik eerder wilde opzetten. Maar doordat Brikkie er is tussen gekomen en dat ik persoonlijk vond dat Jesse daar schoon mij aansloot, heb ik eventjes mijn nummers door elkaar gegooid. Maar jullie hebben nog altijd recht op het nummer dat gekozen is door Cherokee. Lift Me Up van de Domenico Albanese, of Michael Domenico Albanese. Dus een nummer voor terug eventjes de sfeer erin te gooien. Want die hebben we uiteraard ook nodig. En... wat ik ook nog wou zeggen was, door dat nummer Papa, ik mis je zonder herinnering van Faya Rico te horen, moest ik denken aan iemand anders dat zijn papa wel eens mist, ook al heeft hij er wel herinneringen aan, namelijk Salvatore.
1: Salvatore, ja.
0: Inderdaad, Salvatore. Dus zijn papa is heel jong gestorven. En Salvatore gaat hoogstwaarschijnlijk ook wel vrijdag of zaterdag langskomen. Dat hangt een beetje af van hoe laat hij heeft gedaan met zijn ander werk. Maar wat Salvatore ook doet, buiten nu zijn eigen nummers maken, die dat hem dan ook kan laten horen als hem langskomt, is dat hij altijd ook, Michael Jackson imitator geweest is. En soms nog steeds. Dus ik ga ze biedt ook een nummer opzetten waar dat hij super graag op danst. En dan ga ik dan achteraf naar hem zeggen van kijk, we hebben dat nummer gedraaid op de radio. Wij willen nu vanuit Gwenda en mezelf zeker nog eens vragen. Wees erbij en kom ons verrassen tijdens ons tweejarig bestaan van Good News For You. Zeker ook omdat Salvatore degene was die daar vanaf het begin eigenlijk mee achter het krantje stond en ook schreef voor het krantje, mee interviews deed. Maar dan eventjes door het overlijden van Roxy... een beetje de weg is kwijtgeraakt, want Roxy was een trouwe viervoeter die daar altijd overal bij was. En dat was voor hem een moeilijke periode. Hij heeft zich volledig herpakt, is nu met van alles bezig, maar is ook heel hard aan het werken. Maar ik hoop dat hij tijd genoeg heeft voor langs te komen. Dus ik ga jullie nu eventjes laten genieten nog van het nummer van Cherokee, Lift Me Up. En ondertussen ga ik een nummertje zoeken van Michael Jackson, zodat jullie dat daarna ook kunnen horen. Dus ik zou zeggen, geniet er alvast van. En nu hoop ik dat ik alle schuifjes wel juist open en toezet. Want ik ben er precies nog altijd niet zo'n kraak in.

0: Voilà, dus dat was het tweede nummer dat gekozen was door Cherokee. En ja, alvorens dat we het volgende nummer gaan opzetten, ja, eventjes aan Gwenda terug. Want het is eigenlijk zo dat ik via Salvatore Gwenda heb leren kennen. En toen ben uitgenodigd bij haar in het programma voor de eerste keer. Ondertussen, ik weet niet hoe lang al geleden.
1: Een jaar of zo, denk ik. Hè? Nee, langer dan een jaar. Al, anderhalf jaar. Ja. Anderhalf jaar moet dat geweest zijn.
0: Ongeveer, ja. En toen ben ik eigenlijk bij haar in de studio beland. En nu zit ik aan de andere kant.
1: hoe gek kan het leven soms lopen.
0: Ja, echt zot, hè?
1: Ja,
0: dus, en van waar kende jij Salvatore?
1: Ik heb Salvatore leren kennen door Tine.
0: Ah ja.
1: Tine van Herle, alleen Martine van Herle. Zij had hem eigenlijk aan mij doorverwezen van... Ja, kijk, misschien kun je die man wel een keer in uw studio uitnodigen. En dat heb ik toen gedaan. En Salvatore is toen komen vertellen over zijn boek.
0: De vier natuurelementen.
1: Ja, juist.
0: The four
1: ik zie de kaf voor mij, maar ik kon niet op een naam komen. Maar inderdaad. Salvatore is hier geweest. De eerste keer met Roxy nog. Met zijn trouwe viervoeter. En en van het een is het ander gekomen. Allee, ik bedoel, dat klikte wel. En daarmee zei Salvatore, misschien moet je Wendy eens uitnodigen. Ik zei, Wendy, wie is Wendy? ondertussen zitten wij dus hier samen in de studio.
0: Tot eigenlijk, hoe dat de dingen gaan. Eigenlijk is dat zo'n beetje hetgeen dat David ook zei, met zijn nummer Stellar.
1: Ja.
0: Als je bezig bent met datgene dat vanuit het hart komt, dan komen de juiste dingen, mensen. Juiste mensen op je pad.
1: Absoluut.
0: En dan kunnen we samen des te meer creëren. En dat is hetgeen dat we eigenlijk nu aan het doen zijn. Hè?
1: Ja, helemaal.
0: Dus voilà. Nu heb jij elke vrijdag jouw programma, ik elke zaterdag van mij. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik kan hier nog niet elke zaterdag zijn. Dus ik ga de mensen alvast verwittigen. Volgende week een zaterdag. Lukt het mij ook niet. Want Cherokee, van wie we nu net weer een nummer... geen eigen nummer, dus een gekozen nummer. Mm-hmm. Iets dat typisch past in de sets die zij speelt. Zij speelt volgende week een zaterdag in Antwerpen, in Horta. En zij is niet zo heel vaak... Dat zij in mijn buurt, want ik ben zelf van de kanten van Antwerpen. En draait. Dus ik had zoiets van, oké, het wordt tijd dat we elkaar nog eens zien. Ik ga daar onder andere met Dominique naartoe. Maar ook Cathy de Zwart, die ik heb leren kennen in Ibiza. Allee, eigenlijk dankzij Ibiza. Niet zozeer in Ibiza, maar ik heb haar daar wel voor de eerste keer gezien. Die gaat er ook naartoe komen. Want trouwens mensen... Wie dat er nog mee wilt naar Ibiza. Want ik heb nu vandaag daar niet echt specifiek iets extra over te vertellen. Waarom niet? Omdat het volzet is voor dit jaar. Dus Gwenda heeft de chance dat ze nog mee kan.
1: Woehoe!
0: Chrisje van Snoetjes en Toetjes, die gaat ook mee. Dominique gaat ook opnieuw mee. En nog een aantal heel toffe andere mensen die daar mee gaan. Dus we gaan er weer een heel leuke week van maken eind september.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel goed nieuws voor de mensen die zeggen van... Zeg, ik wil ook al mee. Waarom is dat nu al volzet? Ja, het is volzet omdat er veel mensen mee willen. Maar volgend jaar in mei gaan we ook terug. Meer bepaald van 19 mei tot 26 mei. En daar is wel nog plek. Dus ik zou zeggen, wacht niet te lang. Die plekjes zijn gauw ingevuld. En het is ook zo dat volgend jaar, we hebben het dit jaar nog redelijk... de bedoeling is altijd budgetvriendelijk te kunnen gaan. Maar dat budgetvriendelijke mag niet gaan ten koste van mezelf. Dus we hebben de prijs voor volgend jaar voorzien op €444, wat nog altijd niet veel is voor een week Ibiza. Maar wil je zeker mee en boek je nog deze zomer voor eind augustus, dan kan je het nog voor de laatste keer onder de €400 doen. Namelijk voor €399 kan je dan volgend jaar een weekje mee in de maand mei. Alle mensen die dat reeds geabonneerd zijn op Good News For You, die kunnen het lezen in het krantje wat en hoe dat je daarvoor moet doen. De andere mensen mogen gerust een WhatsAppje of een messengerberichtje of iets dergelijks sturen naar mezelf voor te vragen van... hoe zit het volgend jaar? Kan ik mee? En wat moet ik daarvoor doen? Ik heb zelf niet graag dat vreemde mensen mij bellen. Dus overal in de krant en weet ik veel. Ik denk zelfs ook op mijn Real Audio Wizard pagina staan een gsm-nummer. Maar er staat ook overal duidelijk bij WhatsApp. Dus stuur mij gewoon een berichtje. Dan krijg je sowieso antwoord. niet altijd binnen de 24 uur, want daar heb ik geen tijd voor. Maar sowieso veel sneller dan je mij probeert te bellen, want als ik je nummer niet ken, ga je geen antwoord krijgen, want dan neem ik gewoon niet op. In elk geval, ik heb een nummer voor jullie klaarstaan, zoals ik er juist had gezegd, namelijk Dirty Diana. Waarom dat nummer? Omdat ik 2 jaar geleden ondertussen ben, denk ik. Niet vorig jaar dus, maar het jaar ervoor. Heb ik ook samen met Salvatore de All in One Celebration gedaan. Dus, en dan hebben wij met een aantal artiesten in het kader ook een beetje van de 4 natuurelementen. Hebben wij een aantal theatershows, om het zo te noemen. En daar was onder andere Steffi bij. En Steffi die doet burlesque dansen. En zij had de nummer Dirty Diana. En daarop heeft heel spontaan Salvatore toen ook meegedaan. Ik weet dat dat een van zijn favoriete nummers is om op te dansen. Dus Salvatore, deze is voor u. Trouwens nog een gelukkige verjaardag. Ik weet het, ik was toen een dag te laat. Maar ja, ik herhaal het nog eens op de radio. En hopelijk ben je er binnen 2 weken bij. Ah ja, wat ik dus nog aan het zeggen was, volgende week ben ik er dus niet live. Maar de week daarop ben ik live. En zijn jullie hier ook live. Dus yes. Vrijdag is de Gwenda hier live, samen met jullie. Ja. Zaterdag ben ik hier live, ook samen met jullie. Ja. Dus kom massaal naar hier, want het is de moment voor kennis te maken met iedereen dat krantje leest, iedereen dat erin adverteert, iedereen dat er al heeft ingestaan en zoveel andere mooie mensen die het krantje steunen en die ook gewoon graag houden van een feestje. Maar ik zou zeggen, geniet alvast van dit feestje dat we nu op de radio gaan laten horen.

Voilà, deze was er eentje ter ere van Salvatore. Dus ik weet niet of hij nu aan het luisteren is. Waarschijnlijk niet, want ik denk niet dat ik hem verwittigd heb dat ik dat ging doen. Maar in elk geval, dan kan hem de podcast beluisteren achteraf. Dat kunnen jullie trouwens allemaal doen. Elke keer wordt er van de uitzending, zowel van Initiatief, de uitzending van Gwenda, als van Radio Avondland, wordt er een podcast gemaakt. Dus ja, dan kunnen mijn foutjes van vandaag terug horen. Maar uiteraard ook de muziek. Dus ik ga nog een nummer opzetten van Jesse. Want ja, zoals ik er straks zei, ik heb twee nummers van Jesse. Namelijk het volgende nummer dat ik van hem ga spelen. Dat is het tweede nummer dat hij ooit gemaakt heeft, samen met zijn producer.

al lang. 10 jaar, 15 jaar, ik weet het niet juist. In elk geval al wel een tijdje. Maar in elk geval, ja, dat is inderdaad, ik weet over welke relatiebreuk dat gaat. En ik weet dat hem het heel lang moeilijk heeft gehad. En ook moeilijk had voor zich open te stellen voor nieuwe relaties. Maar met dit nummer, dat was een soort verwerkingsproces. En ik zou zeggen, geniet ervan. En als je zelf een verwerkingsproces doorgaat, denk eraan. Je kunt je eigen heden maken en daarmee ook je eigen toekomst. Dus ik zou zeggen, luister maar naar het volgende nummer.

Voilà, dit was nog het tweede nummertje van Jesse dat ik jullie beloofd had. Dus daar hebben jullie nu kunnen naar luisteren. En een andere artieste die dat ook al twee keer zelfs in Good News for You heeft gestaan, dat is Iris. Twee keer geïnterviewd al. Eén keer heb ik haar geïnterviewd redelijk in het begin. Ik denk dat dat voor de derde editie of zo was, of de tweede editie. En toen zat zij nog in een coverband. En bracht zij dus heel veel superleuke nummers, maar geen eigen nummers. Ondertussen heeft zij wel haar eigen nummers beginnen schrijven, namelijk onder Iris Uncovered. Dus letterlijk uncovered van, het zijn geen covernummers meer, het zijn eigen nummers. En ook uncovered, omdat iedereen die Iris kent ook weet dat als zij op het podium staat, zij is een opvallende dame. Opvallend, ze is niet groot, als in letterlijk niet groot. Hè. Ze is maar 1,50 meter. Maar ze heeft wel prachtige tattoos en altijd van die heel speciale, originele, maar ook wel wat uncoverende outfits aan. En dus vandaar... Hier

is uncovered. En de nummers die dat zij schrijft, die zijn weliswaar in het Engels, maar die zijn net zoals bij Jesse of bij Faya of bij David, heel vaak ja, ook autobiografisch of gewoon nummers waarin veel mensen zich kunnen herkennen. Dus het eerste nummer dat ik van haar heb klaarstaan is het nummer Being Okay. Ik ga eens even kijken wat dat zij daar zelf over schrijft, over dat nummer. Dus Being Okay gaat over je goed voelen, hè. Accepteren wie dat je zij of wie dat je geworden zij. Dus met andere woorden, eigenlijk heeft dat ook een beetje, je kunt dat vergelijken met die authenticiteit, hè, waar dat nu ben ik even met een draad weer al kwijt, zou zien. Ik ben echt veel te moe vandaag. Dus over dat authentiek zijn, waar dat Jesse het in zijn nummer ook over bent, hè, van, hè, daar heeft zij het ook over. Het is oké om jezelf te zijn. So, Being Okay is het eerste nummer dat we gaan draaien van Iris. En ik zal anders het volgende nummer er van haar op laten aansluiten, namelijk het nummer Hungry. En Hungry is eigenlijk een nummer dat zij heeft gemaakt als een reactie op tegen partnergeweld. Dus mensen die dat zelf hebben ervaren of iets dergelijks. Hungry gaat daarover. En het is samen met John Buckley dat zij dat nummer heeft gemaakt. Dus iets 8 jaar geleden is dat nummer eigenlijk verkozen als beste nummer tegen partnergeweld. Het is eigenlijk door de stad Gent waar het destijds ook is uitgebracht. Veronderstel ik, want zo staat het in een tekst in elk geval. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En ik weet niet of Iris hier geraakt. Het kan zijn dat ze een hele volle agenda heeft. Ik kan het in elk geval nog wel eens vragen. Maar zij is sowieso wel eens van plan om naar de studio te komen. Dus jullie zullen sowieso nog wel meer over Iris kunnen horen. Het is in elk geval een super toffe madame. En ze brengt ook super goede muziek en heeft een zalige stem. Dus ik zou zeggen, geniet van de nummers die dat zij brengt.

0: That's when he sucked big time.
1: End of message.
2: Voila, that was the end of this. And Er is echt een probleem met de schaafjes vandaag. Hè. ik draai altijd dezelfde de foute schaafjes open. Dus dat heb ik nu ook weer gedaan. Ja, mensen gaan dat niet weten, maar ik ga nu dat even zeggen. Dan weten jullie dat ook voor de toekomst. Het ding is, ik kan eigenlijk alleen maar kijken door mijn rechteroog. En die micro is redelijk groot. En dus die knopjes links van mij, die zie ik eigenlijk niet. Dus ik moet het eigenlijk op de tas doen. Want of ik moet zien dat ik op tijd wegbeweeg van de micro. Want anders zie ik die niet. En als je dan denkt, ja, ik heb de juiste schuifjes opgezet, dan is dat dus soms niet het geval. Maar dat heeft dus te maken met dat ik langs de ene kant quasi geen zicht heb. Of toch heel slecht zicht. Anyways, los daarvan. Dit waren twee prachtige nummers van Iris Laar. En naar aanleiding van deze vrouwelijke energie ging ik Gwenda ook nog eventjes aan het woord laten, want zij heeft daar ook nog iets te vertellen dat erbij kan aansluiten misschien.
3: Ja, op zich wel, want de vrouwelijke energie, we hadden toen de micro's uitstonden en we naar de muziek aan het luisteren waren, hebben wij het eventjes gehad over de perimenopauze en de menopauze. Mensen die gisteren ook geluisterd hebben naar Initiatief weten waarschijnlijk waar ik het over ga hebben. Maar dus ja, ik wil opnieuw hier een oproep doen aan mensen en vooral vrouwen 40 plus die inderdaad ook wel last hebben van symptomen van de perimenopauze en menopauze. Of die gewoon gezellig samen willen komen met een groepje vrouwen om een beetje te, ja, een beetje hun grieven te vertellen en een beetje te, ja, een welkom te voelen en hun veilig te voelen om een aantal dingetjes te delen waar zij mee zitten. En ons volgende bijeenkomst, onze bijeenkomst noemt Time to be You. En dat gaat door dus bij Snoetjes en Toetjes. En dat is op 12 augustus om 7 uur starten we. Dus als jullie erbij willen zijn, graag om 7 uur aanwezig dan bij Snoetjes en Toetjes in Nieuwerkerke op 12 augustus.
2: Ah, oké, nu snap ik waarom dat je eraan moest denken. Want ja, ik had het er inderdaad over, hè, daarnet. Maar niet omdat ik er zelf al last van had. Maar omdat waar dat ik freelance, dat ze daarover begonnen van de morgen. Dat ze dan beweren dat ik er last van heb, omdat ze er zelf last van hebben. En ik zei dat net tegen Gwenda. En dan zei Gwenda iets van die vrouwencirkels. En ik zeg, ah, voilà. Als je wilt, kun je daar zo beetje nog iets over vertellen. Nu, ik zie dat we nog 9 minuten hebben. Dus dat is niet meer super lang. Ik heb nog 2 nummers klaarstaan. Sowieso het laatste nummer, Talking About the Revolution, van Tracy Chapman, waar we altijd mee afsluiten. En nog 1 extra nummer, namelijk Old Man van Neil Young. En misschien denk je van Old Man, wat heeft dat nu ineens te maken met de rest van de uitzending? Nu, ik heb supergoed nieuws voor de mensen die Good News for You volgen vanaf het begin. Die weten ook hoe dat Good News for You ontstaan is. Namelijk de plaatsen waar ik freelance, dus waar ik er net ook tegen Gwenda over bezig was. Daar is eigenlijk het krantje geboren, omdat daar kwam elke vrijdag een oude heer. Hij was in de 90, ik kende zijn naam niet, ik wist er niks van. Die kwam elke vrijdag namiddag een koffietje drinken. Met een kanderelletje, eigenlijk 2. Terwijl zijn vrouw bij de kapper zat en hij vroeg altijd de krant. En omdat de krant over het algemeen negatief nieuws bevat, fear spreading news. Nu gaat het in de laatste dagen vooral over wegenvignet dat ze willen introduceren in België en dat soort zaken. En natuurlijk, de laatste dagen gaat het over die enorme hittegolf die er overal is. Want het is, mensen gaan het niet geloven, maar het is de afgelopen week dus al een paar keer 37 graden geweest in Ibiza. En echt waar, dat is zo waanzinnig erg. Want al die tientallen jaren ervoor was dat dus nooit. Het was altijd koud deze periode van het jaar. Maar nu is dat een hittegolf en oh my god, de aarde warmt op. Nee, even dit terzijde. Dus, maar dat soort berichten vinden dus in de gewone krant. En dus deze heer, die gaf ik iedere keer de krant en denk, man, eigenlijk kunnen we dat beter niet lezen. En dus, hij is degene dat ervoor gezorgd heeft, onbewust of onderbewust, dat Good News for You geboren is. En ik heb dan het krantje gemaakt met het idee van we gaan waarheid verspreiden en liefde verspreiden en positiviteit. Maar ik had die meneer nooit meer teruggezien nadien. En ik dacht, misschien was dat zijn laatste boodschap. Wie weet, ik hoop van niet. Maar hij was al in de 90, dat had hij mij eens verteld. Maar ik kende zijn naam niet. Ik wist niet exact van waar hij was. En dus, ik was dankzij een tip van ons mama die zei van, hoor dan eens bij de kapper, hè, want zijn vrouw gaat toch naar de kapper. Dus ben ik daar terechtgekomen en heb ik gevraagd van, hebben jullie nog nieuws? Toen destijds had hij in coma gelegen. Ik wist dat hij wakker was geworden, maar voor de rest had ik hem niet meer gehoord. En nu, sinds eergisteren, weet ik, hij leeft, hij zit in een rusthuis, hij noemt Marcus Brioen en ik ga er waarschijnlijk volgende week langs. Kan ik hem eindelijk de krantjes geven en hem ook vertellen wat die krant allemaal al heeft teweeggebracht. Welke mooie mensen dat we hebben leren kennen. Welke events dat er al zijn door ontstaan. En voilà. Ik ga het nummer Old Man van Neil Young dus nu spelen in, ter ere van Marcus Brioen. En ik ga jullie tijdens ons event op de hoogte stellen van hoe dat deze ontmoeting geweest is en wat zijn reacties op dit krantje. Nu, door mijn getater hebben we nu nog 6 minuten. Dus ik zou zeggen, dankjewel Gwenda voor erbij te zijn.
3: Graag gedaan.
2: Dankjewel luisteraars voor het luisteren en voor het alvast vergeven van mijn versprekingen en verkeerd bediende knopjes van deze avond. Maar ik zou zeggen, geniet nog van Old Man van Neil Young. En we eindigen met Talking About Revolution van Tracy Chapman. Want dat zijn we ook nog altijd aan het doen. Een revolution aan het creëren.

0: water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de twee beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3:00 namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Zandvoort. Eerste jongens en dan de mij.

0: BNL Nieuws.
1: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Badpak, voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.